0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Eetje even schuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Weet jij Verschuren met het NOS-journaal? De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Je zou denken aan de klank. Dit is jaren 60. Nou, een tikkie eroverheen naar het jaar 1970. To be exactly. Of moet ik zeggen op zijn Engels, to be exactly. Dat kan ook. Christy, Yellow River, dus 1970. Laten we even voor wat het is. En we keren terug en we blijven voor de hele dag hier bij Radio M Utrecht. Bij deze dag. Het is vandaag vrijdag. Het is de 9e oktober. Morgen de 10e van de 10e trouwens. Ook een mooie datum. Maar vandaag gaan we er een mooie dag van maken. Het is vandaag 9 oktober van het jaar 2026. En wat ligt er allemaal voor ons? Sowieso, goedemorgen. Je bent wakker. Dat is leuk. En ik wil wel eens even weten wie er allemaal wakker zijn. Ja, gewoon pure nieuwsgierigheid. En interactieve deelname aan dit radioprogramma is altijd welkom. Je bent welkom. Het wordt zeer op prijs gesteld. Ik vind het hartstikke leuk. Goed dat je er bent. Martien heeft zich al gebeld. En Miranda bijvoorbeeld. Die zijn al lekker wakker. Nee, jij ook waarschijnlijk. De RTV Utrecht app. Gewoon even WhatsAppen met de studio. En dan zie ik het meteen op het beeldscherm binnenkomen. Doen we samen even een bakkie. Vind ik ook wel gezellig. Ik zit inmiddels inderdaad aan de espresso. De doppio. Ik denk, laat ik maar gelijk even goed van bal steken met wat pep. En dat heb ik ook nodig natuurlijk op vrijdagochtend. Op dit tijdstip. 6:07. Gezellig dat je er bent. Utrecht is wakker, diverse onderwerpen vanmorgen. We hebben het onder andere over Paarse Vrijdag. Hadden we het gisteren ook trouwens over, met het ontbijt in Amersfoort, waar Robert-Jan was. Waar hij vandaag naartoe gaat, weet ik nog niet precies. Dat staat je onder andere te wachten. De drukte op de wegen. De Rolling Stones in aantocht. En eerst Lionel Richie.

Taylor Swift. Haar nieuwe single, Patient Zero. Doet me denken aan Ground Zero, maar dat is iets heel anders natuurlijk. Ja. Het is 12 minuten voor 6:30. Goedemorgen, dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, er zijn al heel wat mensen wakker. Sowieso, collega's, Casper is binnengekomen voor het regio nieuws, dus hij is zich aan het voorbereiden. Vanaf 7:00 bij Radio M Utrecht steeds het laatste nieuws op het hele 1:30 in Utrecht is wakker. Op de redactie voor RTV Utrecht ook Marta en Danny, die zijn al hier druk bezig, ook met de voorbereiding voor online. En ik lees bijvoorbeeld al dat we op de stad Utrecht gaan. Dat was nieuws natuurlijk van gistermiddag al. In de stad Utrecht moet ik zeggen, het steeds drukker wordt. Om het verkeer veiliger te maken, zouden verkeersdeelnemers onder de 30 jaar op een gewone fiets moeten gaan rijden. Die elektrische fiets moet in de ban. Die suggestie werd in over gedaan door raadslid Gijs Toussaint van D66. En een commissie van de gemeenteraad die debatteerde daar gisteren over. De verkeersveiligheid dus in Utrecht. Het proefballonnetje was een van de vele ideeën die voorbij zijn gekomen. We gaan daarover doorpraten. Sterker nog, we hebben een vraag daar gekoppeld vandaag. En die staat al op Facebook. En er zijn ook al mensen die hebben die vraag beantwoord. Waarvoor hartelijk dank natuurlijk. Verkeersveiligheid, fietsen. Zal ik die vraag dan eventjes... Tuurlijk doe ik dat. We zijn benieuwd wat je hiervan vindt. We praten erover niet alleen bij mij in Utrecht is wakker... maar ook bij Aart in Utrecht komt thuis vanmiddag. Dus geen elektrische fiets, maar dan wel voor mensen... jonger dan 30 jaar hebben wij zo'n beetje gesteld. Wat vind je daarvan? Zou dat een goed idee zijn voor de verkeersveiligheid? Nou, het raadslid Gijs, Gijs Roussin van D66, vindt dat wel. Maar vind je het een goed plan of eigenlijk misschien wel helemaal onzin... om mensen onder de 30 jaar dus te verbieden om op een elektrische fiets te rijden? Nou, laat weten daar op Facebook van Radio M Utrecht. En je kunt ook altijd reageren in de RTV Utrecht-app. En als je wakker bent, vinden we het leuk als je het ook even laat weten. Dat kan nu of dat kan zo meteen. Je hoeft niet meteen te haasten wat mij betreft. Jeroen Schild, die is al aan het rijden in de vrachtwagen. Goedemorgen trouwens. Die stuurt al een berichtje om 6:08. Die is erbij. Dat geldt ook voor Peter Leijendekker. Peter Eagle Sky is ook aan route al op dit moment. En van harte gefeliciteerd trouwens met je zoon Peter. Want die is vandaag Van Jealous, heet hij. 25 jaar geworden. Zo, elke verjaardag is leuk, maar dit is natuurlijk een hele bijzondere. Een kwart eeuw Vangelis. Gefeliciteerd jullie allemaal trouwens, Peter. En Jeroen, ik hoop dat de kipsatijtjes goed gesmaakt hebben gisteren... en dat je een goed plekje hebt gevonden. Nou, dat bijvoorbeeld. Ingrid Schonebeek zegt goedemorgen Bob en alle medewerkers. Nou, collega's allemaal te groeten. Anne is er op vrijdag niet bij altijd. Die is met andere dingen bezig. Straks op de redactie bijvoorbeeld, maar nu nog niet. Dus dan weet je dat. Sjaak zegt ook goedemorgen. We gaan weer onderweg met RTV Utrecht... in mijn oor. Nou, ik zal mijn best doen, zal niet te hard praten. Het is nog vroeg, Sjaak, maar fijn dat je er bent. Michael is erbij gekomen. Dat is ook leuk vanuit Nieuwegein. Een prettige vrijdag ook allemaal. Groetjes ook aan mijn collega's via de radio even van Handhaving Nieuwegein. Die luisteren namelijk ook mee. Nou, die zijn ook onderweg, verlees ik hier. Dat is mooi. Mooie naam voor het programma. Ik ben wakker, zet Harry. In Brisbane, Australië. Ook goed natuurlijk. Ja, dat klinkt misschien gek, want we hebben 8 uur tijdverschil. Dus bij ons is het nu 6:09. Bij Harry 6:59. Maar die begint zometeen in de siesta. Dat kan niet missen. Good afternoon, Harry, mate. En Martin Chippy is erbij. Die zegt, ik heb nog 3 adressen om te lossen vandaag voor het werk. Dus met een vrachtwagen. Ik ben nu in het Duitse Ludwigshaven. Droog is het weer. Temperatuur maar 6 graden. Oei, dat is niet heel hoog. Wat is er bij ons in Midden-Nederland? Sowieso gaan we dat horen van Grieta Spannenburg. Maar zit je in Midden-Nederland, dan willen we de temperatuur ook wel eens even weten. Nou, wens iedereen een goed weekend. En jou en je zoon veel plezier in België. Nou, daar ga ik zo meteen wel over uitweiden. Dat is misschien wel even leuk om dat nog te vertellen. Wat brengen de kranten op de voorkanten? Dat ga ik je ook zo meteen vertellen. Maar eerst muziek van die Alessis.

die Alessi's of wel die Alessi Brothers. Nou, Lorie was een van die hele grote hits ook bij ons in Nederland. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 7:04 geworden. De voorkanten van de kranten. Ik zei het al eventjes net. Wat bieden zij? Ik ga eerst naar het Financiële Dagblad. Die heeft het over de haperende verkoop van de nieuwbouw. Dat zet de woningbouwdoelen verder onder druk. Lange bouwtijd, gestegen prijzen maken dat kopers eerder voor een bestaand huis kiezen. Daar opent de krant mee, vooruitlopend op natuurlijk het nationale woonprotest. Morgen bijvoorbeeld in de hoofdstad in Amsterdam. En ook in Utrecht wordt gedemonstreerd vanwege het feit dat er heel wat huizen tekort zijn. Er moet wat gaan gebeuren. FD dus op de voorkant. Dat geldt ook voor NRC, die ander nieuws brengt naar de voorpagina. Het OM had de beveiliging niet op orde. En dan gaat het voorafgaand aan een van de meest ontwrichtende hacks in Nederland. Daar schoot de digitale beveiliging van het OM, het Openbaar Ministerie, jarenlang tekort. Tot die conclusie kwam in elk geval de onafhankelijke onderzoekscommissie. Meer hierover op de voorkant van NRC. Trouw heeft op pagina 1 de winnaar van de Duurzame 100. Die geeft de natuur een volwaardige stem gezet. Een nieuwe manier van denken wordt dit jaar namelijk gewaardeerd door die jury van de Duurzame 100. En het Zoonomisch Instituut, want je moet een trema op de O zien. Het Zoonomisch Instituut is daarom de winnaar van de Trouw Duurzame 100. En logisch dat Trouw dat op pagina 1 neerzet. De Volkskrant heeft het over Jemen. Veilig weg uit Jemen, maar voor hoe lang? Veel Jemenieten die steken de nauwe zeestraat Bab el-Mandeb op. Op de vlucht voor de gevechten tussen de Houthis en het regeringsleger. Maar in Djibouti hebben hulpverleners de vluchtelingen heel weinig te bieden. Dat wordt gezien en opgetekend door correspondent van de Volkskrant Anna van Es. Toen ik om medicatie vroeg, zeiden ze: ga terug naar je eigen land. Kortom, een verhaal hierover dat begint op pagina 1 van de Volkskrant. De Telegraaf heeft een tweedeling. We zien daar een katje. We zien daar kat in bakkie als tekst bij. Een mini-kraamafdeling met kittens. En Maaike Neter, die heeft haar handen vol aan de opening van zwerfkatten in Halsteren. Aardig om te zien. En Ghana jaagt mee op bollen, Jos. Kabinetsteun voor politie in Afrika. Met ondersteuning voor de Ghanese politie hoopt het kabinet in Nederland op een spoedige arrestatie van 's lands meest gezochte crimineel, Bolle Jos. Ja, Jos Lijndekkers natuurlijk. Dat biedt de krant De Telegraaf op de voorkant. En ook twee artikelen op de voorkant van het Algemeen Dagblad. Het gaat om Pieter Willems heet hij trouwens. Die had een baan en een koophuis, maar hij raakte dakloos. En nu helpt hij anderen uit uitzichtloze situaties te komen. Morgen loopt hij in Amsterdam mee tijdens een demonstratie tegen woningnood. Zoals ik het net al even

over had. Want vaak is dakloosheid geen zorgprobleem, maar een woonprobleem. En verder heeft het AD het op de voorkant over de Paarse Vrijdag. De dag van vandaag. Veel animo en weerstand. En wij praten er in Utrecht Zwakker vandaag ook over door.

Het verhaal van een jonge vrouw die in een rolstoel zit. Ziet allemaal mensen voorbij, kijkend vanuit het raam, lopen, fietsen. En dat wil zij ook. Het is de window of hope waar ze elke dag met haar rolstoel zit. En kijkend naar anderen. 6:03. Dit is Utrecht is Wakker. Dit is Radio M Utrecht. Ik heb hier een weerberichtje van Grieta Spannenburg. We praten zo natuurlijk uitgebreid met haar over het weer voor vandaag, deze vrijdag. En het weekend natuurlijk. Vandaag periode met regen in Midden-Nederland. En er steekt een best wel stevige zuidwestelijke wind op, die veelal vrij krachtig is. En dan hebben we het over windkracht 5. Vanmorgen komt de temperatuur op zo'n 10, 11 graden uit. In de late middag een graad of 15, 16 is wat we nog gaan halen. Nou, Grieta, we praten daar graag over door, een beetje zo meteen. Elwin Stegeman is wakker. Goedemorgen Elwin, goed dat je er bent. Lekker aan het rijden al en dat is voor het werk met de wagen, de vrachtwagen in dit geval. En dat geldt ook voor Michel van de A, die zit in Bresand. Goedemorgen, Michel van der Aardberg trouwens. Neem me niet kwalijk, ik maak hem even kort omdat het hier op mijn scherm even kort binnenkwam. Bob, goedemorgen, groetjes dus vanuit Bresand aan iedereen. En ook Henny is wakker en die geeft al antwoord op een vraag die we hebben gesteld. En het gaat over dat we volgens een raadslid, die heeft een ballonnetje opgelaten in Utrecht. Alle mensen onder de 30 mogen niet op een fatbike rijden, ofwel niet elektrisch rijden. Wat vind je daarvan? Henny zegt alle fatbikes van de weg af. Oké. Mooie stelling. Goedemorgen trouwens. Ik ben aanwezig vanaf 17:45. Nou, ik denk dat je dan een hele leuke dag gaat maken. En voor iedereen de groeten ook vanuit IJsselstein. Wat gaat Robert-Jan Boy doen? Je hoort hem zo meteen na Gloria. Them. Van de Man, die hoor je voor de microfoon. Incredible.

0: dat is Van, de man, zei ik al. Van Morrison in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En zijn groep natuurlijk, Them, Gloria. In Excelsis Deo, zeg ik dan. 7:07. Leuk als je erbij bent, dan laat je het even weten. Bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. Kun je even appen met mij, met de studio van Radio M Utrecht. En er zijn allerlei andere manieren natuurlijk, ook via Messenger en zo. Dus kijk maar, dat vind ik al erg aardig ter ondersteuning. Robert-Jan Boy, ik hoef geen koffie te maken voor jou. Ik hoop dat je al koffie hebt gepakt onderweg. Want jij bent al onderweg naar het onderwerp vandaag, waar we veel meer over gaan horen. Wat ga je doen? Waar ben je op dit moment?
1: Jazeker, ja, ik ben nu op de A27, sla nu af richting de A28, Bob. Mm-hmm. En ik ben op weg naar Amersfoort.
0: Ja.
1: Naar de Joriskerk, om precies te zijn. Ik moet zo meteen eventjes de reportagewagen zien kwijt te raken. Ja. Maar dat gaat tegenwoordig wat lastiger in Amersfoort vanwege parkeerverboden en zo.
0: Ja. Ja.
1: Maar het is morgen in Amersfoort, is het Bach-dag.
0: Bach-dag. Dat ging
1: op meer dan 60 locaties. Bachmuziek wordt volop gespeeld. De traditionele Bachmuziek, maar ook bijvoorbeeld in combinatie met jazz. En dat gaat ook gebeuren in de Joriskerk, dat er Bach wordt gespeeld.
0: Ja?
1: Dus wij gaan verder kennismaken met Wieberen Jonkers.
0: Uh-huh.
1: De jonge organist, 27 jaar is hij, organist van de Joriskerk. En wij gaan volop kennismaken met Johann Sebastian Bach. Dat
0: ja?
1: is er,
0: ja?
1: de muziek van deze beroemde componist.
0: Ik heb hem gelijk even opgezocht. Even een klein stukje dan. Want kunnen we alvast een beetje in de stemming komen. Jij in de auto ook. Hoor je dat goed zo?
1: Ik hoor dit goed. Volgens mij is dit R.
0: Dit is R? Ja, precies. Ja. Ja, jij weet dat natuurlijk.
1: Ja, en dat doe jij natuurlijk. Ja, doe je natuurlijk niet toevallig. Want dit stuk wordt ook gebruikt op Procol Harum.
0: Dat klopt, ja. Inderdaad, ja.
1: Het beroemde lied. Why the Shade of Pale.
0: Why the Shade of Pale, precies, ja. Ja, ja. Hé, hey, maar ik heb over iets gemist. Waarom staat Johann Sebastian Bach, moet ik natuurlijk zeggen. Want ik zit om dat te denken. Waarom staat hij nou centraal in Amersfoort dan?
1: Ja, zullen de man de muziek verder verspreiden?
0: Ja, ja.
1: Kijk, het is natuurlijk al heel populair, hè? De muziek van Johann Sebastian Bach. Mensen zeggen soms wel eens geen Bach zonder Bach. Dat is niet voor niks.
0: Nee.
1: Kijk bijvoorbeeld naar de Matthäus Passion, hoeveel publiek dat trekt. Ja, ze willen iedereen verder mee laten kennismaken.
0: Ja.
1: We gaan het ook nog even vragen aan Wieberen Jonkers. Met de veelzijdigheid van Bach. En wat is nou het geheim van de muziek van Bach? Daar gaan we het ook over hebben. Kennis maken met orgelmuziek. Het kan zomaar zijn dat Wieberen Jonkers een fuga gaat improviseren op een bekend melodietje.
0: Ja,
1: wat
0: ja.
1: we allemaal kennen. Kortom, ik denk dat er heel veel te beleven is zometeen.
0: Ja?
1: In de Joriskerk.
0: Lijkt me ook. Nou, jij een goede reis via de A28 naar de Joriskerk in Amersfoort. Robert-Jan, tot straks na 7:00, hè? Doeg!

0: Reach Out and I'll Be There van Gloria Gaynor.
1: Utrecht is wakker.
0: En daarvoor Hazes is de basis. Ja, ik meen het. Was uit 1985, best wel heel erg lang geleden al. Maar klinkt nog zo vers in het geheugen op de een of andere manier. Even een verkeersmelding. Mocht je op de A1 rijden, ga je die kant op van Apeldoorn in Amsterdam, dan is er vertraging tussen Barneveld en Hoevelaken. Dus even afhankelijk van waar je de A1 op draait. 5 minuutjes extra reistijd, meldt de ANWB. We hebben het vandaag in Utrecht is wakker ook. En vanmiddag bij Aart in Utrecht komt thuis over op de fiets. Fietsen natuurlijk, maar dat kan elektrisch. Maar niet voor mensen jonger dan 30 jaar. Een Utrechts raadslid heeft dat geopperd gisteren. En hij vindt het een stuk veiliger als dat zou gebeuren. Dus onder de 30 jaar, niet op een fatbike bijvoorbeeld, gewoon een elektrische fiets, zoals je 28 bent ook niet, voor de veiligheid. Vind je dat een goed plan? Of vind je het misschien ook wel heel erg onzin? Niet dat ik dat zo zou willen. Nou ja, we werden van het weekend bijna nog voor onze fiets gereden, doordat mensen gewoon niet opletten, maar wel de snelheid hebben. Dus ik geef niet de schuld aan de elektrische fiets, maar gewoon onoplettend gedrag. Zou dat een goede zaak zijn, dat je onder de 30 gewoon niet op een elektrische fiets zou mogen? Ik ben benieuwd. En wij met z'n allen hier bij Radio M Utrecht. Laat het weten in de RTV Utrecht app. Of doe het op Facebook van Radio M Utrecht. Daar kun je natuurlijk ook reageren. En Danny Timmerhuis die zegt: iemand van boven de 60 is ook gevaarlijk voor het verkeer door tragere reacties. Zo, nou, ik ben net 60, dus ik heb overigens geen elektrische fiets, een gewone fiets heb ik. Maar dus wat dat dan gaat, is het onzin, zegt Danny. Dus onder de 30. Niet op elektrische fietsen is onzin. En boven de 60, dat is ook gevaarlijk. Dus wat dat betreft prima. En Gerdien, tot 30 jaar is gewoon overdreven. Leg de fatbike maar aan banden om die hier vanaf zo'n 16 jaar pas op te laten fietsen. Met een helm uiteraard. En voer je je fiets op en word je gepakt, ja, dan gaat hij de vermaler in. De fiets, toch? Ja. Ik woon in Veenendaal en hier is het echt net zo'n probleem. Net als dat raadslid in Utrecht dat heeft opgemerkt. In de avond kan ik gewoonweg niet meer een normaal rondje lopen met de hondjes. Wat voor mij ook gewoon veilig moet gebeuren. Omdat het, stuk overgenomen is door fatbikes en het racen wat ze erbij doen. Onverantwoordelijk is het. Nou, en in Den Haag, ze moeten verbieden die kleuterbrommers. Ze waren zich allemaal, hoger dan de rest, zeg maar. Je kunt heel high, sky high gaan. Dank voor je reactie, heel fijn. En Marga zegt, Marga Roefs, degene die dat zouden moeten handhaven, ja, dat zijn dan weer mensen die de klappen opvangen. Niet doen dus dat verbod om 30 jaar minimaal te zijn om op een elektrische fiets plaats te nemen. En een helm verplichten, zegt Judith van der Linden. En Ria die maakt nog even de opmerking. Hier hebben ze de regel dat jongeren onder de 17 jaar niet op een elektrische fiets mogen rijden. Ze moeten ook een rijbewijs hebben of rijles en de schriftelijke test voor het rijbewijs. Ze hebben hier al veel fietsen gepakt en destroyed. Vernietigd. Je meent het, ik wist dat helemaal niet. Mensen voorzichtig en vooral niet voorzichtig zijn met je reactie. Kom er maar mee. Op Facebook van Radio M Utrecht. Of je doet dat via natuurlijk de RTV Utrecht app. Even kijken of Grita Spannenburg al wakker is. Goedemorgen, Grita.
2: Ja, ik ben wakker.
0: En dat wist ik natuurlijk, want je had ons al een weerberichtje gestuurd.
2: Zeker.
0: En dat heb ik even na 6:30, voor 6:30, rondom 6:30 heb ik dat voorgedragen. Hey, fijn dat je er bent om vandaag de ontwikkeling van het weer op de voet te volgen vanuit jouw weerkamer.
2: Zeker.
0: Maar een paar dagen geleden is het sowieso anders. Gisteren was het anders, het weerbeeld. Maar ja, daar moeten we een beetje op voortborduren. Het is een beetje herfstig, kan ik dat zo stellen?
2: Het is, toch nog herfst geworden. Gisteren had je van die hele mooie wolkenlucht, hè? Opbollende stapelwolken,
0: zeker,
2: blauwe lucht.
0: Zeker, ja. Dat was prima.
2: Dat zag er op zich wel mooi uit. Dan een bui, nou kun je even schuilen. En dan in de zon voel je toch nog steeds wel de warmte van de zon. Mm-hmm. Alleen vandaag zal de zon er niet bij zijn. Dit wordt een dag die eigenlijk alleen maar bewolking brengt. En dan vooral ook heel laag hangende bewolking. Dus echt de grijzigheid. En uit de bewolking valt geregeld regen. Het is allerlei soorten regen. Dus denk aan gewone regen, lichte regen, wat zwaardere regen, motregen. En ook buien. Buien die kunnen ook af en toe wat feller uitpakken. En die buiige regen is vooral voor de middag- en de avondperiode. Dus er valt veel aan regen te ontvangen. Er staat ook een stevig windje. Dat windje is nu nog een beetje aan het opsteken.
0: Mm-hmm.
2: Qua wind valt het nu mee. Het is een wind uit zuid-zuidwest. Hij is nu nog veelal kracht 3. soms 4. En dan gaat het naar windkracht 5. Dus af en toe vrij krachtige wind. Een beetje gelijk aan gisteren. Ja. Alleen gisteren waren die uit het noordwesten. Vandaag waait hij uit het zuidwesten.
0: Oké, de ontbrekende factor is gewoon de zon, hè, vandaag. Die is er gewoon niet bij.
2: Nee, die is er gewoon niet bij. Al mocht je hem toch zien, dan is het een vergissing of je hebt heel veel geluk.
0: Ja, dat zou wel kunnen natuurlijk. Ja. Met best wel lage temperatuur. Waar zitten we nu op in Midden-Nederland? Zo ongeveer dan?
2: We zitten onder de 10? We zitten op veel plekken net iets onder de 10. Zo tussen de 9 en de 10, dat zijn de temperaturen van dit moment. En ik denk dat de komende uren die temperaturen een beetje op dat niveau zo'n beetje blijven. Het is pas na het middaguur dat die temperatuur echt wat begint te stijgen. En ergens halverwege de middag kan het nog 15, misschien 16 graden worden. Als die zuid-zuidwestelijke wind echt ons eventjes in de warme sector terechtbrengt, betekent dat dit is allemaal neerslag van een warmtefront. Het duurt eventjes voordat die warme lucht ook onze kant op komt en dan heb je nog 15, 16 graden.
0: Kunnen we alvast eventjes iets over het weekend horen van je?
2: Zekers, ja. Huh? In ieder geval keert de zon dan weer terug. Oh, dat is een ding wat fijn is. We gaan meer over op buien. Het is nog steeds wel echt wisselvallig. Ja. Windrijk ook morgen. Ik denk morgen weer het beeld een beetje vergelijkbaar met gisteren. Dus mooie stapelwolken, felle opklaringen, maar ook pittige buien die ertussen zitten. En een stevige westelijke wind die vlagerig is bij 14, 15 graden. Ja. En zondag dan neemt de wind wat af, maar de buien zijn er nog steeds. Ja. En ook dan 14, 15 graden. Dus het grijzige, zonloze herfstweer van vandaag, daar komt wel iets verbetering in.
0: Precies. Nou, daar ben ik dan wel weer blij om. Hey, dankjewel voor nu. We spreken elkaar weer vanaf 10 vragen. Met een weerspreuk erbij ook, hè?
2: Gezellig. Doen we.
0: Dankjewel.
2: Tot zo.
0: Griet Spannenburg.

Joe Buck. Joe Buck. Uit Zeeland is hij. Ja, afkomstig. Ja, zeker. En The Way You Take Time. Over de way gesproken, het gaat weer goed in Midden-Nederland. Dat wil zeggen, dus straks hadden we even een file-melding. Maar nu, op dit moment, rijdt het weer goed door. Ik hou het even voor je in de gaten. Ook in het volgende uur, Utrecht is wakker, ga ik onder andere bellen met Ricardo Kopier. Of Kopier. Ik denk Kopier. Hij is de voorzitter namelijk van COC Midden-Nederland. En we gaan het hebben over Paarse Vrijdag. Want dat is het vandaag op deze 9e van de 10e. Paarse Vrijdag. En Freedom van Mac en Katie nu.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
2: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
3: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
5: Zeven uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
6: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
5: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
7: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
5: De andere genomineerden voor het beste tv-programma van het jaar waren consumentenprogramma Kassa en de dramaserie Woeste Grond. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Het nieuws uit binnen- en buitenland. Steeds op het hele uur. En dan vanaf nu echt wel weer eens tijd voor jou, Casper.
9: Goedemorgen.
8: Casper Kooi bij mij in de studio. En de hele ochtend ga je ons voorzien van het nieuws uit de regio. Ik ben benieuwd, wat heb jij onder andere voorbereid?
9: Nou, bij een woning aan de Van Oostadelaan in Veenendaal is vannacht een explosie geweest waarbij het glas uit de voordeur werd geblazen. Het dakloze gezin met een baby dat onderdak zocht in het stadhuis van Utrecht krijgt geen urgentie voor huisvesting. Het gezin slaapt nu in een hotel. Eerder deden ze dat nog in een auto. En de komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolleerlingen in het hele land opgemeten, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het Oogfonds in Maarsen die regelt dat.
8: Ja, en ik ga erover nadenken dan. Heeft dat dan te maken met het veelal kijken op een klein schermpje?
9: Het schermpje, inderdaad. Dat heeft daarmee te maken. En ze adviseren ook dat als je 20 minuten op een schermpje hebt gekeken, of iets hebt gelezen, dat je dan minimaal 20 seconden even in de verte moet kijken.
8: Oei, hey, en dat is dan voor kinderen? Maar hoe zou dat bij ons zijn dan, volwassenen?
9: Ja, dat zal hetzelfde zijn, denk ik.
8: Ja, ook, ja. Goed, meer hierover, zometeen om 7:30. Casper, dankjewel. Zo.
10: Dat is dan €250.
8: Betalen?
11: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Ik heb het idee dat we in dit uur, Utrecht is wakker, heel veel muziek gaan horen. En ook klassieke muziek met name, waar ik even de nadruk op leg. Robert-Jan Mooi, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bob.
8: Jij bent in Amersfoort aangekomen. Als het goed is, sta jij al bij of in de buurt in ieder geval van de Joriskerk.
14: Ja, ik moet nog een klein stukje lopen. En dan gaan wij uiteraard naar binnen toe. Dan treffen wij de organist, Wieber en Jonkers. En er zijn 4 orgels in die Joriskerk. Nou, ik meen dat hij er 2 gaat bespelen deze ochtend. Ja. Allemaal om vast een voorproefje te geven voor die grootschalige Bachdag. Morgen in de binnenstad van Amersfoort. En Bach, we kennen hem. We hebben er in ieder geval van gehoord. Hij is nog overal te horen. En hij is een grote inspiratie ook geweest natuurlijk voor de popmuziek. We hadden het net over Air en Procol Harum. Wat Wieberen allemaal gaat doen met orgel, het heeft allemaal met te maken. Hij kan zomaar een fugaatje gaan spelen. We kunnen het over de aandrijving van het orgel gaan hebben in de tijd van Bach. Ik denk dat er genoeg te bespreken is.
8: Johann Sebastian Bach, daar gaan we het uitgebreid over hebben. We gaan hem horen.
14: Jazeker, dat klopt.
8: die Johann Sebastian Bach. Oké, Robert-Jan, op weg dus naar de Joriskerk in Amersfoort. En dan horen we hier uitgebreid na 19:30 in Utrecht is wakker. Ja, zover is het nog niet. Voor die tijd ga ik onder andere het hebben over Paarse Vrijdag. Want dat is het vandaag. Hebben we gisteren ook al over gesproken. Robert-Jan was toen ook trouwens in Amersfoort. Bij het ontbijt, het coming-out ontbijt. In het gemeentehuis in Amersfoort. En nu is het dan echt die Paarse Vrijdag. En wat dat dan inhoudt en hoe daar mee wordt omgegaan. Daar gaan we zo meteen meer over horen in Utrecht is wakker. En over horen gesproken, laat je horen. Jeroen bijvoorbeeld, die is erbij gekomen. Via Facebook van Radio M Utrecht hebben we namelijk de vraag gesteld, omdat een Utrechts raadslid heeft geopperd dat je onder de 30 jaar niet op een elektrische fiets zou moeten gaan rijden, of mogen rijden. Dat is een proefballonnetje wat hij gisteren heeft opgelaten. En ja, daar is wel op gereageerd, want ja, geen elektrische fiets voor mensen jonger dan 30 jaar. Vind je dat goed? Vind je dat onzin? Nou, daar willen we graag je mening over hebben. En zien ook dan. Op Facebook van Radio M Utrecht zegt Jeroen, ik zou even een rondje koffie doen en vragen of ze nu volledig in de bol is geslagen. Even heel hard lachen om deze vraagstelling. Nou, niet de vraag, maar wel de fatbike, ofwel de elektrische fiets verbieden onder de 30. En dan meteen over tot de orde van de dag. Dankjewel, Jeroen. En Harry vindt het ook totale onzin. Ik ga ervan uit dat dit niet aan een gemeente is om dit te bepalen. Nou, tot zover de opmerkingen, maar er komen er veel meer bij. Facebook, Radio M Utrecht en reageren kan altijd natuurlijk via de RTV Utrecht app. Ik zou zeggen, doe je best en tot zo.

0: week de nationale nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Want hier, zo dicht bij het vuur.
0: De nationale nieuwe, Radio M Utrecht.

0: Een nieuwe single voor Raccoon, Dicht bij het vuur. Vandaag nog Nationale Nieuwe. En vanmiddag weten we ook wat de nieuwe Nationale Nieuwe gaat doen. En wie het gaat worden voor de komende week. Het is vandaag de 9e van de 10e. Het is vrijdag en het is Paarse Vrijdag. Een dag waarop wordt gevraagd op scholen paars te dragen. Kleding dus, door leerlingen en docenten. Om te laten zien dat je solidair bent met de LHBTI-community. Iets wat zeer urgent voelt toch wel nu, zeker na het laatste nieuws over de afnemende homo-acceptatie onder jongeren in Nederland. Nou, met Ricardo Kopier, voorzitter van COC Midden-Nederland, praat ik er graag over verder. Goedemorgen, Ricardo.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, de kleur paars, om daar maar eens even mee te beginnen. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Het is misschien een gekke vraagstelling, maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat even duidelijk te maken.
1: Zeker, ja. Nee, het komt uit de Verenigde Staten, waar eigenlijk al langer een initiatief bestond rondom dit soort paarse dagen. Uh-huh. En in 2010 is het door een scholier overgenomen in Friesland. Ja. Die echt wilde strijden tegen pestgedrag op zijn school. En dacht ik ga het overnemen, ik ga paars dragen en laten zien dat het anders kan. En het COC heeft dat overgenomen, dus die zijn dat gaan steunen door pakketten naar scholen te delen. En ik denk dat het wel heel mooi nieuws is dat inmiddels meer dan 3000 scholen meedoen.
0: Ja, dat is zeker heel erg goed. Dat lijkt trouwens een beetje tegenstrijdig, als we dat zo zeggen, hè, dat de homo-acceptatie steeds minder wordt. Terwijl scholen juist volgens mij in aantallen gigantisch veel aandacht besteden aan de LHBTI-community.
1: Ja, ik vind het is dubbel, maar ik vind het ook wel hoopgevend. Hè? Dus het meest recente nieuws is dat nog maar 4 op de 10 jongeren positief tegenover homoseksualiteit staan. En dat is ook echt dalend en snel dalend. Hè? Dus ik denk dat dat komt door misschien ook wel social media. Daar gaan allerlei desinformatie, gaat er toch wel rond. Je ziet dat dat snel afneemt. Tegelijkertijd zijn er scholen, gemeenten die gelukkig heel veel aandacht blijven besteden. En sinds gisteravond laat weten we ook dat de regenboogvlag boven het parlement mag wapperen aanstaande zondag.
0: Dus ja, dat was goed nieuws, neem ik aan, hè? Ook gezien vanuit de community, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja. 3000 scholen in Nederland doen mee. Hoe zit dat in Midden-Nederland met de scholen?
1: In Midden-Nederland zijn het meer dan 330. Ongeveer 240 basisscholen. Bijna 90 scholen in het voortgezet onderwijs. Verspreid over de hele regio. En dat zijn de scholen die bij ons een pakket hebben besteld. Uh-huh. Maar meedoen kan ook al zijn dat een docent paars draagt. Of dat een club van jongeren de school versiert of een activiteit organiseert. Maar dit zijn in ieder geval de scholen waarvan wij weten.
0: Wat brengt dat teweeg op scholen? Wat is jouw ervaring? Wat hoor je erover als op een dag als vandaag, Paarse Vrijdag, dat heel veel leerlingen inderdaad in het paars gekleed, en docenten niet te vergeten, dat ze in het paars gekleed gaan?
1: Nou ja, je zou willen dat acceptatie eigenlijk het hele jaar een feit is.
0: En niet alleen op vrijdag natuurlijk
1: vandaag. Niet alleen op deze vrijdag, maar deze vrijdag helpt. Hè? Dus het geeft een steuntje in de rug. Dus het is een steuntje in de rug voor eigenlijk het hele jaar acceptatie. Uh-huh. Kijk, als ik het vergelijk met mijn eigen situatie, ik ben inmiddels al wat ouder. De middelbare school is een tijd geleden voor mij, dus toen bestond Paarse Vrijdag nog niet. Maar homoseksualiteit was voor mij toen ook heel ver weg. Hè? Dus ik voelde wel dat ik anders was, maar hoe anders en wat dan precies, daar kon ik me eigenlijk niet zo'n voorstelling van maken.
0: Nee. En kon jij je uiten op school vroeger dan?
1: Ik voelde van niet. Dus misschien had dat wel gekund, maar dat voelde ik zelf in ieder geval niet zo. Mm-hmm. En dat was op een school in Doorn. En inmiddels heeft die school een heel actieve club. Er wordt Paarse Vrijdag georganiseerd. Dus dat is echt een heel andere situatie geworden. En dat paarse symbool, dat geeft in ieder geval aan dat je veilig kunt zijn bij die persoon. En ook al uit je niet misschien vandaag. Je hebt het wel gezien en je hebt het wel onthouden. En misschien in die eigen persoonlijke worsteling kun je altijd nog weer naar die persoon terugkeren, hè, later in het jaar. Ja, dat is het ook.
0: Ja. En wat zou er voor de rest gedaan kunnen worden? Laten we zeggen, wat zijn de dingen die volgens jou belangrijk zijn om te doen om homo-acceptatie onder jongeren in Nederland weer toe te laten nemen?
1: Nou, ik denk dat het begint bij normeren. Hè. Dus als je het hebt over jongeren en scholen heel specifiek, dan gaat het erover dat je als school echt normeert. Dus dat je het niet normaal maakt dat er gescholden wordt, pestgedrag echt onacceptabel maken. Vervolgens gaat het over goede voorlichting. Heel leeftijdsspecifiek kun je uitleg geven over hoe diversiteit in elkaar zit. En het gaat ook wel over nieuwsgierigheid aanwakkeren. En dus vandaag gaat het misschien wat extra over LHBTIQA+ jongeren. Maar nieuwsgierigheid gaat ook over afkomst. Het gaat ook over hoe zit je lichaam in elkaar? Of is er een handicap? Dus het gaat om allerlei vormen van diversiteit.
2: Ja.
1: En ik denk dat normeren, voorlichten en uiteindelijk ook die nieuwsgierigheid wakkeren, dat wel de ingrediënten zijn om aan een veilige school te werken.
2: Ja. Dankjewel voor al je woorden die je hebt uitgesproken over deze Paarse Vrijdag, Ricardo.
1: Graag gedaan.
2: Veel succes. En het zou eigenlijk fijn zijn als je helemaal niet meer zou hoeven in te zetten.
1: Precies,
2: maar dat is wel heel erg. Dat is utopie, denk ik.
1: Ja, precies. Precies.
2: Heel veel succes met elkaar dan.
1: Dankjewel, mooie dag.
2: Zeker. Ricardo Koppier van COC Midden-Nederland. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 7 minuten voor 7:30.

0: Groupseeker. En de Silver Bullet Band, zei ik al eventjes. En Still the Same. Nou, altijd weer hetzelfde liedje, maar elk half uur zo ongeveer weer ander nieuws komt erbij. Natuurlijk is hier weer Casper Kooij. Goedemorgen, Casper.
1: Goedemorgen. Ja, dat is het mooie van mijn werk, hè?
0: Ja, gelukkig wel, ja. Je houdt het voor ons bij. Het nieuws uit Midden-Nederland, het nieuws uit de regio. Zometeen uitgebreid om 19:30. Wat heb je in nieuws?
1: Ja, een bericht over de ogen van kinderen. En dat is best een beetje...
2: Raar.
1: Nou, zo meer.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
9: Doei doei!
8: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Opslag van 19:30. Dit is Radio M Utrecht. Zo even kijken naar de wegen in Midden-Nederland.

0: kan zeggen op mijn beeldscherm of de ANWB nog verkeersinformatie voor ons heeft. Het is vrijdag, het is Paarse Vrijdag, maar ik denk niet dat dat het geval is. Nu eerst alle ruimte voor Casper en het regionieuws.
1: Goedemorgen, weer een explosie in Veenendaal. Vannacht was die bij een huis aan de Van Ofstadelaan. Die knal die blies het glas uit de voordeur. De bewoonster bleef ongedeerd. De brandweer bluste het vuur in de spouwmuur. Vorige week was het nog raak aan de azalea. Het dakloze gezin dat onderdak zocht in het stadhuis in Utrecht krijgt geen urgentie. Het gezin met een baby slaapt nu in een hotel dat door de politie is geregeld. Eerder sliepen ze nog bij familie, vrienden en soms in de auto. Een oplossing voor langere tijd is er dus nog niet. De komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Het is een actie van het Oogfonds in Maarsen, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Ze zijn er net mee begonnen en dit jochie uit groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
2: Raar. Ik zag wat, ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
3: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen, want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
1: Het Oogfonds gaf verder uitleg over de 20-20-2-regel. Let goed op, Bob.
0: Na ja, zeker.
1: 20 minuten lezen of op een scherm kijken, kijk je 20 seconden in de verte. En ook is het gezond om 2 uur per dag lekker buiten te zijn.
0: Ja, maar dan heb je het over jongeren, maar ik denk toch ook volwassenen.
1: Dat denk ik ook, zeker.
0: Ja, precies. Ja. We kijken gewoon te veel en te vaak en te lang op een beeldscherm.
1: Ik nu ook trouwens. En jij hebt er 1, 2, 3, 4, 5, 6 of zo?
0: Ja, precies, ja.
1: Ik zie
0: door de boom het bos niet meer. Nee, dat is niet waar, maar ze hebben wel grote schermen. Los van het feit krijg je wel al die straling, zeg maar, dat licht.
1: Blauwe licht, ja, precies.
0: Krijg je natuurlijk wel in je ogen.
1: Ja, ik heb een speciale bril daarvoor.
0: Oké.
1: Gemeenten moeten al voor de bouw van projecten kijken of er genoeg stroom beschikbaar is. Dat zegt de Raad voor het Openbaar Bestuur. Gemeenten mogen achteraf niet kiezen wie als eerste een aansluiting krijgt, is het advies. In de hele provincie geldt nu een aansluitstop. En in Vinkeveen zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Herenweg. Een bestelbusje en een auto liepen aan de voorkant flinke schade op. Eerst te zien op een foto, die kan je vinden in onze app. Het is niet bekend hoe dat ongeluk kon gebeuren. Dan nog het weer. Regen, wind en 10 graden vanochtend. Later vanmiddag maximaal 16.
0: Casper, dankjewel. Het verkeer in Midden-Nederland rijdt goed door. Alleen buiten onze regio zijn er wat vertragingen. Maar ik houd voor je in de gaten op een van die 4 schermen hier.
4: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
5: Voordeelhaartjes.nl. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeelhaartjes.nl.
7: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
8: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.

0: Anders al van Roger Glover en Guests of Friends. Want dat werd ook gezegd. Nou, het is wel een vriend van dit programma ook. Want we mogen hem graag laten horen met het nummer Love is All. Het is 7:07 geworden. Dit is Radio M Utrecht. Je luistert naar Utrecht is wakker. Ja, waar gaan we het over hebben? Over Johann Sebastian Bach. Er wordt wel eens gesteld, geen dag zonder Bach. De muziek van de beroemde componist Johann Sebastian Bach is namelijk nog springlevend. Als je morgen bijvoorbeeld door de binnenstad van Amersfoort loopt, ja, dan kun je hem overal horen. Want op de tweejaarlijkse Bachdag zijn er maar liefst 60 concerten op diverse locaties. Ja, dat is morgen. Maar in Utrecht is wakker. Gaan we er nu al veel meer over horen. Want de jonge organist Wybren Jonkers gaat vol op het orgel in de Joriskerk in Amersfoort. En verslaggever Robert-Jan Boy via zijn microfoon krijgen we dat al even te horen.
1: Waar kennen we dit toch van? Op de heenweg hadden we het erover, Bob, toen ik hier naartoe reed naar de Joriskerk. R van Johann Sebastian Bach, wat ook door Procol Harum wordt gebruikt en Rempel. Wybren Jonkers speelt het. Het is al heel apart zo op de vroege ochtend, want ik zie Wybren Jonkers zitten hier achter het klavier. Tussen de enorme pijpen van het grote orgel van de Joriskerk. Ik sta op het balkon te kijken naar de lege kerkbanken, de preekstoel, de gouden kroonluchters die roerloos naar beneden hangen. Eeuwenoude kerk met de gewelven, de glazen noodramen. En voor de rest is er vrijwel niemand.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het om dit zo om dit vroeg uur te spelen, Wybren?
2: Ja, dit is mooi wakker worden. En ik hoop dat de stad er een beetje van mee kan genieten. Al vermoed ik dat ze het niet allemaal kunnen horen. Nee. Maar ik begreep dat de vroege luisteraar van RTV Utrecht dit vanochtend al gehoord
1: ja,
2: heeft.
1: Ja, toevallig draaide Bobdag.
2: Dus wij sluiten daar in alle eerbied bij aan.
1: Bach, Johann Sebastian Bach.
2: Ja, beter wordt het niet.
1: Beter wordt het niet?
2: Ik denk het niet, nee.
1: Waarom niet?
2: Ja, kijk, de grootste ooit en zo, dat klinkt zo pretentieus. Maar het is in dit geval, denk ik, minimaal nodig om de lading te dekken. Als het gaat om impact van de muziek, grootheid, schoonheid, kwaliteit, noem maar op. En invloed ook die hij gehad heeft op de muziek na hem.
1: Ja, dat hebben we net gehoord, middels die Procol Harum. Je bent 27 jaar,
2: ja.
1: Bijna vaste organist van de Joriskerk.
2: Ja.
1: En ja, beter wordt het niet, zeg je dat. 27 jaar al volop kennis gemaakt met Bach kennelijk. Hoe jong je ook bent.
2: Ja, nee, als baby in de buik.
1: Hoe ging dat?
2: Dat weet ik zelf niet zo heel veel meer van. Maar het schijnt dat die muziek toen ook al bij ons thuis veel werd afgespeeld en gespeeld. Ja. Dus ja, dan neem je er onbewust waarschijnlijk al heel veel van mee. Hè?
1: Maar waar ligt het dan aan? Dat hij zo goed is, dat hij zo impact,
2: ja, dat kan ik
1: invloed
2: dus
1: heeft.
2: Daar heb je boeken vol voor nodig om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar laten we het samenvatten dat het een unieke combinatie is van ongelooflijk bijna wiskundige precisie en volmaaktheid, gecombineerd met een enorme diepgang aan emotie en gevoeligheid.
1: Ja, harmonieën spelen een grote rol, hè?
2: Ja, ja.
1: Kun je daar wat voorbeelden van geven?
2: Van harmonieën?
1: Van harmonieën die typisch Bach zijn.
2: Oh, dat is heel ingewikkeld. Laat ik het samenvatten met dat het allemaal heel welluidend is. Dus het ontspoort nooit in die zin.
1: Laat even wat horen. Dat je denkt van, hey, kijk, dit is nou typisch. Dat je zegt van
2: Nou, laten we het even bij het stukje houden wat we net gespeeld hebben, ja. Die R. Daar gaan we.
1: Ja. Wat doe je nu eigenlijk? Je trekt wat
2: Ik trek wat registers open, want anders hebben we geen geluid. En zoals je ziet hebben we hier de keuze.
1: Wat houten trek je uit de muur, als het ware? Wat latjes?
2: Ja, waardoor ik zorg dat er in het orgel het nodige opengezet wordt, waardoor de lucht bij de pijp kan komen, die verantwoordelijk is voor het bijbehorende geluid.
1: Oké.
2: Dat is weer een spreekbeurt op zich. Maar ja, dat is wat ik nu doe.
1: Maar ga even doen,
2: ja,
1: wat je
2: die harmonie. Dus ik speelde net de R. Ja. De R on the G-string, als je het populair wilt zeggen. En nou, dat begint dus gewoon zo. Ja, wat is dit nou eigenlijk? Dit is gewoon een liggend akkoord wat opgevuld wordt met een lopend basthema. Ja.

0: Ja, dit is alles wat ik harmonisch doe.
1: Meer gebeurt er niet.
0: Meer gebeurt
1: maar
0: er
1: tegelijkertijd
0: niet.
1: Gebeurt er zo ontzettend veel.
0: Ja, en nou, ook natuurlijk omdat dit stuk zoveel wakker roept als mensen het horen, dat het direct van alles begint mee te resoneren. Maar een genie als Bach, en je ziet dat uiteraard ook bij andere grote componisten, die weten van iets op het eerste gezicht ogenschijnlijk eenvoudigs. Zoveel. Die weten daar zoveel meer diepte en grootheid aan te geven dat je denkt van, hey, verrek, als iemand anders het had gedaan, dan was het helemaal niet zo mooi geweest. En nu wordt er een schat ontsloten die ik in eerste instantie helemaal niet voor ogen had.
1: Wat was het voor man?
0: Qua karakter.
1: Ja,
0: ja, nou ja, we weten vooral heel veel niet. Maar we weten ook wel wat sappige verhalen over dat hij zijn muzici die niet zo goed met hem meewerkte uitschold en zo. Kijk, dat soort verhalen doen het altijd goed in de populaire biografieën. Ik denk dat het ook niet per se een hele makkelijke man is geweest. Tegelijkertijd is hij vader geweest van ongelooflijk veel kinderen, waarvan hij overigens al heel veel vroeg naar het graf heeft moeten brengen. Hij heeft heel veel van zijn kinderen overleefd en ook een paar van zijn vrouwen. Ik denk dat hij meerdere gezichten had, zoals de gemiddelde mens.
1: Ja.
0: Maar als je zijn muziek beluistert en je moet daar een mensbeeld op plakken, dan lijkt het me een zeer gestructureerd figuur. Want dat is zijn muziek ook.
1: En terecht dat Amersfoort 60 of 62, 73 concerten gaat organiseren dus.
0: Ja, en dan heb je nog maar een opmaat.
1: Een opmaat.
0: Ja.
1: Zeg, laten we even besluiten met wat uitbundigers van Bach.
0: Is goed.
1: Deze eerste dieptebijdrage. Dan gaan we zo meteen uitgebreid verder. Onder meer met het woord fuga, dat is ook wel eventjes.
0: Laten we daar eens ons in
1: verdiepen. Maar gaan we eens vol op het orgel.
0: Laat ik die fuga even introduceren, dan gaan we het daar het volgende blok over hebben.
1: Ja.
0: Dat is wel handig.
1: Gaan we vooral in gang en dan laten we dat even uitknippen.
0: Ik trek weer wat knoppen open.
1: Er wordt van alles opengetrokken, hupsakee, 3 klavieren. Ik zie trouwens allemaal voetpedalen ook uiteraard. Eens even kijken wat dit gaat opleveren. Ja, kom maar.
0: Oorlog en sensatie.
2: Organist Wieberen Jonkers vanuit Amersfoort in de Joriskerk.

0: een soort... Ik heb geen idee wanneer hij ophoudt. Hij weet van geen ophouden volgens mij, deze organist. Deze jonge organist, Wiebrich Jonkers in de Joriskerk in Amersfoort. Het is een soort privéconcert wat we hier krijgen. Meer hierover en over de Toccata en Fuga. Geweldig. In het volgende uur van ons programma.
1: Utrecht is wakker.

0: zoon en I have a picture of you. Ja, het weerbeeld vandaag. Daar horen we zo meteen meer over in Utrecht. Dus wat kan, want Greta Spallenburg gaat er meer over vertellen. Het weer voor het weekend, het weer voor vandaag op deze paarse vrijdag. Ja, wat kleurt de lucht? Nou, voor dit moment, ik kijk even naar buiten namelijk. Het is nog hartstikke donker. Ik denk dat de zon er niet bij gaat komen, heeft ze al verteld. Maar dat het wel een hele grijze dag gaat worden. Ja, nou ja, grijs is dan de kleur, zeg maar. Ik wil even met je naar alle reacties die we binnenkrijgen. En dat is alleen hartstikke leuk natuurlijk al. Laat even weten of je wakker bent en wat de plannen zijn vandaag en zo. Dat vinden we altijd fijn. Johan is er ook bij gekomen. Johan, niet Sebastian Bach voor de duidelijkheid. Johan Groteboer die is aan het rijden. En Edwin had het ook nog over de vijfde symfonie. En wij denken dat het Beethoven zou moeten zijn, niet Bach trouwens. Die te horen is, de omgekeerde versie in Smoke on the Water van Deep Purple. Dat wist ik overigens niet. Ik ben daar zeer benieuwd naar hoe dat dan... ik ken dat nummer natuurlijk wel, maar hoe dat dan klinkt. Maar is dat dan niet inderdaad Beethoven met de vijfde symfonie en niet Johann Sebastian Bach? Nou, echt goed. We leggen de vraagstelling alvast even neer in Amersfoort bij de organist. En dan horen we daar in het volgende uur Utrecht eens wakker meer over. Sowieso praten we dan ook even door over fatbikes, over elektrische fietsen. Onder de 30 jaar niet op de fiets plaatsnemen. Dat zou goed zijn voor de verkeersveiligheid. Zo wordt het gesteld namelijk door Gijs Toussaint. Hij is van D66, raadslid in de Utrechtse gemeenteraad dus. Want de stad Utrecht wordt steeds drukker en om het verkeer veiliger te maken zouden verkeersdeelnemers onder de 30 jaar op een gewone fiets moeten rijden en dus niet op een elektrische fiets. Ja, vind je dat onzin? Dus 30 jaar is de leeftijdsgrens om een elektrische fiets plaats te nemen? Of vind je dat een prima zaak? Nou, daar praten we graag met je over door. En hebben we heel wat reacties al op binnengekregen. Dus dat is tegenstrijdig en soms heel erg leuk allemaal. Maar veel mensen vinden dat onzin. Gerdien zegt bijvoorbeeld, tot 30 jaar is overdreven. Leg de fatbike maar aan banden om die hier vanaf 16 jaar pas op te laten fietsen. En wel met die helm. En dat zegt ongeveer iedereen. Ja, allemaal wat een onzin is dit, zegt Gerda van Hek ook. Alles is op snelheid gebaseerd. Ik zie hier alleen maar snelle tweewielers voorbij komen. En ook ouderen die houden zich niet aan verkeersregels. Toen ik rijles had, werd mij één ding geleerd, zo stelt Gerda even op Facebook van Radio M Utrecht. Kinderen en ouderen, hou ze in de gaten. Oké. Ik wens iedereen alvast een goed weekend. En die volle zegt, er worden alleen maar watjes gemaakt hiervan. Die kunnen niet eens meer op een gewone fiets. Want dan worden ze al moe. Dus weg met die elektrische fiets in het algemeen. En Karel die zegt, dit zou goed zijn voor de volksgezondheid. Terwijl Hans denkt, totale onzin. Dit is geen taak om het te beslissen van een gemeente, maar een overheidsmaatregel. Of wet misschien ook wel. De gemeente moet meer handhaven. Eerst waarschuwing, tweede keer gewoon die bekeuring. En de derde keer in beslag nemen van die elektrische fiets. En in de shredder. Ja, dankjewel Hans. En een mooie uitzending verder vanuit Maartensdijk. Dankjewel, de groete terug vanuit Utrecht. Glita, heb jij een elektrische fiets of niet?
1: Nee, heb ik niet.
0: Ik ook niet.
1: Ik zie ze wel veel voorbij zoeven. Ja. En ook heel veel fatbikes inderdaad.
0: Ja?
1: Ja, ja. Het komt allemaal goed voorbij.
0: Zeker,
1: ja.
0: Maar ik kan me zo voorstellen, wij fietsen graag rondjes. We zijn recreatief fietsen. Dat vinden we heel erg leuk, Marit en ik. Wat we zien is dat je natuurlijk wel veel sneller ergens bent. Dus als je veel kilometers moet afleggen, is het misschien wel handig om die trapondersteuning door een elektrische fiets te krijgen.
1: Ja, volgens mij was eerst de bedoeling dat het inderdaad mensen uit de auto's eigenlijk moest krijgen. Hè, voor een wat kortere afstand.
0: Nou, dat gebeurt wel dan.
1: Ja, dat gebeurt denk ik ook wel. Maar hij is natuurlijk, die fiets wordt natuurlijk echt extreem breed ingezet.
0: Ja.
1: Volgens mij veel breder dan ooit het idee was. Want als ik nu ergens recreatief fiets, dan heb ik het idee dat meer dan 80% elektrisch is. Echt. Terwijl dat volgens mij niet eerst het idee was.
0: Nee. Ik weet niet, de laatste cijfers, ik heb er helemaal geen cijfers over gezien, of dat nou echt zo is. Maar ja, ga naar een fietsenwinkel toe. Wat wij ook een paar jaar geleden hebben gedaan. En dan is de helft van de winkel, minstens de helft van de winkel, inderdaad elektrische fiets.
1: Ja, heel opvallend. Het is gewoon echt een revolutie geweest eigenlijk.
0: Misschien ben ik gelijk te binnen. Toen wij er kwamen, u wilt een gewone fiets. Echt waar?
1: Ja,
0: mag dat ook, dacht ik. Ja.
1: Bijna nog dat zeggen, u wilt een analoge fiets.
0: Een analoge fiets, ja, geweldig. Ja.
1: Bij de fietsvuur op de Wadden ook, afgelopen weekend natuurlijk op Ameland geweest.
0: Ja.
1: Er staat dan vooral allemaal elektrische fietsen, maar er waren inderdaad ook nog gewone fietsen die we konden huren.
0: Ja, en jij zat op de gewone fiets.
1: Ik zat op de gewone fiets, ja.
0: Toch kan ik me dat wel even voorstellen, met veel wind bijvoorbeeld ook, dat het wel prettig is als je een, ik zeg altijd maar trapondersteuning, dat zei ik net ook al.
1: Dat geloof
0: maar
1: ik
0: elektrische
1: ook.
0: Fiets, dat je gewoon even wat, meer, wat minder je best hoeft te doen. Of gewoon echt wel iets aan kunt. Hè,
1: en dat is ook heel fijn. Ja, alleen ik vind het zo fijn als je dan tegen die vervelende wind hebt ingefietst. Je komt dan aan en dan heb je toch dat voldane gevoel.
0: Zo is het.
1: Dat is het eigenlijk. Ja.
0: Nou, we praten er met iedereen graag over door. Dat doen we vanmiddag ook bij Aart in Utrecht komt thuis. Dus elektrische fiets onder de 30 jaar zou je er niets op mogen rijden. Wat vind je ervan? Ja of nee? Goed idee. Het weer voor vandaag, Grita. Jij zei, het voorgaande uur hadden we elkaar ook natuurlijk in de uitzending al. Geen zon erbij vandaag.
1: Nee, geen zon erbij. Allemaal laaghangende bewolking, oftewel stratusbewolking. Het zit echt helemaal dichtgekoekt. Ik bedoel, de zon is nu aan het opkomen. Maar is natuurlijk lastig. Echt, het wordt nu natuurlijk wel een beetje lichter. Maar er blijft veel zonlicht aan de bovenzijde van die bewolkingsbanden zitten. Het is een verbrokkeld warmtefront dat vandaag over ons heen trekt. Dus een beetje in allemaal fases van lichte regen, motregen en wat stevigere regen. Dat front doet er wel eventjes over om echt helemaal over te trekken. Maar het is langdurig, dus regenachtig of miserig. Bij een aantrekkende wind, er is nu al veel windkracht 4 uit zuid-zuidwest. Ja. En er gaat nog wat aantrekken naar een windkracht 5 uit zuid-zuidwest. En uiteindelijk komt vanavond het koufront over. Vaak is dat zo, je hebt eerst een warmtefront, dan een koufront. Dat is een beetje het systeem. En het koufront heeft dan wat stevigere buien voor vanavond voor ons in petto. Dus een behoorlijk natte dag. En bij tijden ook echt een druilerige dag. Waarbij het vanochtend lange tijd fris is met temperaturen rond 9 of 10 graden. Zelfs als iets wat aan het zakken. En pas vanmiddag zie je eigenlijk echt dat de temperatuur wat begint te stijgen, dan moeten we nog op 15, 16 graden kunnen komen.
0: En ik hoor uit je woorden dat we drijfnat het weekend ingaan. Even kort over het weekend. Ik bedoel, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, een stuk opener weerbeeld, zoals ze dat als meteorologen noemen. Dus meer zon, dus geen stapelwolken zon zoals gisteren. Morgen ook wel een fel windje uit het westen. Een aantal buien, meerdere buien. Mogelijk ook met een klap onweer. 14, 15 graden maximaal. En dan zondag wat rustiger, maar nog steeds een aantal buien en bescheiden temperaturen. Voordat ergens volgende week, dinsdag, woensdag, een zuidelijke wind weer tijdelijk warmere lucht naar ons toe gaat.
0: Oh, dat wel. Dus het gaat uiteindelijk wel weer een beetje de goede kant op, zeg ik dan.
1: Dat het is niet zo dat we geen enkele keer meer de 17, 18 graden gaan aantikken. Nee, het kan misschien dat het ergens midden volgende week nog wel eens 20 graden wordt.
0: Kijk eens aan. Dat is al goed om gehoord te hebben. Als vooruitzicht voor dat het dan volgende week gaat plaatsvinden. Ja. Terug even naar vandaag. Als laatste nu even. En het volgende uur praten we nog even door over het weer natuurlijk. Mm-hmm. Dat is altijd leuk. Elk uur is het weer een beetje anders. Al is het alleen maar de temperatuur. Of een buitje dat er valt. Heb je nog een weerspraak? Voor vandaag.
1: Ja, ik heb een Engelse weerspreuk gevonden over pluimvee, oftewel de pauw, de peacock.
0: De peacock.
1: De peacock.
0: Captain Peacock, denk ik in Nederland.
1: Ja, die ken ik ook. Are you being served? Ja, daar moet ik ook gelijk aan denken. Ja. When the peacock loudly bowls, soon will have rain and squalls. Oftewel, als de pauw luidkeels schreeuwt, krijgen we snel regen en storm.
0: Ja hoor, ja. En nu is het stilte voor de storm. Wij stoppen met ons gesprek. Tot zometeen, Grita. Dankjewel voor nu. Dit is Yves Berendsen. En droom je over mij vannacht? Ik droom over het volgende uur. Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht. Ga je met me mee? Ik zie je.

0: Dit is Radio M Utrecht.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
11: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
10: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
12: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
10: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: 3 minuten over 8. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Casper bij mij in de studio. Even het regionale nieuws. Een kort bulletin.
13: Goedemorgen. Een man is op de A2 bij Nieuwegein binnen een half uur 2 keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Na de eerste keer moest hij al mee naar het politiebureau en kort daarna zagen agenten hem opnieuw achter het stuur. Bij een woning aan de Adriaan van Ostadelaan in Veenendaal is vannacht een explosie geweest waarbij het glas uit de voordeur werd geblazen. En het is vandaag Paarse Vrijdag. In onze provincie doen 330 scholen mee.
0: Ja, best wel veel eigenlijk. Die de aandacht besteden aan de vrijheid en de acceptatie van de LHBTIQ queer gemeenschap, kun je ook zeggen.
13: Ja, Ja, daarom. En we hebben eerder natuurlijk een onderzoek gehad van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut natuurlijk, waar het blijkt dat homo-acceptatie minder is. En nu wordt dan ook gedacht dat er daardoor meer scholen aan meedoen. Hè?
2: Ja, meer scholen dus aan meedoen. Ja. Om duidelijk te maken dat het gewoon is.
13: Ja.
2: Dat, hoe je geaardheid is, zeg ik altijd maar. Dat is een ouderwets woord. Maar
13: geaardheid, ja.
2: Ja. Ja, dat is ook gek, hè? Wat moet ik dan zeggen?
13: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, ja. Nee, ja.
2: Nou ja, goed. Ik heb een drie kwartier geleden gesproken met de voorzitter van het COC Midden-Nederland hierover deze Paarse Vrijdag. Meer hierover in het Regio Nieuws van 8:30.
13: Ja, tot zo.
2: Zometeen dan. Verkeersinformatie van de ANWB nog voordat je de regio bereikt. Komende vanuit Noord-Brabant, Den Bosch, Utrecht. Ik heb het over de A2. Rijdt langzaam tussen Waardenburg en Afrit Geldermals. En het heeft te maken met een ongeluk. Je hebt 10 minuten vertraging.
14: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
19: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
20: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
21: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Johan, Sebastiaan, ja, Bach natuurlijk. Ja. Morgen is Bachdag in Amersfoort, wordt er echt heel veel aandacht aan besteed. Ja, daar willen we niet op wachten, Utrecht is wakker. We hebben er al veel over gehoord. In de Joriskerk in Amersfoort is verslaggever Robert-Jan Boy bij de organist die, ja, echt Bach een warm hart toedraagt. Goedemorgen, Robert-Jan.
23: Ja, zeker. Ja, Wieberen Jonkers, hij zit weer helemaal klaar. En zometeen krijgen we nog veel en veel meer te horen. Maar eerst even een kleine demonstratie.
2: Oh, graag.
23: De mogelijkheden van het orgel. Je hoort een beetje opwinding in mijn stem verschijnen. Want we beginnen nu met het voetenwerk van Wieberen Jonkers. Ga je gang, Wieberen. Dit zijn dus de voeten. De organisten gebruiken alle ledematen. We zijn behept met 3 klavieren. En er komt nu het bovenste klavier erbij. Eens kijken wat er gaat gebeuren. En over naar het volgende klavier. En dan hebben we nog eentje over. Dat komt nu. Tot zo.
2: Ja, zeker tot zo. Vanuit de Joriskerk in Amersfoort. Dat wordt na 8:30 in Utrecht is wakker. Bach. En dan anders zal het klinken, maar Jan, die klavieren dan. Vier klavieren waren er volgens mij. De drukte op de wegen in Midden-Nederland. Het schijnt, zeggen de verkeersdiensten, Rijkswaterstaat en ANWB, een drukke spits te gaan worden vanmiddag vanwege de vakantieuitocht. Je hoort er zo meteen meer over.

Greg Astley terug naar de jaren 80. Met de gedachte dat natuurlijk dit producers trio de muziek maakte voor onder andere Kylie Minogue en Jason Donovan. En Rick Astley niet te vergeten. Stalker, Aitken en Waterman. Zo succesvol waren. Ook voor Rick Astley. Never gonna give you up. We hebben het in dit uur trouwens ook. En doe even mee met de vraagstelling. Onder de 30 jaar op een elektrische fiets? Nee, dat gaan we niet meer doen. Dat moet verboden worden. Vanwege de veiligheid. Een Utrecht raadslid heeft dat geopperd gisteren. En dat was natuurlijk een soort van ballonnetje, een proefballonnetje dat werd opgelaten door hem. Maar wat vind je daarvan? We praten er uitgebreid over door. Dat hebben we het voorgaande uur en het eerste uur van Utrecht is wakker ook gedaan. En je mening hierover? Vind je dat veilig genoeg of vind je dat een totaal onzinplan? Dat willen we weten. Facebook, Radio M Utrecht. Of je reageert in de RTV Utrecht-app. Dat kan ook even natuurlijk. WhatsAppen met mij in dit geval. En Aart praat vanmiddag in Utrecht. Komt thuis vanaf 5 uur ook graag met jou verdoor. Onder de 30 niet op een elektrische fiets. Ja of nee?

0: is Billy Ray Cyrus. Ik vind het toch wel even leuk om te zeggen dat het vader is van de Miley Cyrus, die natuurlijk razend populair is. En niet alleen onder jongeren trouwens. Het is 9:11. Dit is Radio M Utrecht. En Dennis Mooi is bij mij van de AWB. Goedemorgen, Dennis.
1: Een hele goede morgen, Bob.
0: Laten we even een paar minuutjes onder de loep leggen dat de drukte verwacht wordt. Rijkswaterstaat heeft aangekondigd vanuit de provincie worden gezien. Gemeentes die zeggen dat het gaat druk op de weg worden. En jullie doen dat ook vandaag, hè? Want het gaat echt, is het een soort vakantieuittocht wat parten speelt?
1: Ja, de regio Noord krijgt herfstvakantie. Dus ja, de regio, jullie regio niet, maar je krijgt er wel last van. Want bijvoorbeeld de regio Amsterdam hoort ook bij die regio Noord. Mm-hmm. En als die naar het zuiden trekken, dan is dat veelal via het midden van het land. Dus langs Utrecht bijvoorbeeld ga je dat merken op de wegen de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. Dat gaat druk worden.
0: En is het een spits die eigenlijk wel gebruikelijk is voor de vakantieuitocht, in dit geval vanuit de regio Noord langs Utrecht dan?
1: Ja. Het is vrijdagmiddag altijd al vroeg druk.
0: Tuurlijk.
1: En dat wordt nu door de start van de herfstvakantie, door het recreatieverkeer, wordt het eigenlijk versterkt.
0: Mm-hmm. En het weer, dat speelt ook een rol. Ik neem aan ook de wegwerkzaamheden die overal in Nederland plaatsvinden. Nu net ook weer een ongeluk op de A2. Dan wel komende vanuit Brabant richting Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht dus. Dat speelt allemaal een rol, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is ook nog een hele regenachtige dag. Volgens mij houdt niemand het droog vandaag.
0: Nee.
1: En dat heeft ook altijd zijn weerslag op het aantal files. Mensen rijden wat langzamer, dus je bent wat langer onderweg.
0: Als je kijkt naar Midden-Nederland nu, ik had net jullie ANWB-verkeersinformatie, zo doorlopend natuurlijk bij ons in de uitzending. Hoe is het met de drukte in heel Nederland dan op dit moment? Heeft het weer invloed daarop, op het verkeer?
1: Vrijdagochtend is altijd relatief rustig. Valt het eigenlijk altijd heel erg mee met de drukte. Dat is nu ook het geval. Maar er staat gemiddeld wel wat meer file dan normaal op vrijdagochtend. Ongeveer 100 kilometer file verspreid over het hele land.
0: Ja, dan noemde je net de A2, de A27. Hè, regio Noord dat naar het zuiden gaat afzakken. Zijn er nog andere wegen waarvan je denkt van, hey, als je nou verder gaat, Noord-Brabant in, voor mij wordt naar Limburg en zo. Zijn er knelpunten van wegen bijvoorbeeld, de wegwerkzaamheden?
1: Ja, want in Limburg is de A2 richting Maastricht dicht vanwege werkzaamheden. Dat is sinds gisteravond al bij Sint-Joost. En die weg blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend vroeg. Dus als je een weekendje naar Maastricht wil, dan moet je omrijden.
0: Ja, nou ga ik vanmiddag naar Knokke in België toe. Eigenlijk al in de loop van de ochtend. Sowieso is het de laatste tijd wel druk door die werkzaamheden, denk ik dan. Hè? Zijn er nog tips vanuit de AWB gezien om bepaalde routes te mijden? Of om eerder te vertrekken vandaag bijvoorbeeld?
1: Nou, jouw route naar Knokke, dan kom je langs Antwerpen. Probeer tijdens de spits te mijden. Want dat is echt ieder spitsuur. Het hoeft niet per se spitsuur te zijn om het bij Antwerpen te hebben.
0: Nee.
1: Dat komt natuurlijk door hele lange werkzaamheden, langdurige werkzaamheden. Dus ze zijn bezig met het vernieuwen van de ringweg. Er komt een heel stuk ringweg bij.
0: Mm-hmm.
1: En dat levert de komende jaren nog veel hinder op.
0: Ja, dan zitten we niet meer in de regio Midden-Nederland. Maar ik denk van mijn gedachte inderdaad om bijvoorbeeld dan via Zeeland te rijden. Om via Moerdijk en dan richting Bergen-op-Zoom te gaan rijden. En dan uiteindelijk de tunnel via Borselen naar Terneuzen te nemen.
1: De Westerschelde-tunnel, dat is een goede route om af te snijden inderdaad.
0: Ja. Hey, en voor Midden-Nederland, mensen die hier in de omgeving rijden. Zal de spits bedoel ik wat vroeger dan beginnen, denk je ook? Of is het wel een standaard vrijdagmiddagspits? Voor Midden-Nederland.
1: Ja, het begint altijd al rond lunchtijd.
0: Ja.
1: En dat is nu ook het geval. Alleen zullen de files wat langer zijn.
0: Ja. Nou, we gaan het ermee doen. We moeten het ermee doen. Het is niet anders. Jullie hebben het hartstikke druk voor de verkeersinformatie. De actuele verkeersinformatie voor heel Nederland. Collega Erwin, doe jullie de groeten. En jij ook, Dennis, een goede werkdag. Dank je voor je toelichting.
1: Dank je.
0: Hè? Dag.
1: Tot de volgende keer.
0: Dit is Radio M Utrecht, natuurlijk, ja. Radio voor Midden-Nederland en ja, soms wel daarbuiten natuurlijk. Hè. Toch wel even goed om mee te nemen. Ben je onderweg? Vinden we het leuk om van je te horen, maar niet appen tijdens het rijden natuurlijk. Hè. Via de RTV Utrecht app. Dit is Van Yellow Wheels.

0: zangeres Viola Wills. Veel te vroeg moest zij de aardbodem verlaten, overleed zij. Can I Get Along Without You Now is wel een hele mooie muzikale herinnering. Casper bij mij in de studio, zo meteen natuurlijk het nieuws uit de regio. Als ik zeg qua muziekperiode, waar zit je aan te denken? Wat is jouw jeugdperiode qua muziek? Want jij scheelt toch wel een stukje met mij? Je zou het niet zeggen, maar het is echt waar.
1: Ik zou het niet zeggen.
0: Ja, qua stem bedoel ik dan ook wel.
1: Oh ja, ik ben in 83 geboren.
0: Ja?
1: Dus ja, dan is de jeugd, dat zijn dan die 90's.
0: Ja. Oh ja, tuurlijk, ja. Wat is dan een favoriet waarvan je denkt van dat?
1: Nou, weinig. Want ik vind juist de muziek van rond mijn geboortetijd zo ontzettend leuk.
0: Oh, dat is goed zo.
1: Ja, dus ik luister heel veel naar muziek van de eind jaren 70.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dit.
0: Ja, dit is
1: en begin jaren 80.
0: Ja, dit is 1987, uit mijn hoofd, hè, want dat was ook mijn jeugdperiode, zeg maar. Johnny Hedge Jazz, Shadow Dreams, lekker wel inderdaad. Hè.
1: Zalig, ja, heerlijk.
0: Doe ik die nog even speciaal voor jou.
1: Oh, fijn.
0: En dan horen we zo wat je in het nieuws hebt.
1: Ik ga genieten.
0: Utrecht is wakker.

0: uit Engeland, Johnny H. Jazz en Shattered Dreams in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen het regio nieuws, het is inmiddels al 8:30 geworden, dus we gaan een beetje tempo draaien, Casper.
1: Ja, dat is een goed idee, hè? Hoe gaat het op de weg momenteel trouwens, nu?
0: Nou, voor onze regio prima, misschien nog één filemelding, ik ga er zo even op terugkomen. Het is een rustige spits, denk je aan het weer bijvoorbeeld?
1: Ook? Nou, ik denk dat het vanmiddag, dan moet je geduld hebben.
0: Ja.
1: Want er wordt een flinke spits verwacht namelijk. Herfstvakantie heeft het mee te maken.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering.
2: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Radio M uit. Radio M met het nieuws uit de regio. Die rolt lekker die R trouwens, maar voor de rest kom ik er niet uit. Nu wel, het nieuws uit de regio. Begint in Veenendaal, Casper.
1: Ja, daar is weer een explosie. Vannacht was die bij een huis aan de Van Ostadelaan. Die knal die blies het glas uit de voordeur. De bewoonster bleef ongedeerd. De brandweer bluste vuur in de spouwmuur. Vorige week was het nog raak aan de Azalea. Op de A2 bij Nieuwegein is een man binnen een half uur 2 keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Na de eerste keer moest hij mee naar het politiebureau en kort daarna zagen agenten hem opnieuw achter het stuur. Zijn auto is in beslag genomen en hij kreeg opnieuw een procesverbaal. In onze provincie doen vandaag 330 scholen mee aan Paarse Vrijdag. En dat aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren, ondanks de afgenomen homo-acceptatie onder jongeren. Het aantal is gebaseerd op bestelde lespakketten en is niet precies. Maar deze juf heeft wel zo'n lespakket in de klas gehaald.
10: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Uitsluiting en pesten op scholen komt nog geregeld voor. Bunschoten heeft een nieuwe wethouder, Dolf Huigen van de Dorpspartij. Hij volgt Jonathan Koelewijn op. Die trad ruim 2 maanden geleden af, want er was aangifte tegen hem gedaan door een vrouw. Hij zou namelijk zonder toestemming naaktfoto's van haar hebben gedeeld. De Belangenclub van Deurwaarders in Utrecht slaat alarm over vertragingen bij rechtbanken. Zaken lopen maanden, soms zelfs al jaren vertraging op. En zittingen worden dan dus niet op tijd gepland en uitspraken blijven dan dus uit. En daardoor kunnen schulden, zoals huurachterstanden, steeds verder oplopen. De deurwaarders vragen het kabinet om in actie te komen. En het kan wel eens een drukke middagspits worden vandaag. De herfstvakantie begint in regio Noord en veel mensen trekken via onze provincie naar het zuiden. Vooral op de A27 kan het vastlopen. De grootste drukte wordt rond 4:30 verwacht.
0: Maar jij hebt al verkeersinformatie, dus een beetje zeg maar vooruitlopend op wat er allemaal gaat komen.
1: Ja, precies. Ja. Dan nog het weer, regenwind, 10 graden. Later vandaag maximaal 16.
0: Ik had nog een leuk toetertje. Zal ik die eens even opzoeken dan? Dat is een hele ouderwetse toeter voor.
1: Oh, dat is een mooie.
0: Ja, hè?
1: Ik heb deze.
0: Zo, ja, die is eigenlijk veel beter. Ik heb er nog wel eentje misschien. Even kijken hoor, nu we toch aan het toeteren zijn. Oh nee, die niet. Dan deze. Wacht even.
1: Oh, ja. Dit is de beste.
0: Ja, daarom. Hé, maar een drukke spits wordt verwacht in elk geval.
1: Precies.
0: Daar zou ik zo even over met de ANWB. Dus we houden het in de gaten. Doorlopend verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. De hele dag natuurlijk. En jij bent er ook weer voor het regionieuws, hè?
1: Ja, tot zometeen.
0: Half tien, tot zometeen. Casper Kooi, dankjewel. Ja, ik heb één filemelding. Komende vanuit Noord-Brabant richting Utrecht. Vertraagde tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen nog voordat je Midden-Nederland echt binnenrijdt. 5 minuten extra.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
12: Dat is dan €250.
13: Betalen?
14: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
11: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
17: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
18: Utrecht is wakker. Met

0: grote doorbraak voor de, ja, toch wel een beetje de punkgroep. Ja, niet voor iedereen hoor, maar pop-punk, het zat er een beetje tussenin. Voor Blondie, daar waren ze een element. Denise, het oude nummer van Randy en de Rainbows, kreeg een hele andere lading. En sindsdien is iedereen bekend met de groep Blondie. Iedereen is ook wel bekend met Bach, Johann Sebastian Bach. Niet iedereen houdt ervan, maar er zit ook heel veel in de popmuziek van vandaag de dag, van klassieke componisten. Morgen is er weer de tweejaarlijkse Bachdag. En dat wordt gevierd met maar liefst 60 concerten in Amersfoort. Ja, daar wil je bij zijn, dat is prima. Maar vanmorgen horen we er al veel over. Want organist Wiebren Jonkers heeft al van zich laten horen in de Joriskerk in Amersfoort, via de microfoon van verslaggever Robert-Jan Boy. En het moet een feest zijn, Robert-Jan, om hem aan het werk te zien ook, denk ik.
1: Nou, dat is inderdaad ongelooflijk. Want we zeiden al eerder, organisten die gebruiken niet alleen hun twee handen, maar ook hun twee voeten. En Wiebren Jonkers die zit als een atleet eigenlijk achter het klavier in deze schitterende Joriskerk. Ik zei het al, te midden van de glas- en loodramen, de gewelven, de kerkbanken die nog leeg zijn natuurlijk, de hangende gouden kroonluchters. We zijn nu verhuisd naar een ander orgel. Links zie ik het reusachtige orgel van zojuist. En nu een jongere exemplaar. Rood hout, ja. Met wat minder pijpen.
2: Iets minder, maar nog steeds een fors orgel. Zeker voor de begrippen van een koororgel. En dat staat hier sinds de jaren 60.
1: En heeft weer een andere klankkleur waarschijnlijk.
2: Ja, grotendeels wel, ja.
1: Twee klavieren.
2: Ja, iets bescheidener allemaal.
1: Ja, en wordt het een feestje morgen. In Amersfoort, ja, met Bach. En ja. Ja, alles wat eraan vast is, gaat zelf ook nog een en ander spelen om 3 uur.
2: Ik mag om 3 uur een Bach-concert op het grote orgel hier in de Joriskerk geven. Maar, en daarvoor zijn er al 2 orgelconcerten geweest.
1: Ja.
2: En sowieso vinden er volgens mij een stuk of 7, 8 concerten alleen al in de Joriskerk plaats. Dus genoeg te doen hier.
1: We gaan even naar Lady Gaga, want ja. Bach, we hebben er al veel over gehoord uiteraard. Maar populair ook nu nog in de popmuziek.
2: Ja.
1: Je hebt een stukje uitgekozen van Lady Gaga.
2: Ja, niet per se mijn favoriete artiest of zo. En bij veel mensen is het zo dat je via de populaire naar de oude muziek gaat. Bij mij werkt het meestal andersom. En ik kwam erachter dat zij hier iets met Bach doet aan het begin. En later breng ik dan op een via een afgeleide weg nog een hommage aan Bach. Maar laten we eerst maar eens
1: luisteren. Ik zet gewoon hier even zijn telefoon aan. Even kijken wat er gebeurt.
2: Ja, nu hoor je
1: zo begint het.
2: Wat op een klavecimbal moet lijken. En dat speelt een fuga uit het Wolfenbüttel klavier van Bach.
1: Kijk.
2: Nou, dat kan mooier klinken dan hier gebeurt. Maar, ze doet het maar.
1: Dan komt dit.
2: Dit is Madame zelf. Even met een tussenstukje.
1: 2 miljard keren bekeken trouwens,
2: ja,
1: dit.
2: Daar kan ik nog wat van leren. Ja. Maar zometeen komt het hoofdthema van dit liedje. Denk over een seconde of 5.
1: En dan ga jij in de slag.
2: Nou ja, dan hoor ik wat. Daar gaan we.
1: Dit houden we vast.
2: Dit houden we vast.
0: Bad Romance, ja.
1: Kan die uit?
2: Ja, dit kan uit.
1: Daar gaat hij, hupsakee. En nou komt Wiebren Jonkers, daar gaat hij.
2: Ik denk, laten we iets met de fuga doen, want daar willen we het over hebben. En dan doe ik dat gewoon op dit thema, daar gaan we.
1: Dat is dus het themaatje.
2: Ja, nu komt de tweede stem. Met hetzelfde thema.
1: En dan gaat het een beetje door elkaar.
2: Zeker. Tussenstukje. Maar er komt nog een derde stem. Wees voorbereid.

0: kan ik nog heel ver doorgaan. Dit is de opzet van wat we een fuga noemen. Dat komt van het Latijnse fugare. En dat betekent eigenlijk niet veel meer dan vluchten. De stemmen die voor elkaar vluchten of elkaar achtervolgen, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En aan de hand van een nummer waarin een Bach-fuga gebruikt wordt, dan maar eens op het thema van dat nummer een fuga maken. Dus wat je hoorde waren de eerste drie inzetten, de expositie, zoals dat dan in de literatuur heet, van een fuga op het thema van dit liedje van mevrouw Gaga.
1: En dan krijg je al die harmonieën door elkaar en dat is weer typisch Bach natuurlijk. Hè?
0: Nou, niet alleen typisch Bach, dat is ook vooral typisch voor zeker de barokmuziek en de muziek daarvoor, al die polyfonie, die volstrekte individualiteit van elke stem, die tegelijkertijd ook heel erg goed samengaat en een conversatie aangaat met de andere stemmen.
1: Bach klinkt op ieder instrument, ook al zie je de tik op een bezemsteel waarschijnlijk, wij spreken, dan klinkt dat. Hoe kan dat?
0: Omdat het zo geniaal is. Dus zelfs op lelijke instrumenten blijf je veel goeds overhouden. En wat altijd goed werkt, is ook als je ook mooie instrumenten pakt, naar bijvoorbeeld wat onverwachte instrumenten, denk aan saxofoons, dan kun je dit soort Bach-fuga's ook heel mooi spelen.
1: Ja, en wat dan het geheim is, is moeilijk.
0: Ja, daar is het geheim voor, hè?
1: Daar is het geheim voor. En dat blijft ook zo, hè?
0: Dat gaat ons te boven. En dat is maar goed ook, want als we alles moeten kunnen verklaren, dan zou dit leven weinig aan zijn.
1: Bach was zelf ook een organist.
0: Ja, dat kun je wel stellen.
1: Maar er was nog geen stroom. Hoe deden ze dat in die tijd met die orgels?
0: Nou, thuis hadden ze vaak geen orgels, speelden ze op andere instrumenten zoals het clavichord of het clavicymbal. En in de kerk hadden ze wel orgels, maar dat werd allemaal nog handmatig of voetmatig aangedreven, de wind. Ja. Het orgel leeft natuurlijk van de wind, net als wij mensen. En de longen van het orgel, zo, om het zo te zeggen, werden bediend door balgentreders. Dat waren mensen die voor de wind moesten zorgen. Tegenwoordig hebben we daar motortjes voor. Ja. Maar zo ging dat. Dus als je wilde studeren in de kerk, had je direct wat mensen nodig.
1: Je moest een blaasballig bedienen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat orgel zag zelf uit. Dus nu met die klavieren en met die registers, die latten die je moet uittrekken, zeg maar.
0: Klopt. Ja.
1: Dat was er allemaal.
0: Ja, zeker.
1: Ongelooflijk. Nou, wat ga jij nou precies doen morgen?
0: Ik ga heel veel orgel spelen, dat zal niemand verbazen. En dan een thema gebaseerd op Bach en op het thema van de dag een gevoelige snaar. Ja. Dus onder andere ook wat muziek wat officieel voor violen bedoeld is. Dat is zoals u weet een instrument met snaren.
1: Ja.
0: En natuurlijk die fuga waar ik het net al over had op het Nederlandse boerenliedje.
1: Ja, ja.
0: En om zo ook bij de Nederlanders een gevoelige snaar te raken.
1: En als het gaat over het orgel, dat wil jij graag hip maken. We hebben eerder gesproken met Laurens de Man, dat is ook een jonge... Ja. Zo'n jonge organist die er ook druk mee bezig is.
0: Nou, niet alleen maar hip maken in de zin van dat we het orgel maar moeten blijven aanpassen aan de wensen of het gebrek daaraan van de mensen deze tijd. Maar ook gewoon laten zien dat het orgel in zichzelf heel veel kracht heeft. En dat tentoonstellen voor een groter publiek. En daarmee moet je soms wel buiten de gebaande wegen treden.
1: Ja.
0: En dat is helemaal niet erg.
1: Wat is de kracht dan?
0: Nou, dat het orgel ook een totaal eigen potentie bezit, wat zeer de moeite waard is om ontdekt te worden, zoals die muziek van Bach en zijn tijdgenoten en ook latere componisten.
1: Laten we toch eens klank horen dan, die potentie, zeg maar, belichamen.
0: Als afsluiting?
1: Ja, nou, eventjes. En dan gaan we zo meteen besluiten met een klein stukje fuga nog, wat je donderdag, of wat zeg ik.
0: Nou, laat ik dat anders gewoon direct spelen, want die staat nu voor mijn neus.
1: Laten we dat gewoon gaan doen. Ik hoor Bob ook al,
2: precies.
1: Moeite luisteren. Alles. Ik denk van,
2: Grieta wil ook nog een zegje doen over het weer.
1: Dus. Ik zou zeggen, zet de fuga even in en veel plezier morgen met de Op de Bachdag. Overal in Amersfoort. Ja. Bach, Bach, Bach en nog eens een keertje Bach en Wieber en Jonkers in de Joriskerk. Daar gaan we.

0: Alex. Alex Born, hij is razend populair. Niet zo populair als Gita natuurlijk, dat wel. Maar een heel ander kaliber natuurlijk, ja. Trouwens, ik wil ook eventjes... mijn naam die wordt weer overal gebruikt. Ja. Ik wil niet zeggen misbruikt. We hebben natuurlijk al sinds jaren gedacht... vanuit België is komen over waar je de Bob-campagne... Bob, daar kun je mee thuiskomen. Dat soort dingen meer. Helaas, de man die dat altijd insprak voor ons... is recentelijk overleden, Kees Geel. Dus ik vond het een hele goede acteur. En die is er niet meer. Dus ik gebruikte dat nog wel eens in andere radioprogramma's. Zijn kreten, zeg maar. Dat doe ik niet meer. Mm-hmm. Maar jij stuurde iets door... En ik heb van nu van meerdere kanten. Heb ik een dochter. Dit is Bob. Bob ziet bladeren in zijn tuin. Bob pakt geen hark. Bob doet niks. En dan hebben we het over de tuin, hè? Dat blijkt goed voor de natuur. Bob kan dit de hele dag. Wees zoals Bob. Waar komt dit vandaan?
1: Wees zoals Bob, de bewust ontkennende bladblazer. Toch heerlijk dit. Ja. Ik weet niet van wie het... Ik heb het gevonden, ik heb het gevonden bij een hovenier.
0: Ja?
1: En ooit heeft iemand... ergens heeft de marketing iemand bedacht... namelijk dat je je tuin winterklaar moet maken. Aha, ik had een heel raar verhaal. Kijk, dat je wat snoeit, dat snap ik wel. Maar die bladeren, dat zegt volgens mij jullie tuinman ook. Laat het gewoon vooral zoveel mogelijk liggen.
0: Ja, dat
1: want
0: is waar.
1: Die egel onder, daar zitten die wormpjes onder, de kevers, de padden, alles zit daaronder. Als je dat weghaalt, dan is dat gewoon heel ongezond. Dus nu hebben we Bob. Ja. En Bob die staat met zijn handen in zijn zakken naar zijn tuin te kijken. Ja, ik vind het een heel goed idee.
0: Ja. En dat stond, ik ben hem nu alweer even kwijt, voor bewust of nee? Ja?
1: Bewust ontkennende bladblazer. Want de bladblazer is natuurlijk ook weer zo'n fenomeen wat de komende weken we weer gaan horen. En waarvan ik altijd denk, ik weet niet, dat vind ik toch een raar verhaal. Als mensen in hun tuin met een bladblazer beginnen.
0: Ja, ik snap mensen wel dat ze het netjes willen hebben. En ik vraag me af, we hebben recentelijk nog een tuinspreekuur gehad. Dat komt alweer, denk niet meer dit jaar, maar volgend jaar weer een keer... dat onze hovenier Jurgen Smit aan gaat schuiven... en allerlei vragen bij Connie aan tafel gaat beantwoorden. Van ons ook bijvoorbeeld. Ik vraag me dan af, je bomen, dingen die je moet snoeien en zo... dat ligt dan niet op de grond, denk ik dan. Ik bedoel, dat is dan toch ook wel noodzakelijk. Anders groeit het allemaal uit zijn kracht... en dan worden bomen heel erg hoog en struik. Te breed en zo. Ja. Dat is dan wel prima, denk ik.
1: Ja, ik denk dat dat helemaal prima is. Ja. Maar kies het moment van snoeien met zorg. Ik doe het ook altijd niet te radicaal. Zoals ik heb een heel groot lavendelveldje.
0: Ja?
1: En dat doe ik echt. Dan doe ik een derde. Snoei ik terug. En dan twee maanden later nog eens een keer een derde. Weet je wel. Ik denk van en ik laat ook heel veel dingen uitgebloeid staan. Want daar schijnen ook allemaal kleine beestjes in te overwinteren. Van die oude planten stelen, zeg maar. Uh-huh. Daar zit dan ook nog van allerlei leven in. Dus ik doe vrij weinig. Ja, ik moet heel veel vegen, omdat je weet, onze gigabeukenboom die heeft heel veel nootjes laten vallen.
0: Logisch,
1: en de napjes waar ze in zitten. En dan wil je op waar je kunt lopen. Ja, als we dat niet hadden geveegd de afgelopen maand, dan hadden we denk ik niet meer door de tuin kunnen lopen. Dan had er gewoon 3 centimeter aan napjes gelegen. Zoveel valt eruit. Dus dat wil je een beetje weg hebben.
0: Je klaagt niet, hè, hier op de zender.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik vind het heel leuk.
0: Oké. Okay. Over het weer gesproken.
1: Het weer.
0: Laten we het daarover. Ja, ik begon natuurlijk met dit is Bob. Met die bladblazer. Zonder bladblazer, beter gezegd. Hoe staan we ervoor vandaag in het weekend?
1: Ja, best wel onstuimig. Onstuimig, de wind is ook aan het aantrekken uit het zuiden. Het wordt op veel meer plekken vrij krachtig, windkracht 5. Een beetje een vlagerige wind. En het is bewolkt, er valt her en der wat lichte regen of motregen. Er zijn ook plekken waar het nu eventjes droog is. Mm-hmm. En er ligt een neerslaggebied wat zich ontwikkelt tegen de westkust aan. Een beetje zo'n kustgebied van de herfst. Dat er vooral in de kustgebieden zoveel regen kan vallen. Dat trekt geleidelijk aan ook onze kant op. Dus waar het nu droog is of wat miezert, kan het in de loop van de ochtend juist weer wat steviger gaan regenen. En dat blijft een beetje de hele dag doorgaan. Regen, lichte regen, motregen. Maar vanavond komen de stevige buien eigenlijk vanaf de einde middag. En dat zijn buien die evenwel wel echt wel plensregens kunnen veroorzaken. En dat zijn ook buien die morgen ook aanwezig zijn. Veel buien, mooie opklaringen, zeker ook wel. Een enkele bui met onweer.
0: Ja?
1: En dan zondag zie je langzaam dat deze fase van herfstigheid weer wat gaat luwen.
0: Oké. Okay. Nou, dan kunnen we toch nog een beetje naar buiten en genieten van het weer, dan denk ik dan.
1: Jawel. Ja, zeker op zondag wel. Ja.
0: Okay. Gita, dank hiervoor. We horen je vanmiddag weer meerdere keren trouwens. Zo'n beetje 1:15, 10:15. En bij Aart natuurlijk in Utrecht komt thuis weer ook 6:10, 7:10. En dan ga je het weekend in. Heel kort, plannen, weekend, ga je iets doen? Deel dat even met
1: plannen
0: ons.
1: Ik heb dit keer geen plannen. Okay. Nee, ik ben planloos. En planloos. Jij?
0: Ik ga zo meteen richting België. Ik ga naar Knokke. Daar is zeg maar de finish in de badplaats Knokke. Mm-hmm. Is de finish van een automobielrace. Zeg maar een automobiel die door heel België heen rijden. En dat is altijd een leuk geheel. Daar ben ik heel lang geleden geweest. Dus daar ga ik zo meteen met mijn zoon naartoe. Ja.
1: En
0: dus
1: het is heel slim, want jij zit in hoe zuidelijker je gaat en morgen, hoe minder buien je hebt. Hè?
0: Oh, dat is fijn, ja. Maar vandaag is het nog wel een beetje onstuimig, heb ik al gelezen.
1: Ja, dat wel,
0: Ik sla me er wel doorheen. Dankjewel, Gita. Goed weekend alvast en tot vanmiddag.
1: Dan
0: horen we jou weer beter gesteld. Even kort nog een paar reacties. Aart gaat er graag met je over doorpraten. Dat gemeenteraadslid in Utrecht die oppert dat je onder de 30 jaar niet op een elektrische fiets zou moeten rijden. Gezien de verkeersveiligheid zou het beter zijn. Wat vind je ervan? 2-3 reacties even. Katie die zegt, dat raadslid moet zich met echte zaken bezighouden en niet met deze onzin. Ria zegt, hier hebben ze de regel, onder de 17 jaar niet op een elektrische fiets. Oh ja, dat is waar. En Danny zegt, iemand boven de 60 is ook gevaarlijk. Ik had het al eerder gezien. En ik denk, ja, dat is natuurlijk ook een feit. Je moet gewoon sowieso voorzichtig doen. Voorzichtig doen, niks doen, lekker de radio aanlaten en luisteren naar Edwin Zoppenheim. Met het Nederlandse lied in de Nederlandse taal, ook in het Engels trouwens. Want de hits uit Holland hoor je tot 12 uur. Wat een heerlijk vooruitzicht, zeg ik dan. Ja,

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
8: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
7: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
9: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
7: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
12: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Herfstkribbel, zo te horen. En we beginnen vandaag even met een kinderklasje op deze paarse vrijdag. Meer dan 300 scholen, hoorden we net ook bij Bob in onze provincie, doen daaraan mee.
1: Hits uit Holland.
0: Ook wel aardig om nog even te zeggen dat George Kooijmans een van de schrijvers was van dit liedje. In vuur en vlam. Nou, het is een grijze vrijdag ook vooral. 9 graden op dit moment in de beeld. 9 oktober. En rood, wit, blauw vooral op de radio de komende 3 uur. Want op vrijdag doen we dat extra lang en extra breed. Het Nederlandse lied. Ik ben Edwin. 60 jaar Hollandse muziekgeschiedenis. Wat we hier samenvatten. Dus leuk dat je er bent. We doen zo meteen 3 is prijs. Een hele speciale ronde met een bijzondere prijs die we ook weg gaan geven. Dus tot het middaguur. Zing, zing, zing maar lekker mee.

0: Senna was dat.
1: 3 is prijs.
0: Vandaag hebben we een speciale ronde, want ik heb hier een dik boek over Earth and Fire. En zeker nu is dat een hele mooie prijs, al vlak na het overlijden van Johnny Kaagman. Ja, als dit boek bij je op de mat ploft, dan gaat dat zeker niet geruisloos aan je voorbij. Samengesteld door de fanclub met ruim 250 pagina's vol unieke verhalen, interviews en exclusieve foto's. En volgende maand op vrijdag 13 november, ja, vrijdag de 13e, dan is er ook een speciale odevoorstelling in Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. En tot die tijd geven we elke vrijdag zo'n exemplaar weg. Dus we hebben er een paar liggen. Nou, normaal vraag ik je altijd om de namen te raden, maar vandaag is dat dan andersom. Ik heb 3 hits van Earth and Fire en nu is dus de vraag juist, wat zijn de titels van deze 3 hits? Dus is voor de echte fans, hè?
1: 1.

zomaar drie hits uit het rijke verleden. Het rijke oeuvre van deze groep. Vooral in de jaren 70 hadden ze hun successen. Nou, als je mij de drie titels kunt geven, maak je dus kans op dat bijzondere boek dat we weg gaan geven. Laat het maar horen in onze app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. Je mag ook bellen 0909-693-193. Geen files op dit moment, dus Henk kan lekker doorrijden.

De liefde voor het Nederlandse lied op een radio. En Utrecht en BZN. Amore was dat. En Mariska die schrijft nog in de app. Toen ik net Henk Wijngaard draaide dat afgelopen weekend in Lopik heel gezellig is geweest. 40 vrachtwagens die reden in een feestelijke optocht door de Lopikerwaard. En volgens mij was Henk er ook bij, schrijft ze. Dit was een oudje, zo begon het allemaal, hè. En hier een jonkie, Miss Montreal.

0: Mooie gedachte, aan het begin van deze eeuw opgenomen. De Kast. En er deed ook een Zuid-Afrikaanse groep mee. Die hoorde je meezingen. En Casper, jouw Zuid-Afrikaanse is nog wel redelijk op peil, toch?
1: Weet je wat een muurprop is?
0: Nee.
1: Een stopcontact.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En wat betekent de, hoe spreek je Berg Villa Fuca uit? Zag ik dat goed?
1: Ik denk dat je dat zo goed uitspreekt, okay, ja.
0: Dat waren de heren die meezongen. Het was destijds ook voor het Wereld Natuurfonds. Peter Goud-Kormelink van de Jazzpolitie. Je weet wel van Liefde.
1: Ja, die ken ik ook.
0: Spitsing, die heeft dit toen geschreven voor de Kast. Oh. Nou, zometeen het regio nieuws. Wat ga je doen?
1: Ja, we hebben het daarover over de ogen van kinderen. Want die ogen van kinderen die hollen achteruit.
2: En het wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik.
1: Ja, die schermpjes. Je hoort er zo meer over.
0: Oké, en deze ga ik draaien.
3: Beter, van goed naar beter, dat doe jij voor mij.
0: Dus we gaan nog even terug naar Volendam met Nick en Simon. En we spelen 3 is prijs met kansen op het mooie boek van Earth and Fire.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
0: Het regio nieuws van 9:30 met Casper.
1: Goedemorgen. Er komt geen urgentie voor het dakloze gezin in Utrecht. Dat gezin met een baby zocht eerder nog onderdak in het stadhuis. Nu slapen ze in een hotel, dat is door de politie geregeld. Eerder sliepen ze nog bij familie, vrienden en soms ook in de auto. Een oplossing voor langere tijd is er nog niet. De komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Het is een actie van het Oogfonds in Maarsen, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Ze zijn er net mee begonnen en dit jochie uit groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
10: Raar. Ik zag wat, ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
11: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En het wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen, want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
1: Het Oogfonds gaf verder uitleg over de 20-20-2-regel. Dat is dat je na 20 minuten lezen of op een scherm kijken, dat je dan 20 seconden in de verte moet kijken. En ook is het gezond om 2 uur per dag lekker buiten te zijn. Gemeenten moeten al voor de bouw van projecten kijken of er genoeg stroom beschikbaar is. Dat zegt de Raad voor het Openbaar Bestuur. Gemeenten mogen achteraf niet kiezen wie als eerst een aansluiting krijgt, is het advies. In de hele provincie Utrecht geldt nu een aansluitstop. 4 lokale voedselinitiatieven hebben van de provincie een prijs gekregen. Zo werd een restaurant beloond omdat hij alleen maar lokale producten serveert. En ook een pluktuin kreeg een voucher van 2.500 euro. Met dat geld mogen ze hun initiatief nog beter maken. En op de Uithof in Utrecht komt voorlopig geen volwaardige supermarkt. Pas over 6 jaar wonen er waarschijnlijk genoeg mensen om die rendabel te maken. Er zit al wel een kleine supermarkt, maar dat stelt qua assortiment niet zoveel voor. Meer erover trouwens in onze app en op rtvutrecht.nl. Nog het weer, bewolkt, regenachtig en wind. Het wordt vandaag maximaal 16 graden. Vanavond veel regen, morgen ook en ook nog eens een graadje koeler.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is.
13: En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
14: daar moet je zijn. Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden. Woonboulevard Utrecht,
15: iedereen is er thuis. Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer. Vind je in...

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Dat is dan €250.
4: Betalen?
5: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
6: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Nancy Boyd en de Capello's, die namen toen wat oude hits uit de jaren 60 opnieuw op. In de jaren 80 was dat was Let's Hang On. En ook dit liedje van Leslie Gore, Maybe I Know. Naar de oorspronkelijke versie zul je vast binnenkort ook wel weer horen als we teruggaan een hele week naar de 60's. Nou, nu zijn we bezig met de hits uit Holland. Vandaag dus een speciale ronde 3-is-prijs. Want ik heb hier dat mooie boek over Earth and Fire. Samengesteld door de fanclub. Meer dan 250 pagina's vol unieke verhalen, interviews en exclusieve foto's. Die kun je dus winnen, maar daar moet je wel wat voor doen. En vandaag zoek ik vooral dus de titels van deze 3 hits van ze.
1: 1,

0: Het zijn allemaal mooie herinneringen. Ik heb al een aantal antwoorden zojuist doorgekregen. Ook een paar echte fancy daar tussen. Dat is mooi. Maar je kan nog altijd even meedoen de komende minuten als je nog wat later bent gaan luisteren. Of als je ze niet meteen had, deze titels, laat het maar even weten in onze app.
1: Is prijs.
0: Of bel even naar 0909-693-193. Maar ook even mail uiteraard naar studio@rtvutrecht.nl. Gaan we nu naar Guido van de Graaf.

0: Rob de Nijs en ik wil je. En wij gaan door naar Wilnis.
1: 3 is prijs.
0: Daar zit Jolanda Marsman. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: We hebben even kort gekletst al zojuist. En toen vertelde je even, dat ving ik op, dat je je eieren binnen hebt. Dat is altijd bij jullie een ritueeltje op vrijdag.
2: Ja, oh, wat zou ze het leuk vinden. Ze is net de deur uit, Ria, mijn trouwe buurvrouw.
0: Die komt op vrijdag altijd eieren brengen.
2: Ja, die gaat langs de boer. En dan had ze een hele doos eieren voor iedereen. En die komt ze even rondbrengen.
0: Wat lief zeg.
2: Ja, heel lief.
0: Dus zo krijgt de vrijdag bij jullie ook een korte ei, zeg maar.
2: Ja, nou, hele mooie.
0: Dat is een fijne voor het weekend. Het is niet eens Pasen. Gewoon lekker het hele jaar door eieren bij Jolanda in Wilnis. Heel goed. Ja. Vanmorgen dacht jij, ik ga even meedoen. Want het gaat dus over Earth and Fire. Hè?
2: Ja.
0: We hebben hier een heel bijzonder boek. Dat is samengesteld door de fanclub. Wist je van het bestaan van dit boek?
2: Ik wist niet van ik volg die fanclub wel, maar ik van het boek heb ik dan nog niet meegekregen.
0: Nee, nou, daar hebben wij een aantal exemplaren van. En de komende vrijdag ga ik die dus weggeven. Met de verhalen, de interviews en de exclusieve foto's. En nu na het overlijden van Johnny Kaagman krijgt dat toch wel een extra lading. Wat is jouw band met Earth and Fire?
2: Nou, ik zelf niet. Mijn man wel. Die is een aantal concerten is hij geweest. En ze traden toen ook op hier in Meidrecht, vlak bij ons hier zo. Daar heb ik toen een kaartjes voor gekocht. En dat heeft hij nog altijd over.
0: Leuk, ja.
2: Ja.
0: En hebben jullie ook veel LP's, plaatjes van de groep nog thuis?
2: Ja, die liggen dan wel op zolder. Maar weg doen we natuurlijk niet, hè. Dat is not done.
0: Ja. Ja. Dus voor jou was het niet zo moeilijk, zeg maar, appeltje-eitje om dit te raden?
2: Ja, nou inderdaad, want horen ze vaak gelukkig. Ja hoor, ze worden ook nog wel gedraaid, dus dat is hartstikke mooi.
0: Ja, zeker. Nou, voor je man die volgens mij niet weet dat je dit allemaal aan het doen bent, hè, op dit moment. Nee. Dus het is al een verrassing dat boek dan komt. We gaan ze even doornemen, want vandaag zoeken we dus vooral de titels. Want de uitvoerende, dat weten we al. Nu dus de liedjes.
1: 1.
2: Ja.
0: Ja, ze zijn allemaal uit de jaren 70. En hoe heet deze ook alweer?
2: Thanks for the love.
0: Daar zijn.
1: 2.
0: Je haalt ze makkelijk door elkaar, dat merkte ik ook in de app.
2: Oh.
0: Iemand dacht hier Love of Life te horen, maar welke is het dan wel? Zeg het maar.
2: Maybe tomorrow, maybe tonight.
0: Precies, helemaal goed.
1: 3.
0: Ja, dit was het instrumentale gedeelte, maar deze is wel makkelijk te doen, want het was een hele grote hit. Hè?
2: Ja, zeker.
0: En ik had nog als hint erbij gegeven, herinneringen. Nou, dat moet je genoeg weten, toch?
2: Ja, memories, hè?
0: Ja.
1: 1, 2. Ja, 3 is prijs.
2: Ja.
0: Dus veel plezier met dat boek.
2: Ja, dat gaat hem zeker goed worden. Dat komt helemaal goed.
0: Ik zei al, die plof binnenkort dus bij jou in dit geval op de mat. En dat gaat zeker niet geruisloos voorbij, want meer dan 250 pagina's. Het is best een zwaar exemplaar.
2: Oh jee.
0: Dus dan weet je, ben je alvast gewaarschuwd. Nou, welke van deze 3 zal ik dan nog even helemaal draaien? Dat mag je ook nog bepalen.
2: Ja, Memories.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dat was in 1972 hun eerste nummer 1 hit.
2: Ja, zeker.
0: Die had iedereen ook wel goed geraden, hoor. Nou, veel plezier met de prijs en een goed weekend, Jolanda.
2: Ja, jullie ook, guys.
0: Dank je.
2: Dankjewel.

0: Volumia, blijf bij mij ook voor meer hits uit Holland. Deze staat klaar. One, two, three en...
1: 3, 2,
0: 1. Ook Bent is erbij zometeen.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
12: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
13: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
14: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beepforhelp.nl/Utrecht en word ook superhelper.
1: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
16: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: winkelzakken, maar gewoon een eigen productie. En tegenwoordig moet je oppassen voor zo'n Trojan horse, hè, zo'n Trojaans paard. Vooral op je beeldscherm, maar op de radio geheel onschuldig hoor.
1: Hits uit Holland.
0: Marga, José en Petty waren dat. Op paarse vrijdag dus. Niet alleen de nationale driekleur, maar ook de regenboogvlag mag uit. Hij verloopt overigens wel vrij grijs, hoor, deze vrijdag. Nou, we zitten lekker binnen. Het is weer voorbij, die mooie zomergevoel wordt nu wel extra versterkt. Dus ik zal Gerrit Cox ook even zo meteen opzoeken, dat plaatje uit de jaren 70. En verder staan we vanmorgen ook even stil bij iemand die morgen 80 jaar wordt. Later deze ochtend komt dat. We hebben zometeen de koffiekeuze. En dat is dan weer een mooi vooruitblik ook op de week van de 60's. En eerst nu een man die gisteren 80 kaarsjes uitblies. Zijn naam is Joost Belivante. Samen met Joost Nijssel had hij eens deze hit. Het heet Lieve Lina.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Bon dier, zo dicht bij het vuur.
0: De Nationale Nieuwe, Radio M Utrecht.

0: Na Raccoon, deze week onze nationale nieuwe over familiebanden in Dicht bij het Vuur. Hier ook nog even moeder en dochter met Maywood. De hits uit Holland voor de hele familie. En papa's blijven hangen aan de 60's. Dat zong Paul van Vliet al eens heel lang geleden. Binnenkort de hele week op Radio en Utrecht weer. Hè? Dat is ook alweer leuk voor oma en opa dan. Maar ook de jongere geesten die smullen daarvan, weet ik uit ervaring, want we doen het al een aantal jaren. Nou, we gaan vanmorgen ook even voorproeven de keuze bij de koffie, of de koffiekeuze, wat je wilt. Oude koek uit die tijd. En de vraag is, welke zullen we zo meteen dan na 10:30 even helemaal laten draaien? Tweemaal de maskers, dat waren onze eigen shadows in die dagen. We hadden wel meer, maar deze waren best beroemd. Eenmaal met ZZ.
1: Ik heb genoeg van al jouw mooie woorden. Ik heb genoeg van alles wat je zegt.
0: Dat is Bob Bauber, die ZZ die meezong. Ik heb genoeg van jou en zonder ZZ hebben deze. Instrumentaal, en ik weet dat dit ook een heel erg groot favorietje is. Dus ik ben heel nieuwsgierig welke we dan straks gaan draaien, want de meeste stemmen gelden. Dus 1, ik heb genoeg voor jou. Of 2, instrumentaal La Comparsa, want zo heet dit. Je mag het even laten weten in onze app of even bellen 0909-6-93-1-93-1. Of een mailtje naar studio@rtvutrecht.nl. Moet raar lopen, wil je ons niet kunnen bereiken. Hier is Bent.

0: Vanaf zaterdag 17 oktober, de week van de 60s.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek.
0: En de verhalen van toen. Why don't you hear me?
1: De week van de 60s mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag 17 oktober. Bij ons, Radio M Utrecht.

En dit is dan de stem van Letty de Jonge. Die ook meezong met Gerard Cox. Het is al 53 jaar geleden opgenomen, maar elk jaar weer eventjes actueel. Een mooi tijdsbeeld is dan wel weer dat hij destijds met zijn dia's in de regen zat. Dat is helemaal jaren 70. Gerard Cox was dat. Doe er nog eentje voor het nieuws. Ook nog een oude nationale nieuwe. Waylon, Mind Over Matter.

0: Luid ze maar lekker mee, die hits uit Holland. In het volgende uur mag ik overigens de nationale nieuwe voor de komende dagen weer bekend. Dit was een paar weken geleden Mind Over Matter dus van Waylon. En zometeen dames onder elkaar.
1: Let's talk it over in the ladies room. Let's talk it over in the ladies room. Let's talk about the boy.
0: Gertie en de Boombox. Maar eerst het woord zo meteen aan Casper met het regionieuws van 10:30.
2: Ja, je kent het gezegde, hè? Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. Nou, zometeen heb ik zeker geen ezel in het nieuws, maar wel een automobilist die in een half uurtje tijd twee keer is opgepakt.
0: Nou, we horen het zo.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: 80 jaar, de tijd vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje2Go.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten.

0: resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
2: Het nieuws van 10:30 met Casper.
3: Goedemorgen. Op de A2 bij Nieuwegein is een man binnen een half uur 2 keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Na de eerste keer al moest hij al mee naar het politiebureau en kort daarna zagen agenten hem opnieuw achter het stuur. Zijn auto is in beslag genomen en hij kreeg opnieuw een procesverbaal. De Belangenclub voor Deurwaarders in Utrecht slaat alarm over vertragingen bij de rechtbanken. Zaken lopen maanden, soms zelfs jaren vertraging op. Zittingen worden niet op tijd gepland en uitspraken blijven daarom uit. En daardoor kunnen schulden, zoals huurachterstanden, steeds verder oplopen. De deurwaarders vragen het kabinet om in actie te komen. In Leersum is er een idee voor een nieuwe basisschool en kinderopvang die niet christelijk zijn. De initiatiefnemers hebben daar voor volgende maand ruim 150 ouderverklaringen voor nodig. Maar ze staan nu op een schabele 28. Er zijn al 2 scholen, maar ja, die zijn gelovig.
4: Daar is helemaal niks mis mee met deze scholen. Nee, het zijn prettige scholen, alleen er is nu geen keuze qua openbaar onderwijs. En we denken echt dat het onderwijs zo goed tot zijn recht komt en elk kind ook goed tot z'n recht kan komen.
3: Ja, de vraag is of het gaat lukken. De vorige openbare basisschool in Leersum is nog maar net gestopt. Bunschoten heeft een nieuwe wethouder, Dolf Huigen van de Dorpspartij. Hij volgt Jonathan Koelewijn op. Die trad ruim 2 maanden geleden af. Er was aangifte tegen hem gedaan door een vrouw. Hij zou zonder toestemming naaktfoto's van haar hebben gedeeld. Meer erover in onze app en op rtvutrecht.nl. Het weer dan nog bewolkt, regenachtig en wind. Het wordt maximaal 16 graden. Vanavond veel regen en morgen ook. En dan ook nog eens een graadje koeler.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
7: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
9: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wanden in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
10: Voordeelhuisjes.nl.
11: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
11: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Dat is dan €250.
15: Betalen?
16: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Dus het nummer ging ook over de grens, zeg maar.
1: Ja, en ook de nodige ladies in de app zag ik.
0: Allemaal mensen die even gezellig hebben meegestemd voor de oude koek vandaag bij de koffie uit de jaren 60. ZZ en de maskers. Ik heb genoeg van jou en de maskers zonder ZZ. Dus instrumentaal La Comparsa. Als voorproefje ook op de week van de 60s. Mariska was er weer bij uit Cabau. Dankjewel. Angelique, leuk dat je er weer bij bent. Dank voor jou uiteraard. Een goed weekend. Mita zag ik onder meer voorbij komen. Astrid Pamela zegt La Comparsa. Mooiste instrumentale nummer van Nederlandse bodem. En als die wordt gekozen, dan gaat hij loeihard, zegt Pamela van Bokhorst. Anneke, Johan, dat is dan een meneer, maar ook een Johanna. Lia zie ik hier, Wilma. Sylvia zit ertussen. Jannie, allemaal gezellig even meegestemd. En de mannen uiteraard ook. Marcel, leuk dat je er bent. Rob, Frans, Jan. Wim Roskamp, ook gestemd. Jij gaat voor Ik heb genoeg van jou. En Don dan weer voor nummer 2. Het was eigenlijk al vrij snel duidelijk. Ook Martin koos voor nummer 2. En ook de naam Jan de Hond wordt nog genoemd. Hè. Een eerbetoon ook aan hem. Hij overleed nog niet zo lang geleden. Met meer dan 60% deze dus helemaal La Comparsa.

0: allermeest.
1: En begin ook deze dag met een lach. En als het buiten dan een beetje somber is, is er altijd nog de muziek van Radio M Utrecht. Het weekend is hier al een beetje begonnen eigenlijk, hè? Vrijdagmorgen met 3 uur lang Hits uit Holland. Je weet niet wat je hoort. We gaan er maar eens even terug naar de jaren 70 met Maarten McNeil, Willem en Sjoukje en Helloa.

En buiten ook een stevige wind, maar die schrijf je dan weer met een D. En binnenkort vallen de blaadjes, maar binnen draaien de plaatjes. Hit Zuid-Holland gaat zo lekker door. En nog even een jong blaadje tot het nieuws. Hier is Mo.

0: wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.
14: Radio M Utrecht.
15: Ik dacht, ik ben...

0: En eigenlijk waren er best veel Harry's in de jaren 80. Denk aan Vermegen, Klorgestein, Jekkers en Harry Nack, niet te vergeten. En deze Harry Slinger met zijn groep Drukwerk.
1: Hits uit Holland.
0: En ook nog altijd druk aan het werk met optreden, hoewel zijn gezondheid wel wat te wensen overlaat. Wat dom was dat, hij had het over oud worden en grijzer. Ja, dat is hij inmiddels dan wel. Dat kan hij wel mooi verbergen, nog altijd met dat mooie rode mutsje. En het kleurt ook wel mooi bij deze vrijdagochtend. Hoewel het eigenlijk ook paarse vrijdag is vandaag. Hè? Nou, gedraaid hier vanuit de Domstad. Wat dom, muziekland Nederland. 3 uurtjes op vrijdag. Als toefje op de taart na een hele week dus met het Nederlandse lied. Want dat doen we elke ochtend. Hè? En op vrijdag dus extra lang. Ik ben Edwin. En ja, vanuit OO Den Haag, om nog even terug te komen op Harry Klorgestein, is hier Sommieux. En ook zometeen de Nationale Nieuwe voor de komende week.

0: Ook duidelijk een hoofdpijndossier voor Hanny, deze Peter. Wij hebben zometeen overigens ook nog een Peter uit de jaren 70. Peter Schaap zijn naam.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Eerst even terug naar het heden. Binnenkort komt er een nieuw album uit. Ze zijn druk aan het toeren op dit moment. Hun reeks Bal op het Dak in de Ziggo Dome. En ze zijn al ruim 35 jaar samen met wel een korte onderbreking. Maar nu alweer een tijdje helemaal terug. En het liedje van dit duo dat je de komende dagen dus regelmatig voorbij hoort komen op Radio in Utrecht. Draait om de herkenbare, paradoxale gedachte dat actie niet altijd de beste oplossing is. En dat even helemaal niets doen. Dus soms is het beter zo, soms doe je niets. Krijg je het zomaar cadeau. De juiste keuze kan zijn na een zware of drukke dag. Ga er maar even voor zitten.
1: Dit

0: Als je verzekerd bent bij ARAG, daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het nieuws van 11:30 met Casper.
7: Kan wel eens een drukke middagspits worden vandaag. Vooral op de A27 kan het vastlopen. De herfstvakantie begint in regio Noord en veel mensen trekken via onze provincie naar het zuiden. En dat is volgens de ANWB niet het enige.
8: Het is ook nog een hele regenachtige dag. Volgens mij houdt niemand het droog vandaag.
6: Nee.
8: En ja, en dat heeft ook altijd zijn weerslag op het aantal files. Mensen rijden wat langzamer, dus je bent wat langer onderweg.
7: De grootste drukte wordt rond 16:30 verwacht. Verkeersinformatie hoor je natuurlijk hier op de radio en kan ook altijd via onze app. Een autorijder is gisteravond opgepakt in Vinkeveen bij een ongeluk. De man had drugs op. Twee wagens waren op de Herenweg tegen elkaar aangebotst. Een bestelbusje en een auto liepen flinke schade aan de voorkant op. Eerst te zien op een foto die je kunt zien op rtvutrecht.nl. In Renswoude zijn naar verhouding de meeste woningbranden geweest in onze provincie. In het stookseizoen vliegen daar per 10.000 woningen zo'n 10 huizen in de fik. In bijna alle andere Utrechtse gemeenten zijn er in de winter meer woningbranden, blijkt uit cijfers van een brandmelderwinkel. De komende jaren is er jaarlijks 125.000 euro beschikbaar voor cultuur en natuur in Utrecht. Dat heeft het Cultuurfonds bekendgemaakt. Die gaat samen met andere geldverstrekkers samen om ook natuurprojecten in de provincie te steunen. Het fonds zal de aanvragen die nu binnenkomen vanaf volgend jaar bekijken. En op de Utrechtse Uithof komt voorlopig geen voorwaardige supermarkt. Pas over 6 jaar wonen er waarschijnlijk genoeg mensen om zo'n supermarkt rendabel te maken. Er zit al wel een kleine supermarkt, maar dat stelt qua assortiment niet zoveel voor. Krijgen nog het weer. Bewolkt, regenachtig en wind. Maximaal 16 graden vanmiddag. Vanavond ook veel regen en morgen ook. En dan nog een graadje koeler.
9: Dat is dan 250 euro.
10: Betalen?
11: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts 319 euro per maand. En ontvang je 250 euro boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Hey.

0: En tijd voor een bijna jarige.
1: Dubbel NL.
0: Want morgen wordt hij 80. Geboren als Frans Biezen op 10-10-1946. Hij werkte mee met Hanny al vroeg in zijn carrière in de jaren 70. Hij was één van de rekels. Nou, Hanny hebben we net ook al eventjes gehoord. En in de jaren 80 deed hij mee aan de Soundmix Show van Henny Huisman. Hij imiteerde daar toen Tony Christie. En nog recentelijk deed hij ook mee aan The Voice Senior. Dat was in 2019. Hij is vooral bekend als Frank Ashton. En vanwege zijn verjaardag morgen hebben we er twee voor je klaarstaan. En we beginnen met deze. I still remember the good times.

De parelvissers in een nieuw jasje, een klassieke opera bewerkt tot een popliedje. Onder auspiciën van Hans van Hemert. En dit was dus de bijna-jarige Frank Ashton, Frans Biezen, samen met Mariska van Kolk en ook Let Your Sunshine vandaag dubbel NL. Dit zijn de hits uit Holland. Van laag tot hoog en soms ook onstuimig. Zometeen eb en vloed, maar eerst deze. Pater Moesgroen vanuit Amersfoort.

0: Nationale Nieuwe Cloud was dat. App en vloed en morgen weer de geluidsgolven van weleer.
1: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap. Muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen. En even voor 7 een zoet toetje.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M.

Nou, de 5 nog niet in de klok, hoewel dat moet je ruim zien. 11:54 zie ik. Frans-Duits was dat. Ja, dit was al gezellig, maar ik heb zoals altijd nog wat gebakken lucht ook om Hits uit Holland dan helemaal mee af te sluiten. Hoor eens even zoals opmaat naar de lunch. Zometeen nog als uitsmijter uit die bruisende jaren 70. Het geluid van Champagne, onze eigen ABBA. Valentino en zometeen heel veel muziekplezier met Joost en de verzoekplaatjes.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden.
9: Dankjewel.
8: Dit was het NOS Journaal.
9: Nou ja, dankjewel. Ja. Ik heb al zin in muziekplezier, dat ik denk, begin maar vast. Marije is er ook namelijk, kan niet wachten, de regio nieuws hoofdpunten.
10: Goedemiddag. Een automobilist in Vinkeveen is opgepakt nadat hij betrokken was geraakt bij een flink ongeluk op de Herenweg gisteravond. De man had drugs gebruikt. In Leersum zijn plannen voor een nieuwe openbare school, want er zijn 2 christelijke. Om de school te kunnen starten, moeten voor het eind van de maand ruim 160 ouderverklaringen worden opgehaald. En de Nationale Reparatieweek begint morgen met de oproep om iets wat kapot is te maken in plaats van weg te gooien. Om 12:30 krijg je wat meer motivatie.
9: Dankjewel, Marijn. Nu 1 filemelding op de A2 staat het vast richting 's-Hertogenbosch. Tussen Vianen en Beest, 10 minuten op onthoud.
11: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor 109.

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Paul McCartney samen met Michael Jackson, CCC. Dit is een nieuwe muziekplezier. Welkom elke vrijdag, zaterdag en zondag. Ben ik je verzoekverzamelaar. Je kan de verzoeken tot mij laten komen door heel simpel naar radio.mutrecht.nl te gaan. We hebben een verzoekbutton gemaakt, die is rood van kleur. Nou, is hartstikke veilig. Als je daarop drukt, gebeurt niks geks. Je kan je favoriete verzoek doorgeven. Of snel via de RTV Utrecht app natuurlijk. De eerste verzoek is altijd van mij. Heeft ook een nieuwsaanleiding. Kan persoonlijk zijn, maar het kan ook echt iets zijn wat ik in de krant heb gelezen bijvoorbeeld, of op tv heb gezien. Want hoe is het om blind te zijn of in een rolstoel te zitten? Kinderen in groep 8 die proberen dat vandaag uit. Ze leren braille lezen, jawel. En ze gaan ook met een geblindeerde bril de weg op. En met behulp van een stok lopen ze een stuk over het schoolplein. Nou, dat valt nog niet mee.
1: Dat is ook niet zo fijn. Ik denk dat ik wel snap waarom ze dit ook niet zo fijn vinden om blind te zijn.
2: Het is ook wel spannend, want ik viel daar bijna. Ja, en dus 2 keer viel ik bijna. Maar gelukkig hielp hij me, of ik ging vooruit.
0: Ja, ook inclusief een rolstoelparcours. En een van de leerlingen heeft ook gezegd al dat ze het wel leuk vond, maar ook spannend, omdat ze 2 keer bijna achterover viel. Nou, opletten doet. Hier val je niet achterover. Ja, misschien wel snel achterover van die ene mooie plaat die je voorbij hoort komen. Dat zou zomaar kunnen. Ik ben benieuwd met welke verrassingen je mij verrast. En jezelf misschien ook wel. En anderen, want waar gaat het dan? We maken muziekplezier met elkaar.

echte blues- en soul-klassieker van Etta James. I'd Rather Go Blind. Hier gebracht door Meg Hucknall, ook wel bekend als Simply Red, uiteraard. Hey, ik ben benieuwd met welke verzoeken je vandaag op de proppen komt. En het mag ook een beetje neerslaan. Nou ja, wel mooi, maar het mag melancholisch zijn. Iets wat past bij het herfstachtige weer. Als het maar niet de Supremes zijn, want die ga ik zo draaien. De 3 J's ook. En ABBA.

0: The Supremes op Radio M Utrecht. En nu gaat het gebeuren. Corrie, goeiedag.
1: Hi Joost, goedemiddag met Corrie.
0: Wat een bak vrolijkheid.
1: Ja, zeker, zo hoort het toch?
0: Ja, en zeker om andere mensen te feliciteren die 24 jaar getrouwd zijn.
1: Klopt helemaal.
0: En dat gaat om?
1: Wim en Tina van der Lagemaat. Die waren verleden week een zaterdag, 4 oktober, dierendag, 24 jaar getrouwd.
0: Ongelooflijk zeg, nou ja, en dan ben je nu nog steeds 24 jaar getrouwd, hè?
1: Je bent nu nog steeds 24 jaar getrouwd, ik zou zeggen op weg naar de 25.
0: Ja, en misschien wel op weg naar 30 en 50 en 60.
1: Maar ja, wie zal het zeggen, als ze zo lang volhouden zoals wij, bijna 57 jaar, dan hebben ze nog wat voor de boeg.
0: Hoe lang ben jij zelf al getrouwd?
1: Mijn man is getrouwd, ik ben gelukkig, hè, zeggen ze dan. Dat wordt in januari 57 jaar, hè?
0: Oh, ervaringsdeskundige.
1: Jazeker. Jazeker. Dus helemaal goed.
0: Oké, en vragen Wim en Tina wel eens wat advies dan?
1: Nou ja, dat vragen ze wel eens. Hoe doen jullie dat? Gewoon geven en nemen, klaar en elkaar gewoon vrij laten.
0: Heel simpel, gewoon twee zinnen klaar. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, wat moet je anders dan? Het is geven en nemen, zo is het hele leven. Ja, en lekker met vriendinnen opstappen of met zussen. Kijk, ik heb nog 5 zussen, dus we gaan lekker de hort op. En zo geldt dat voor mijn man ook. Die heeft er nog 1 broer. En die is bijna 80, maar die is nog heel actief, want die werkt nog volop.
0: Oh, geweldig zeg. Ja, ik hoorde laatst van Paulien Cornelissen in De Slimste Mens.
1: Oh ja?
0: Ze is ons helaas ontvallen natuurlijk. Maar ja, De Slimste Mens wordt uitgezonden. En zij zei, na 9 uur 's avonds geen ruzie meer maken met elkaar.
1: Oh, maar dat doen wij ook niet hoor. Absoluut niet hoor.
0: Want als je na 9 uur nog een discussie begint, nou, dan kom je niet meer in slaap. En dan wordt geen fijne avond.
1: Dan heb ik geen last van voor de rest. Dan moet ik lachen ook. Ja, dat was ook wat met Paulien. Verschrikkelijk.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Maar goed, hoe het bent of keert. We zijn 24 jaar getrouwd en dat gaat hartstikke goed. Ja. En ik zei al, er komt een plaatje aan.
0: Ja, ik kondig hem maar even aan hoor, want 20 seconden heb je, zeg het maar.
1: Wim en Tina, alsnog van harte gefeliciteerd met jullie 24-jarige trouwdag. En er komt nu het plaatje van Henk Westbroek van Je Naam Is Mooi. Ik zou zeggen de groetjes van Corrie en Arie en een heel fijn weekend.

0: Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi muziekplezier met Alex Warren en Elvis Presley. De artiesten komen voorbij. En ook Marije met het regionieuws, wat heb je zo?
1: Er wordt de rest van het jaar wekelijks gestaakt in het openbaar vervoer. En wie kapotte spullen heeft, gooi ze niet zomaar weg. Zometeen meer hierover.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Radio M Utrecht, muziekplezier en ook met het regionieuws. Marije is hier. Wie met het openbaar vervoer gaat, opgelet.
1: Ja, het streekvervoer gaat tot aan kerst 1 dag per week staken. De vakbonden willen minder werkdruk, betere roosters, een oudere regeling en meer loon. Buschauffeurs leggen volgende week woensdag het werk neer. En wanneer dan de volgende staking is, is nog niet bekend.

0: Een automobilist is gisteravond opgepakt bij een ongeluk in Vinkeveen. De man had drugs op. Op de Herenweg botsten twee voertuigen op elkaar. Het bestelbusje en de auto liep aan de voorkant flinke schade op. In Leersum zijn er plannen voor een nieuwe basisschool en kinderopvang die niet christelijk zijn. De initiatiefnemers hebben voor volgende maand ruim 150 ouderverklaringen nodig, maar staan nu op 28. Er zijn al twee scholen, die zijn gelovig.
1: Daar is helemaal niks mis mee met deze scholen. Nee, het zijn prettige scholen, alleen er is nu geen keuze qua openbaar onderwijs. En we denken echt dat het onderwijs zo goed tot zijn recht komt. En elk kind ook goed tot zijn recht kan komen.
0: Bij genoeg steun kan het nog 2 jaar duren tot de school en de kinderopvang er zijn. Morgen begint eerst een nationale reparatieweek. Die is bedoeld om mensen te stimuleren om kapotte spullen niet zomaar weg te gooien, maar te repareren. In het hele land zijn er de komende week activiteiten. Zo organiseert de gemeente Utrechtse Heuvelrug een wedstrijd waarbij de deelnemers oude spullen hebben opgeknapt. En die zijn vanaf morgen te zien in Cultuurhuis Doorn. De tentoonstelling is nog tot en met 24 oktober te bezoeken. En in Maarsen moeten inwoners de klok van onder meer de oven weer even goed zetten. Want in een groot deel van die plaats viel vanmorgen de stroom uit. Het was kort, namelijk 20 seconden. Er was iets met een transformator. Nou, bewoners kunnen nog last hebben van uitvallend internet. Tot zover. Het weer dan nog. Het is vandaag bewolkt en er valt geregeld regen of motregen bij maximaal 16 graden. Ook vanavond meerdere buien, morgen ook, maar dan ook ruimte voor de zon. En dan een graad of 15.
2: Verkeersupdate dan op Radio M Utrecht. De A2 staat het nog vast richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Beest. Wegwerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. Kwartier langer onderweg. En plus 5, dat valt mee op de N230 richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek.
3: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van
5: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
6: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
9: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Muziekplezier, radio mutrecht.nl en dan de verzoekbutton. Dienst maar in die verzoeken. Dat klinkt ambtelijk, maar vervolgens kom je dan bij een totaal niet ambtelijk iemand terecht. Tenminste, ik als verzoekverzamelaar Joost ben totaal niet ambtelijk. Volgens mij is Mariska ook niet ambtelijk.
1: Nee hoor, en dat wil ik graag zo houden.
0: Dus gaan we lekker gezellig met elkaar kletsen zonder al te moeilijke woorden. Ja, Henk Wijngaard kom je mee. Een beetje geïnspireerd door misschien Met de Vlam in de Pijp, die Edwin al gedraaid had vanochtend.
1: Ja, klopt.
0: Maar dan nu een ander plaatje, want Met de Vlam in de Pijp is een leuke plaat, maar het is wel grappig om dan een ander nummer even uit te kiezen. Dat heb jij zeker gedaan. En ook om Henk misschien een beetje onder de riem te steken, want hij heeft natuurlijk die zware hartoperatie achter de rug gehad.
1: Ja.
0: Maar hij zit inmiddels wel weer aan het zingen, geloof ik, hè?
1: Volgens mij is hij daar wel weer aardig van hersteld.
0: Ja.
1: Hij voluit moet hij niet meer aan op 80-jarige leeftijd, toch?
0: Ja, ik zag een mooie foto van hem alweer met een gitaar om zijn nek. En dat hij alweer lekker thuis aan het revalideren is en aan het oefenen. Dus heerlijk. Maar gelukkig zijn daar al die opgenomen tracks. Ik kende deze nog niet van Henk. Jij dus wel?
1: Die ken je nog niet?
0: Nee, deze kende ik nog niet. Erg, hè?
1: Ja, inderdaad. Even graven in het geheugen misschien.
0: Ja, even graven in het geheugen. Maar ik denk dat het een generatiedingetje is, Mariska. Dus,
1: Dat kan ook. Ja, ik ben een heel stuk ouder en kom uit Kebouw. Dus ja, dan heb je al die gekkigheid.
0: Jij hebt mij niet horen zeggen dat jij een heel stuk ouder bent, hè? Maar goed, dat zijn jouw woorden. Ik verdiep me niet elke dag in het oeuvre van Henk Wijngaard, moet ik zeggen.
1: Nee, oké. Nou, dit is een doel. Of tenminste de mensen, zeg maar, die je leuk vindt, toch?
0: Ja. Hey, maar bruidsjurken zijn toch meestal wit, of niet?
1: Nou, ik zie er niet zo heel veel meer op het moment, moet ik zeggen. Het is er een beetje uit, volgens mij.
0: Dat het allemaal modern en ander jasje en andere kleurtjes en tierenlantijntjes. Die van jou was wit?
1: Die van mij was wit. Maar ja, dat is wel heel erg lang geleden.
0: Ja, heb je die nog in de kast?
1: Nee, ik heb er toen de tijd een doopjurk van laten maken van mijn oudste zoon. Dus, dit gaat niet meer passen.
0: Oké, maar het is wel duurzaam, hè, dat je dat gedaan hebt.
1: Jawel, nee. Ook leuk hoor.
0: Ook leuk, ja. Kostenbesparend en mooi dat het in de familie dan toch weer een nieuwe rol heeft gekregen.
1: Nou, dat vind ik ook. Anders hangt hij daar maar.
0: Ja, want dat is ook zo. Hè? Je haalt dat misschien na jaren later weer eens een keer uit de kast. En dan heb je, ja, dan ligt het tussen de mottenballen en zo. Een beetje muf. En of je bewaart het heel goed natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat ik mijn bruidskleren gewoon, die heb ik ook gewoon af en toe in verschillende samenstellingen gewoon nog steeds aan. Hè, tussendoor. Want het was ook een beetje casual waarin ik getrouwd ben. Dus, maar goed,
1: ja, jou... kijk, dat is natuurlijk veel beter als het daarover gaat. Dat is veel beter.
0: Hey, maar nou, gezellig, Henk Wijngaard dus. Een sneeuwwitte bruidsjurk. Dat plopte bij jou. Vind je het een van de beste van Henk Wijngaard of een van de betere?
1: Ik vind hem wel leuk. En ons weten Cor Cabau, die zingt dat nummer ook.
0: Dat is
1: een zeemanskoor. En die heb ook vorige week dan bij die Trucrum gezongen. Niet dat nummer hoor. Ja. Alleen die van De Vlammende Pijp.
0: Ja. En natuurlijk ook, vraag je het aan voor alle chauffeurs en bijrijders, hè, dit liedje.
1: Precies. Ja, want dat is echt een happening, hoor. Ja, ik vind dat wel heel knap zo allemaal.
0: Ja, zeker. Want jij bent ook nog bij de truckrun geweest, hè, in Lopekerwaard.
1: Ja.
0: Een geweldige middag. Was het iets beter weer dan nu?
1: Ja, dat scheelt de helft. Want dan heb je ook veel meer mensen langs de route om te zwaaien, zeg maar. Want daar rijden 40 trucks. Ja, en als het dan regent, dan ga je niet voor je plezier staan zwaaien.
0: Nee, nou,
1: terwijl ze het wel verdienen natuurlijk. Ze verdienen het wel.
0: Ja. Nou, Mariska, doe je ogen even dicht. Dan doe ik dat ook. En dan is het net alsof Henk Wijngaard voor je neus staat.
1: Oh, nou, dat lijkt me gezellig. Nou, gezellige middag, hè?
0: Lekker meedijnen. Een sneeuwwitte bruidsjurk.
1: Hey, is goed.

0: Muziekplezier, Radio M Utrecht, elke vrijdag. Muziekplezier, Radio M Utrecht, elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Tell her about it, Billy Joel. Gita, goeiedag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Nou, de regen is aan en ja. Ik moet zeggen, de nachten worden ook kouder. Ik heb het zomerdekbed nog erop liggen en ik was vannacht, zoals wel vaker, dan ga je gewoon even naar de wc. Het is toch wel echt fris hoor, met het raam een beetje op een kiertje. Ja. Dat vind ik dan prettig, maar dat is dan vooral prettig als je ook daadwerkelijk onder de dekens ligt.
1: Het moment van dat je weer terugkeert in bed is altijd wel lekker.
0: Dat is wel lekker, maar ik merk ook dat ik een beetje, toch een beetje, ja, dat is toch de weeromslag. Ja. Niet hoesten en proesten en dat ik denk, nou, ik heb er last van, maar ook dat je heel even zo'n dichte neus hebt, maar wel snel weer de boel door kan stromen, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja, je lijf moet ook wel even wennen. Ik denk wel dat het even allemaal een gewenning is, net zoals dat je denkt van ja, veel buiten doen en dan ineens, ja, kun je nog steeds wat buiten doen, maar dan is het gewoon wat minder lekker.
0: Moet even
1: in de regen met, wat is het nu buiten, 13 graden en een straffe zuidwestenwind. Dat is toch anders dan met een zonnetje.
0: Zeker, even resetten. Maar dit is wel het weerbeeld waar we nu dus rekening mee moeten
1: zeker
0: houden.
1: Zeker. Ja, het is een weerbeeld. Eigenlijk tot en met zondag is het echt wel herfstweer. De natte, wilde, de onstuimigere variant zeg maar, van het herfstweer. Daarna lijken we weer in rustiger en milder vaarwater terecht te komen. Maar vandaag en morgen, ja, zeer natte dagen. Nu als je op radarbeelden kijkt, die zijn natuurlijk voorhanden op verschillende websites, lijkt het erop alsof het einde van de regen ook al boven de westkust ligt. Maar die neerslag die blijft een beetje ontstaan in het frontengebied wat zich daar bevindt. Dus er valt nu overal in Midden-Nederland regen. En ik denk dat dat min of meer het beeld blijft van de rest van de middag. Terwijl die wind uit zuid-zuidwest door blijft waaien. En terwijl de temperaturen langzaam gaan oplopen. Ik zie dat aan de kust, aan de westkust, al 17 graden is. Dus er komt mildere lucht aan. Het is dan ook een warmtefront. En ik denk dat we later vanmiddag zelf ook op 15, 16 graden zitten. Maar ja, nog steeds met de regen.
0: Oké, en dat is dan ook, dat zijn dan ook de temperaturen van het weekend? Die regen?
1: Ja, ongeveer wel ietsjes lager, denk ik. Want vanavond komt een koufront over. Dan zie je ook de wind draaien van zuid naar west. En dan gaan we over op buien. Dus nu is het meer gestaag. En vanavond krijg je meer losse buien, hoosbuien, plensbuien. Wind die je eerst aantrekt en in de loop van de avond wat afneemt. Vannacht is het dan wat rustiger met wind en met buien. Maar morgen wordt het geheel weer aangezwengeld. Diverse buien morgen, soms gekluster. Dus dat je meer denkt van ja, het is meer gestage regen dan een losse bui waarna het weer droog is. En ja, er kan ook onweer bij een enkele bui zitten, zeer lokaal. Maar vooral veel buien, denk ik. En bescheiden temperaturen, 14, 15 graden. Waarna op zondag de wind een tandje terug doet. En ook het aantal buien een tandje terug doet. En dat is dan langzaam maar zeker de voorbode van een weersverbetering, zeg maar, voor veel mensen volgende week.
2: Muziekplezier.
3: Vraag je favoriete muziek nu aan.

0: Boyzone, Love Me For A Reason. Tot zo voor een nieuw uur muziekplezier. Het is koud in Overweg trouwens, schrijft Ineke in de app. 8 graden. Ongelooflijk, ja. Met de thermometer aan de muur. Vraag ze aan via radio@utrecht.nl.
1: Muziek is ons leven, ons hele leven.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht, muziekplezier. Goeiedag Joost, Anneke in de app. Whalen, lijkt me wel lekker om te horen. Let's get this over with. Zeker, ga ik doen dit uur. Hier zijn de regio nieuws hoofdpunten. Marije, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Buschauffeurs, trambestuurders en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. Die staking duurt de hele dag. Er komen opnieuw camera's bij de kermis in Houten eind deze maand. De gemeente is bang voor ongeregeldheden. De kermis verliep de afgelopen jaren meerdere keren onrustig. Zo bekogelden jongeren de politie met bakstenen en zwaar vuurwerk. 3 camera's houden het kermisterrein in de gaten. En wie nog kapotte spullen thuis heeft, gooi ze niet zomaar weg. Die boodschap hopen de organisatoren van de Nationale Reparatieweek te verspreiden. De aftrap van die week is morgen. En ook de gemeente Utrechtse Heuverug doet daaraan mee. Nou, en een meubelstoffeerder uit Leersum is er blij mee. Die zegt dat straks om 13:30.
0: En nu hoor je de verkeersinformatie. Op de A2 staat het vast bijvoorbeeld richting Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen. Een half uur langer onderweg. Er is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Dan richting 's-Hertogenbosch, ook op de A2 tussen Vianen en Beest. Wegwerkzaamheden. Een kwartier extra. En plus 7 op de A27 richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Muziekplezier dus en ook een kwartier muziekplezier. En dat is onder meer genieten met muziek van Janice Ian, jawel.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl. Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Muziekplezier. Met Joost Brouwer.

Perfect weer om lekker aan de radio gekluisterd te blijven, want het regende, regent maar door. You win again. Ja, die regendruppels winnen het nu van de zon. Straks nog meer weer natuurlijk in Utrecht komt thuis. En nu een kwartier muziekplezier. Een kwartier lekker achteroverleunen. 4 platen met mooie stemmen. Janice Ian had ik al verklapt. Hè? Een kwartier muziekplezier. Elke uitzending van Muziekplezier na 1 is het zover met die 4 platen. Zonder mijn stem doorheen, maar dus wel de stemmen van... Ja, Janice Ian gaat het zo horen. Taylor Swift, Village People en de Rembrandts. En ondertussen geef ik jou natuurlijk ruim de tijd om nog wat mooie verzoeken in te dienen via radio.mutrecht.nl. Of gebruik de RTV Utrecht app.

0: achter zitten.
1: Oh ja, dat kan je doen. Ja, Taylor Swift is nog...
0: Ja, ik hoor hem nog.
1: Eigenlijk een doodzonde dat ik daar doorheen zat. Maar ik moet hem ook even leren kennen. Die nieuwe, En Alles is Goud, van Taylor Swift. Dus je hoort hem vaker. Patient Zero, fijn liedje toch?
0: Ja, best wel.
1: Best wel, oké. Okay. Jij gaat meer voor Whalen, hoor ik al. Want,
0: Nou, ik ben niet zo gek van Whalen, maar die countrymuziek vind ik fantastisch van hem.
1: Ja, ja, ja, ja. En er zijn meer country-Americana liedjes uit, hè?
0: Ja, ik ben een muziekliefhebber.
1: Ja, Stella Lefty heb je tegenwoordig ook, hè?
0: Ja.
1: Boston.
0: Ja.
1: Je hebt Choose in Texas, dat liedje heb je ook, hè? Dat
0: ja,
1: je,
0: klopt.
1: Je ook voorbij horen komen.
0: Maar ik hou van alle soorten muziek, hoor.
1: Nou,
0: gelukkig, daar zijn wij mee opgegroeid thuis.
1: Ah, en wat was het eerste plaatje wat je hoorde dan?
0: De eerste plaat die je kocht was I'm Gonna Knock on Your Door.
1: Oh?
0: Van Eddie Hodges.
1: Oh, dat is ook een fijn om eens een keer te draaien.
0: Ja, was ik 14, 15 jaar toen.
1: Ja. En de muziek van Whalen brengt je een beetje ook terug naar die beginjaren van toen je muziek leerde kennen of zo?
0: Ja, nou ja, wij zijn opgegroeid met opera, operette, rock'n'roll, ja, Elvis Presley. Dat is mijn grote favoriet. Ja.
1: Nou, heerlijk, ja. Let's get this over with. Het heeft ook wel een Tex-Mex tintje. Ik moet ook altijd denken aan de Texas Tornadoes een beetje. Doc Sam en zo. Denk ik ook
0: precies.
1: Altijd aan. Volgens mij heeft hij ook wel zijn nummers gecoverd van de Texas Tornadoes. Anneke, ik wens je een hele fijne, ja, lekkere luistervrijdag. Want
0: het is, dat gaat zeker lukken weer.
1: Het is druilerig, hè? Het is een natte boel.
0: Maar ja, goede muziek doet ook heel veel goed, hè?
1: Zo is het.

0: Nou, Anneke vroeg deze plaat aan in Muziekplezier. Jij kan het ook doen, radio.mutrecht.nl of de RTW Utrecht app. En dan spreek je het in, of je zing je het in, of typ je het in. Waylon, let's get this over with. En Tini is daar in ieder geval blij mee gemaakt. Zo, dat klinkt goed. Kijk in de app te lezen. Ik neem aan dat het over deze plaat gaat. Het nieuws wordt ook altijd mooi en grondig gebracht door Marije. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, er wordt opnieuw gestaakt in de streekvervoer, hè? Dat ja, onder meer. En wat nog meer?
1: En bij de kermis in Houten komen opnieuw camera's.
2: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
3: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
2: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
4: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
2: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, adempje uit het raam. Maar...
13: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
12: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
13: Wow.
14: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Muziekplezier op Radio M Utrecht, 1:30 geweest. Het regionieuws met Marije. Bus- en trampersoneel staakt aanstaande woensdag.
1: En dat doen ze de hele dag. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaat tot aan de kerst 1 dag per week staken, melden vakbonden FNV en CNV. De vakbonden willen minder werkdruk, betere roosters en een oudere regeling en ook meer loon. Vakbonden FNV en CNV hadden al gedreigd met de wekelijkse staking en zetten hun dreigement nu dus door. De staking woensdag duurt de hele dag. Wanneer de volgende staking is, willen de vakbonden nog niet zeggen. Bij de kermis in Houten is deze maand opnieuw cameratoezicht. Volgens de gemeente is er kans op onrust. De kermis in Houten verliep de afgelopen jaren meerdere keren onrustig. Zo bekogelden jongeren de politie met bakstenen en zwaar vuurwerk. De gemeente vreest dat de onrust van de afgelopen jaren zich herhaalt en hangt daarom 3 camera's op. De kermis begint over 2 weken en duurt 6 dagen. Niet al je oude spullen hoeven de prullenbak in. Veel kun je repareren of een tweede leven geven. Nou, om mensen daar bewust van te maken, begint morgen de eerste nationale reparatieweek. In het hele land zijn er de

0: komende week activiteiten. Zo organiseert de gemeente Utrechtse Heuvelrug een wedstrijd oude spullen opknappen. Een van de juryleden is meubelstoffeerder Janine de Raad. Zij knapt zelf al 30 jaar oude meubels op.
1: Ja, heel belangrijk. Ik doe het al 30 jaar, dus dat is wel mijn passie en wat ik het mooiste vind. Want je kan het gewoon aan de straat zetten, maar je kan het ook gewoon weer een heel nieuw leven geven. Ook alle oude meubels die je geërfd hebt, maak ze weer mooi en zet ze neer. Dat kan.
0: De opgeknapte spullen zijn vanaf morgen te zien in Cultuurhuis Doorn en nog tot en met 24 oktober te zien. En het kan wel eens een drukke middagspits worden vandaag. Vooral op de A27 kan het vastlopen. De herfstvakantie begint namelijk in de regio Noord. En veel mensen trekken via onze provincie naar het zuiden. De grootste drukte wordt rond 4:30 verwacht. Nou, hoe het nu met het verkeer staat, dat horen we zo van jou, hè Joost?
2: Ja, zeker. Komt
0: en, eerst nog het weer. Er valt vanmiddag geregeld regen of motregen bij maximaal 16 graden. Ook vanavond meerdere buien. Morgen ook, maar dan ook wat ruimte voor de zon. En dan een graad of 15.
2: En het valt mee met de A27 op dit moment. Daar is de stemming niet zo groot. 5 minuutjes bijvoorbeeld. Richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Wel iets meer vertraging op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Beest. 10 minuten langer onderweg. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege wegwerkzaamheden. En de N201 Hoofddorp richting Hilversum. Daar staat het ook vast tussen Uithoorn en Meidrecht. 6 minuten lang onderweg.
3: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beepforhelp.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: oktober begint hij, hè? De week van de 60s, de mooiste muziek en herinneringen uit de jaren 60. En dan ook als sluitstuk op 23 oktober de top 100 van 1966. En je kan je favoriete muziek motiveren uit de lijst via radio.mutrecht.nl. De week van de 60s dus vanaf 17 oktober. Simon & Garfunkel zometeen op Radio M Utrecht, Homeward Bound. Sheryl Crow en Rob de Nijs ook voor je. En wie komt er met dat laatste verzoekje voor vandaag? De finale van Muziekplezier. Ik ben benieuwd. Geef je favoriete muziek door via de RTV Utrecht-app.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: En zo komen we steeds dichter in de buurt van de Week van de 60's. Op 17 oktober gaat die beginnen. Simon en Garfunkel, het finale verzoek. Sera, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Ja, en we gaan zo meteen ook goedemorgen zeggen. Of althans, Guy Fletcher doet dat, hè? Merry in the morning.
1: Ja, een mooi plaatje is dat.
0: Ja. En jij hebt dat nummer eerder helemaal doorgrond ontleed.
1: Ja, dat is zeg maar na de, weet dat, die oorlog, hè? In Amerika tegen. Ik ben even de kluts kwijt.
0: Maakt niet uit. Hij zingt het zelf ook, hè? Dus,
1: ja, prachtig.
0: Ja. Nou, mooi, lekker en met dat herfstachtige weer erbij. Dankjewel voor je verzoek. Hier komt Jan op de radio.
1: En jij, dankjewel voor het draaien.
0: Nou, graag gedaan weer.
1: En tot morgen, Joost.
0: Tot morgen.

0: Hij wordt opgeroepen om een geweer te pakken en te gaan vechten. Maar hij blijft natuurlijk liever bij zijn geliefde Mary. Mary in the Morning. Het wordt vaak gelinkt aan de Vietnamoorlog. Dat liedje 1971 uitkwam. Maar Guy Fletcher heeft nooit die link precies gelegd. Veel plezier zometeen met Pluk de Middag, Erwin Zo.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie. Bij Radio M Utrecht. Even kijken hoor. We hebben er... Dat vind ik altijd zo'n beetje flauw. Dus 2 meldingen vanaf 10 minuten. En er zat er eentje van 6 minuten, dat snap ik eigenlijk nooit zo goed. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Daar wegwerkzaamheden. Linker rijstrook is dicht, zorgt voor 15 minuten vertraging. Nou, als het de rechter was geweest, was het nog erger hoor. De A27 dan Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Voor zware vrachtwagens is hij dicht. En daar een minuut, geen 10 minuten, maar 6 minuten. Doe je voordeel mee.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
14: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
15: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeeluitjes.nl.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, het is Spargo bij Radio Lab Utrecht. Ja. En daar zijn we. Zo, is het alweer, vrij is de herfst begonnen. Het is alweer vrijdag. Maar even een, even een vraagje. Het was Spargo met One Night Affair. Maar heb je vroeger wel eens op een podium gestaan? Op een podium? Heb je dat wel eens gedaan? Op school, bij een club of thuis voor de spiegel? Ik denk dat mijn eigen wapenfeit, laat maar zeggen, wat me altijd bijgebleven is, dat is 1978, samen met mijn zus op het toneel voor de hele lagere school, imitatie van Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Ja, dat was eigenlijk een beetje heel raar, maar daar werd nog lang over nagepraat. En vooral omdat het kussen halverwege onder mijn bloed vandaan kwam. Maar heb je wel eens op een podium gestaan? Vertel, wat deed je? Het is namelijk Kinderboekenweek. Het thema is Spot On, superleuk. En dan kom je vanzelf bij dat ene moment waarop je als kind in één keer voor mensen staat. Op een podium dus, of iets wat daar thuis voor door moest gaan. Schooltoneel, playbackshow, ballet, fanfare, of gewoon voor de spiegel met een haarborstel als microfoon. Nou, dat tel ik ook. Misschien zelfs vooral. Ik ben benieuwd. Heb jij vroeger wel eens op een podium gestaan? En wat deed je daar eigenlijk? Laat het weten. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En dan gaan we vieren dat de herfst in één keer begonnen is. Goedemiddag.

Zometeen de Crystals, Tino Martin en Mart Hoogkamer komen eraan, hoor je. Maar eerst lekker gezellig, hè? Polonaise, George Baker Selection, Paloma Blanca. Goedemiddag.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

tot de laatste noot. Ik mag de, dat is wel leuk, mag de koptelefoon gebruiken van Joost. Die heeft meer. Oh, dat klinkt wel een stuk beter. Oh, wat een fijne koptelefoon is dat. Nou, we gaan plukken.

0: Hatsaflats. Ik neem in een heel, heel uberbekend liedje. En die doe ik in een ander jasje. En ook nog in een, nou ja, mag wel zeggen, in een andere... Nee, niet in een andere taal eigenlijk. Volgens mij. Ik zeg nou te veel. Jou de taak, de schone eer om de originele titel en artiest te raden. En als je denkt te weten wat het is, dan stuur je een bericht naar de studio van Radio M Utrecht. Dat gaat het makkelijkste, mocht je het onverhoopt dus voor de allereerste keer doen. Via de app die gratis te downloaden is van RTV Utrecht. Hartstikke handig dingetje. En dan kun je ook communiceren met de studio. En rechtsboven app ons. Nou, op zoek naar de originele titel en artiest van dit liedje. Daar gaan we dan.
1: Gezellig, hè mensen.
2: Dames en heren, welkom. Heel gezellig dat ik er ben.

Nou, is dit te doen of niet? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En rechtsboven dus, van de RTV Utrecht app. Daar staat knip ons. App ons. Knippen, ik ben pas er geweest. Stuur een berichtje naar de studio. Zometeen nog een klein stukje herhaling, maar hij zal het weer doen, hè? Toch?

0: stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En wie weet, ben je zo meteen wel een winnaar. En hebben we ook zo meteen klaarstaan voor je? Ja, natuurlijk. Hey, we hebben Leo Seo onderhand. En het Revenus komt eraan zometeen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilfoutje ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro.

0: en verbluffende magie in de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Het is bijna over 30 seconden, is het precies 3:30. Marije was helemaal verrast dat ik op tijd was. Ja, ik ook. Toch?
5: Ja, het is inderdaad nog niet eens officieel 3:30.
4: Nee, ik keek me aan, wat is met jou aan de hand zoiets? Hey, maar Marije, de politie weet wie een camera mishandelde op Utrecht Centraal?
5: Ja, die man is herkend nadat de politie beelden van die man heeft getoond. De politie heeft daarom de beelden van de man offline gehaald en onderzoekt de zaak verder. Het gebeurde allemaal bij een demonstratie van milieuactivisten die eind mei het spoor blokkeerden. Daardoor lag het treinverkeer rond Utrecht volledig plat. De cameraman deed voor Pound verslag van die demonstratie toen hij ineens van achteren hard op zijn kaak werd geslagen. Nou, de verdachte is in ieder geval nog niet opgepakt. Bij de kermis in Houten is deze maand opnieuw cameratoezicht. Volgens de gemeente is er kans op onrust. De gemeente in Houten verliep de afgelopen jaren meerdere keren onrustig. Zo bekogelden jongeren de politie met bakstenen en zwaar vuurwerk. De gemeente vreest dat de onrust van de afgelopen jaren zich herhaalt en hangt daarom 3 camera's op. De kermis begint over 2 weken en duurt 6 dagen. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst 1 dag per week staken, melden vakbonden FNV en CNV. De vakbonden willen minder werkdruk, betere roosters, een oudere regeling en meer loon. Vakbonden FNV en CNV hadden al gedreigd met een wekelijkse staking en zetten nu hun dreigement dus door. De staking woensdag duurt de hele dag. Wanneer de volgende staking is, willen de vakbonden nog niet zeggen. Bij het Masters toernooi in Shanghai is Botik van de Zandschulp in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. De 31-jarige tennisser verloor samen met landgenoot Bart Stevens na een super tiebreak van het Duitse koppel Krawietz-Poets. Gisteren bereikte van de Zandschulp in Shanghai wel de tweede ronde van het enkelspel. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, er valt vanmiddag geregeld regen of motregen bij maximaal 16 graden. Ook vanavond meerdere buien. Morgen ook, maar dan ook wat ruimte voor de zon. En dan een graad of 15.
4: Haha, nou, eergisteren heb ik nog gewoon een t-shirt gelopen.
5: Ja, het begint nu echt herfst te worden.
4: Kan nu ook wel, maar dat is echt, ja, inderdaad. Dankjewel. En dan de verkeersinformatie met 3 meldingen vanaf 10 minuten. Dit keer zijn ze ook echt allemaal vanaf 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 15 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoppen het Oude Rijn en Beest of wegwerkzaamheden. Linker rijstrook is dicht, 22 minuten vertraging. En 10 minuten op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam. Daar een 10 minuten extra reistijd.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beepforhelp.nl/Utrecht en word ook superhelper.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: Kou in hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
10: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol.

0: Vol voordeel, met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival, van oktober tot kerst.
1: Pluk de middag, met Erwin Peters.

0: ik denk van, nou, zou die te doen zijn? Hij is natuurlijk altijd wat te doen, want we hebben luisteraars die verstand hebben van muziek en ook nog een keer smaak. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond hem. Ik had hem eerst in het Nederlands helemaal gedaan. En dan, toen dacht ik van, nou, dat gaat gewoon echt. Daar gaat gewoon niemand raden. In dit geval was dat wel zo. Dus, Ruud, voor jou was hij ook te doen, begrijp ik.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, ja, goedemiddag.
1: Ik ben zo'n zogenaamde muziekkenner, hè, zoals jij het benoemt.
0: Ja, weet je, ik denk, je gaat het meteen verraden, maar je bouwt de spanning goed op. Maar had je meteen door? Want ik denk, nou weet je, in het Nederlands was hij echt wel lastig. Dat was hij echt lastig geweest, want ik heb... Ik had eerst... Zal ik eens even laten luisteren? Ik had een versie. Let op, hè.

0: Had je hem dan geweest? Dat is toch lastig, of niet, denk ik?
1: Ja, dat is een heel ander tempo ook.
0: Ja, een heel ander tempo, maar dat is dat andere liedje ook wel. Maar dan kon je, ik denk, nou, ik denk van, heeft AI wel de goede tekst overgenomen, dacht ik zelfs. Dus ik denk, nou, dat doen we gewoon in het steenkolen Engels.

0: ja, dat Engels ook gewoon. Ik ken mensen die zo praten, hè. Early in the morning light. Wel, Ruud Korporaal, je mag zeggen de final answer.
1: Nou, ik dacht te horen te ontmaskeren en ontdekt te hebben de twee dames Maywood met Late at Night.
0: Echt, ja, maakt echt de kans. Ja, gewoon helemaal tot op het laatst. Gewoon echt goede spanningsboog. Ruud, echt fantastisch. Ja! Alleen al een applausje voor de spanningsboog. Gewoon te creëren. Gewoon.
1: Ja, dankjewel.
0: En Ruud, ik dacht eerst, die gaat ook nog even de namen noemen van de twee meiden.
1: Hoor je nee, nee, ik ga ook niet zingen hoor, ook niet. Nee.
0: Oh, oké, dat dreigt me. Ah, oké. Dat is, ja, je weet het nooit. Bij mij weet je het nooit. Maar hoe heette die? Alice en...
1: Ja, Alice en nogal.
0: Ja, Aaltje en... Ja, ja. Maar eigenlijk...
1: Ja. Uit de jaren 80, hè, ergens, hè, tegen de 80, 80,
0: ja, maar
1: 80, ja.
0: Volgens mij hebben we vreselijk veel ruzie. Volgens mij, de kerstkaartjes komen daar niet meer aan, volgens mij. Toch?
1: Oké.
0: Okay. Ja, nee, het is echt heel succesvol. Echt, weet je, het is heel grappig, maar ik vind Late at Night en Rio, ik vind het zo vrolijk, toch?
1: Ja, nou ja, in die tijd was het ook heel uniek. Het was apart, het was grote hits, hè.
0: Ja, echt hoor, wereldwijd ook. Weet je wat ik ook een mooi liedje vind trouwens? En dan ga ik de plaat draaien hoor. En dan ga ik jou de prijzen aanbieden waar je op mag kiezen. Maar...
1: Of ik er nog één weet.
0: Of je er nog één weet. Nou ja, wat ik zelf heel mooi vind. Ik hoorde hem toevallig laatst. Mother, how are you today? Ken je die?
1: Oh ja, ja, ja, dat is zo'n... ja, ik noem het een beetje een zeurplaatje. We hebben een plaatje van moederdag of zo, hè?
0: Ja, precies, ja. Gewoon een zeurplaatje. Ja. Maar gelukkig hebben we voor jou uptempo. En we hebben ook de prijzen. Jij mag kiezen, daar komt hij aan. Oh, we hebben iets nieuws, zie ik. Oh, ja. Oh, ik wist het niet eens. Oh, wacht even. Nou, dan gaan we even dan... ja, dan moeten we even opnieuw doen. Nou... Ruud Korporaal, jij mag uitzoeken. Een shopper, een puzzelboek, een short, een Radio M Utrecht cap, die is nieuw. Ja, gewoon de rest is ook nieuw hoor, maar dit is voor het eerst dat we dit hebben. Dus. En een schrijfset is ook nieuw. Ik bedoel, gewoon niet tweedehands, maar gewoon voor het eerst in het prijspakket. Vertel het eens.
1: Nou, weet je, geef mij de pennenset. Dat lijkt me wel
0: pennenset?
1: Leuk.
0: Schrijfset.
1: Ja, schrijfset. Ook,
0: een pennenset,
1: ook
0: ik weet niet, schrijfset. Oh, jij denkt de pennenset is. En ja, schrijfset.
1: Maar heel goed, joh. Dan de schrijfset.
0: Mazzelaar. Ja, nee, maar ik denk nou... Oh, ik weet ook niet wat eruit... De schrijfset.
1: Ja, ja, moet ik dan denken aan verpeltjes gooien? Schijf van 5.
0: Oh, is dat zo? Ja, weet je... Ja, weet je... Dat jouw avondje in de kroeg komt het ook wel goed volgens mij. Dan hoef je niet dronken te zijn om lekker mee te zingen. Nou, blijf even hangen, Ruud. Dan ga ik even je gegevens noteren. Dan gaan we even de sussen draaien.
1: Helemaal goed, joh.
0: De sussen, Maywood, Late at Night op.

0: Ja. Het is Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Dit is Radio M Utrecht en je luistert naar Pluk de Middag. En lekker plukken, lekker binnenplukken. Ja, en de vraag is dus, ik ben heel benieuwd, hè? Er komen leuke dingen binnen. Leuke dingen binnen. Dat is wel grappig. De vraag is dus, heb jij vroeger... Ah, dat had ik Ruud moeten vragen, hè? Ruud, nou ja. Oh, wacht even. Ik ga het toch vragen. Nee, hang er net op. Ik ga het toch vragen gewoon. Dat moet wel. Heb jij vroeger wel eens op een podium gestaan? Op school, bij een club of een spiegel? Vertel, wat deed je? Ruud?
1: Ik... Ja, daar is hij nog even.
0: Ja, nee, daar is hij nog even. Want ik denk, we hebben nog een leuk nagesprekje gehad. Ik denk, de vraag van vandaag is... Heb je vroeger wel eens op het podium gestaan? Op school, club of voor de spiegel of nog steeds?
1: Ja, voor de spiegel. Nou, weet je, even ik vroeger heel stiekem neem ik af en toe eens een plaatje op. Dus ik maak wel eens een videoclipje links en rechts.
0: Oh ja, echt? Maar ook echt ja, ja. Ook. Je kunt ook echt zingen? Of tenminste, of...
1: Nou, ik doe mijn best. En het is allemaal hobbymatig.
0: Dat is altijd goed.
1: Maar nee,
0: wat was je repertoire dan?
1: Ja, vaak een beetje coverachtig. Nederlandstalig, tot nog toe.
0: Wat krijgen we dan?
1: Ik heb een album gedaan van, Rijk de Gooien, onze Utrechter.
0: Oh ja, ja. Maar ook echt een beetje Smart Lab.
1: Ja, de laatste die ik gedaan heb is toevallig afgelopen half jaar geleden. Is van Dolph Brouwers. Het sprookje is nu uit.
0: Oh ja, echt. Dat zijn wel aparte dingen.
1: Ja, het is inderdaad zo'n samenvatting met allemaal titels van oude nummers, zeg maar. Een soort mixachtig iets.
0: Ja, reeds.
1: Als het ware.
0: Als het ware. En niet de oh, Sapriao Signal. Goed.
1: Ja. En ook dat nog.
0: Jeetje, maar dat verrast me toch weer een beetje. Maar je staat nog steeds op het podium.
1: Nou ja, weet je, niet overdreven hoor. Maar als het nodig is, dan...
0: Als het nodig is?
1: Ja, hobbymatig. Ik had dus gewoon mijn normale werk. Ik ben sinds kort met pensioen. Maar het is een beetje tijdverdrijf ook, hè.
0: En nu begint het echte leven volgens mij. Ik ben met pensioen, maar nu werk je waarschijnlijk harder. Doe je meer en meer plezier misschien nog wel in wat je doet. Maar je doet het hobbymatig. Heb je nog een artiestennaam?
1: Nee hoor, gewoon zoals ik heet. Gewoon mijn naam. Kijk op YouTube, dan kan je het vinden.
0: Ja, moet je wel je naam zeggen.
1: Goed, Corantorel.
0: Ja, nee, ik kan het wel zeggen. Maar ja, weet je, ja, mijn naam. Ja, ja. Dus je kans om... Voor feesten en partijen, boek Ruud Corporaal, hobby.
1: Ja, of op TikTok zal het ook.
0: Zijn je op TikTok?
1: Op Spotify ook. Ja, op
0: echt?
1: TikTok ook.
0: Ja. Oh, wat heb ik er niks gezegd? Nou krijgen we last van reclame. Oh, leuk joh. Nou,
1: mocht dat weer.
0: Ik moet hem even terugbellen. Ik denk, die staat op het podium en het is nog waar ook. Nou, dankjewel Ruud. En veel plezier met de schrijfzetten. Schrijf een kaartje.
1: Ja? Als je nog meer wil weten, bel je gewoon nog een keer, joh.
0: Ja, joh. Je hebt vast wel iets. Dankjewel, Ruud. Heb jij wel eens op het podium gestaan? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Maar hoeft helemaal niet zo groot en zo. Gewoon kleine, leuke anekdotes.

0: Ja, dan staan we op het podium. Dan staan we met je zusjes op het podium. Hè? De Boy Sisters Jump for My Love bij Radio M Utrecht. En weet je wat zo leuk is? Is dat... Zo voorstelbaar. Heb jij wel eens op een podium gestaan? Hè? Dus, of iets wat er thuis voor door moest gaan. Anja de Bruin die zegt... Ja, in groep 6 speelde ik de koningin. Ik had één zin. Thuis ging die hele week perfect. Gordijn open. Ik zag mijn moeder op de derde rij. Weg. Hele zin verdwenen. De meester die fluisterde hem uiteindelijk vanachter het decor. Dat vind ik zo... Dat is toch gewoon in je hoofd. Hele week beschikbaar. Één zin. En precies op dat moment dat je hem nodig hebt... zoek het lekker uit. Zometeen bij Radio M Utrecht. Sandy Coast.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct... de Dexcom ONE Plus aan.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: diesel.
1: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is, en was nog niet, de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Met 3 meldingen vanaf 10 minuten. Die mogen er ook wel zijn dan. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. 25 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Door wegwerkzaamheden de linker rijstrook is dicht. 26 minuten. En A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar een vertraging van 17 minuten.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
6: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
7: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Pluk de middag met Ernst.

0: Ja, de plaat ook hoor. Sandy Koos bij Radio M Utrecht. En dan zo mooi een reactie. De vragen van, stond je, heb jij vroeger wel eens, of misschien nu op het podium gestaan? Yvonne de Graaf zegt, ja, ik zong op ieder familiefeest. Echt ieder familiefeest. Als er ergens een stoel stond, was dat mijn podium. En mijn oom heeft ooit gevraagd of ik een liedje ook niet kende. Kijk, dat is gewoon talent met lichte overlast voor de omgeving. Heel goed. Heb ik ook last van, hoor.
1: Goedemiddag. Dit is uur 2 van de Pluk de Middag. Het wordt al donker buiten. Ik vind het toch wel gezellig, hoor. Dat we gaan ganzen worden of zo.

0: Vanaf zaterdag 17 oktober, de week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
2: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
1: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag 17 oktober, bij ons.
3: Nights in white
0: Radio M Utrecht.

Ad Vlad, wou ik bijna zeggen. Acta de Munnik. En dat is de Nationale Nieuwe bij Radio M Utrecht. Ja, dat is een nieuwe. De Nationale Nieuwe wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma van Edwin Meerman. En in de Hits of Holland. En het is deze is echt wel leuk. Tenminste, het is een niks doen. Het komt van een nieuwe album, De Eén. Gisteren is die verschenen, 8 oktober. En het is de eerste van twee albums, ja. Leuk, er zit een Acta de Munnik, die hebben dat album. En wat ik leuk vind aan die productie is in handen van Finn Acta. Dat is de zoon van Thomas. Dus de volgende generatie zit inmiddels achter de knoppen. Binnenkort nemen mijn zoontje Pim mee van bijna 9. Je weet het nooit. Die praat ook duidelijker en langzamer trouwens. En ze staan vanavond en morgen in uitverkocht Ziggo Dome. Nieuwe single dus. En ja, vraag aan jou. Heb jij vroeger wel eens op een podium gestaan? Op school, bij een club of een thuis voor de spiegel? Wat deed je? Het spannendste publiek was natuurlijk altijd je ouders, weet je wel? Dat, niet de hele zaal, het waren je ouders. Vooral als je moeder, weet je wel? Als je moeder ergens op rij 3 zat te zwaaien. Alsof jij na iedere scène opnieuw moest weten waar ze zat, weet je wel, met de aanstoten. En Marion Verhoefs die zegt, ja, bij het afdansen zat mijn moeder vooraan. En elke keer als ik langskwam, zwaaide ze. En de derde keer riep ze zelf, goed zo! Ik wilde ter plekke emigreren, och. Jij probeert daar een beetje volwassen te walsen. En moeder doet even live commentaar. Oh ja. Jan Beeldhoven. Mijn vader die filmde het schooltoneel met zo'n enorme videocamera. Midden in mijn tekst hoorde ik batterij bijna leeg. Ach, lekker spelen. Ja, je rol. Vader in het technisch overleg, zoiets. En even kijken, de kostuums. Als kind dacht je misschien al, ik sta op het podium. Je moeder dacht, ik heb nog een oud gordijn liggen. En voor je het wist, was je boom, koning of een compleet sterrenstelsel. Ken je dat, ja? En dat is mooi. René uit Utrecht nog eventjes. Ik speelde een tulp. Mijn moeder had zo'n enorme bloem van crêpepapier op mijn hoofd gemaakt, dat ik de kinderen naast me nauwelijks kon zien. Heel veel niks te zien. Je moest gewoon bloeien. Meer werd er niet van je gevraagd. Dus...

0: wat grappig. Ik ben niet de enige die meatloaf heeft gedaan op het podium van school. Het was de vijfde klas of zo. Ik meatloaf was met een kussen en mijn zus was dan Ellen Foley. En ik, ja, bij de lokale playback show in ons dorp trad ik op als meatloaf met het zusje van mijn toenmalige vriend als Ellen Foley, zegt Astrid van der Wekken. Dat vind ik leuk, dat is toch leuk. Dames en heren, mag ik u zo meteen voorstellen over hun partellen? Ah, Marije, je gaat... ik piep als een gek. Hoor je dat ook?
1: Ja.
0: Het is een ander, ik heb de koptelefoon van Joost. Het is een ander model. En op de een of andere manier...
1: Klinkt het anders allemaal.
0: Ja, dat klinkt allemaal anders. Dus daar ligt het aan. Zo meteen in het regennieuws.
1: De politie weet wie eind mei een camera mishandelde op Utrecht Centraal.
0: Oké, zo meteen meer.
1: Vertel ik zo meer over, ja.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt.

0: Een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: En het, nou, Marije, sorry hoor, maar het is exact half 4 zo. Netjes. Ik ben trots op mezelf.
3: Supermooi.
2: Ja, vind ik ook. Het laatste nieuws met Marije, daar is.
3: 2 viaducten in Amersfoort die afgelopen week in het nieuws kwamen vanwege zorgen over de veiligheid, zijn niet in acuut gevaar. Dat schrijft minister Vincent Karremans aan de Tweede Kamer. Deze week meldde journalistiek platform Follow the Money dat het dubbele viaduct van de A28 over spoorlijn Amersfoort-Zwolle zonder waarschuwing zou kunnen instorten. Dat komt door het gebruikte materiaal. Ook 14 andere bruggen werden genoemd. De bruggen en viaducten worden wel verder onderzocht en actief in de gaten gehouden. De politie die een cameraman mishandelde bij een demonstratie op Utrecht Centraal is herkend. De politie heeft daarom de beelden van de man offline gehaald en onderzoekt de zaak verder. Het gebeurde allemaal bij een demonstratie van milieuactivisten die eind mei het spoor blokkeerden. Daardoor lag het treinverkeer rond Utrecht volledig plat. De cameraman deed voor Pound een verslag van die demonstratie toen hij ineens van achteren hard op zijn kaak werd geslagen. De verdachte is dus herkend, maar nog niet opgepakt. De hoofdingang van het gemeentehuis van Soest gaat de komende jaren dicht. Vanaf volgende week kunnen bezoekers alleen nog naar binnen aan de achterkant via de Dalweg. De huidige hoofdingang sluit omdat aan die kant van het gemeentehuis een nieuwe woonwijk komt. Met de tijdelijke verplaatsing van de hoofdingang verhuizen ook parkeerplaatsen naar de achterkant van het gebouw. En Lorena Wiebes die heeft de eerste etappe van de ronde van Chongming in China gewonnen. De wielrenster uit Meidrecht was in de eindsprint te snel voor de Italiaanse Clara Copponi en de Ierse Lara Gillespie. Het is de 21ste overwinning voor de 27-jarige sprinter dit seizoen. De ronde van Chongming duurt nog tot en met zondag. Het weer, er valt vanmiddag geregeld regen of motregen bij maximaal 16 graden. Ook vanavond meerdere buien. Morgen ook, maar dan ook wat ruimte voor de zon. En dan een graad of 15.
2: Dankjewel. Calaspe. Doa, vuur, laparacons. Denk even op Pansa Bear. Dat is toch die, die wil je toch?
3: Zo zou jij het zeggen. Ja,
2: vuur, laparacons. Alas.
3: Mijn eerste is niet zo goed.
2: Mijn ook niet, ik doe maar wat hoor. Dan de verkeersinformatie. Ik was de filets. Er zijn meldingen vanaf 10 minuten. Nou, die mogen ook al bijna vanaf 15 minuten zijn. Hou je vast, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. 25 minuten extra reistijd. De A2, dat is Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidse Rijn en Beest op wegwerkzaamheden. Linker rijstrook dicht, 30 minuten extra reistijd. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwebrug, daar 20 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam door voor zware vrachtwagen is hij dicht. Maar dat zorgt ook voor 23 minuten extra reistijd.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
7: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
8: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeelhaadjes.nl.
9: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Draai.

0: in Driebergen.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Pluk de middag met Erwin Peters.

eerder Sit On You, dacht ik, of ooit. Got My Mind Set On You, George Harrison. Misschien ken je die wel. Bij Radio M Utrecht. Het is tijd voor een spelletje. Ja, en dat zijn drie voor vier. Drie platen met één overeenkomst. En dat kan werkelijk waar. Dat kan overal in zitten. Dat kan in de titel zitten, kan in artiesten zitten. Kan overal kan het in zitten. De overeenkomst. Drie platen, we noemen dat drie aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

Belletje 3 voor 4, Manfred mag er ook mee meedoen. Het is net het goede antwoord. Dit is Radio M Utrecht en dit is het spelletje 3 voor 4. Dat zijn drie platen met één overeenkomst. Als je een idee hebt, stuur dan een WhatsApp-berichtje naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht en rechtsboven app ons. Mag je misschien zo meteen uitzoeken. We hebben nieuwe dingen. Radio M Cap is nieuw. En de schijfzet is ook nieuw. En dit is aanwijzing nummer 2.

dat was mooi, hè? Ja, dat was bijna de titel verraden ook gewoon. Dit was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. Heb je hem al te pakken? Huh? Stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app van RTV Utrecht rechtsboven app. Onze komt het hier binnen. 3 platen, 3 met 1 overeenkomst. En je mag sturen. Heb je misschien zo meteen aan de telefoon. En dan mag je uitzoeken na aanwijzing nummer 3.

0: 4. Nou,
1: ja.
0: Oh. Dag, de telefoon gaat over. Hoop ik.
2: Met Marco
0: Vlieger. Wat? Klieken? Nee, ik heb vlieger toch? Vlieger toch?
2: Ja, vlieger. Dat zei ik ook.
0: Ja, ik ben echt. Ik ben,
2: ben jij doos?
0: Wat? Ja, nou, dat lijkt wel zo. Maar ik, echt, gewoon. Mark, het leuk om je aan de telefoon te hebben.
2: Ja, ik heb gauw nog er een achteraan gestuurd. Had je het gezien?
0: Ja, dat waren er 4. Ja, dat vond ik heel grappig. Het begon een...
2: Ik denk, je belt vast omdat het fout is dan.
0: Oh, nee. Ik dacht, ik zag wel staan wat een heerlijke muziek, Jos. Maar dat is een berichtje van 5 augustus. Ik dacht, oké, bedankt.
2: Dat is heel lang geleden.
0: Dat de goede muziek gehoord? Nou, nee.
2: Nee, maar dat ik dat schreef.
0: Ja, niet aan mij. Ja, jeetje mens. Hou even op. Ik bedoel, geef me meteen het antwoord. Je geeft me niet eens de kans om...
2: Oh, sorry. Ik wist niet dat er al in zat.
0: Je denkt van, nou, zo praat hij echt nooit op de radio. Zo zou hij nooit tegen mensen praten op de radio. Nou, dat gaan we heel netjes worden. Goedemiddag, mevrouw Vlieger. Ik spreek met Herman Peters, Radio M Utrecht. U heeft meegedaan met een spelletje. Ja. Allereerst nog even een vraagje, voordat dit uit de hand loopt. Te laat. Maar over podium, ja, sta jij wel eens op een podium? Dat is de vraag, hè?
2: Zeker. Best vaak. Ja.
0: Verbaas me op de een of andere manier niks.
2: Oh.
0: Laat maar raden, jij doet iets met volksdansen.
2: Nee, dat niet.
0: Wat doe je dan?
2: Ik ben de helft van een zangduo en wij zingen veel in verpleeghuizen.
0: Oh ja? Of wat zing je dan?
2: Engelstalig en Nederlandstalig, jaren 60, 70.
0: Oh, dat is best wel pittig nog. Ja, of wat is
2: heel leuk.
0: Maar hoe oud is de gemiddelde leeftijd van die mensen dan? Als je jaren 70 of zo?
2: Nou, van 70 tot 90, denk ik.
0: En weet je, en wat is populair? Want ik merk dat ook heel vaak als mensen horen... Ja, bij Radio M, regionale zender. Oh, is dat toch voor oude mensen? Ik zeg, je moet eens weten. Deze mensen die luisteren, die hebben de jaren 60 en 70 meegemaakt. Ik zeg, die zijn stoerder en meer ruimdenkender. En minder preuts dan jij. Dit zijn mensen die gewoon in hun hart nog gewoon... Veronica geluisterd, die hoef je niks meer te vertellen. Dus...
2: Ja. Wij zingen echt van huilen is voor jou te laat tot rock and roll.
0: Was het een nummer dat toch vaak tegenkomt? Dat je zelf ook denkt van, wow, wacht, weet je, dat ze een bepaalde plaat willen horen, weet je wel. Een beetje een bepaalde Rolling Stones, snap je wel? Een plaat die je niet snel verwacht bij mensen op leeftijd.
2: Voor jou is het helemaal. Even kijken. Nou, maar ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want weet je, er is altijd. We hebben een heel breed repertoire.
0: Oh, ja.
2: En er is voor iedereen wat.
0: De hele avond. Van links naar rechts, een soort van jukebox.
2: Nou, ja, juist.
0: Nou.
2: Ja.
0: Dan gaan we. Waar bel je ook? Oh ja, 3 voor 4. Oh ja, dat is Oké, nou even voor de vorm. Wat is dan de overeenkomst tussen die 3 platen? Want je had eerst van alles geappt, ook een compliment, maar niet naar mij. En toen allemaal antwoorden. Je zei Drive.
2: Ja, maar toen werd het vervoersmiddelen.
0: Vond ik niet een beetje. Ik vond het heel grappig zelf eigenlijk. Iedereen dacht dat Drive, weet je wel? Natuurlijk Drive, hè? Drive-by, train, daarna Drive the Cars.
2: Ja, je zat ons te foppen.
0: Ik denk, het kan ook gewoon een vervoermiddel zijn. Ja, een vervoermiddel. Vanuit de gefeliciteerd. Ja, mag uitzoeken. Even kijken. Ik heb een shopper, een puzzelboek, een schort. Zit er ook weer in. Een Radio M Utrecht cap. Die is nieuw. Alle spullen zijn nieuw, maar ik bedoel in het assortiment. Dat geldt ook voor de schrijfset. Nieuw.
2: Nou, die heb ik. Die zou ik wel graag willen hebben. De schrijfset.
0: Die krijg je lekker niet. Oké. Die grijze.
2: Nee, de schrijfset.
0: Een schrijfset. Mooi, hè? Ja, vind ik mooi. Schrijf er dan een kaartje.
2: Zeker, ga ik zeker doen.
0: Ja, oké. Ja, een kerstkaartje, want die komen er ook weer aan. Margaret, blijf even hangen voor je adres. En wens ik jou een heel fijn

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op €5 miljoen. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie. Dat kunnen we als uitzoeken. We moeten naar de meldingen vanaf 15 minuten. En ja, het wordt regenachtig. Het komt met bakken uit de lucht. Even kijken hoor, dit zijn de meldingen vanaf 15 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Daar wegwerkzaamheden 42 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten, Oost en Harmelen. Door een aanrijding, de linker rijstrook is daar dicht, 16 minuten. A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein, 20. En A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. Daar 38 minuten extra reistijd. Maar voor je klaarstaan, de Foundations en Viola Wills geeft al kopjes.
12: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek.
13: Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
14: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Pluk de middag met Erwin Peters.

Willow Wills en If You Could Read My Mind bij Radio M Utrecht. Nou, welkom. Het is uur 3 en wat ik toch gezellig vind, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik kan hier naar buiten kijken. Het wordt echt donkerder, het is van de een op de andere moment en ik krijg gewoon zin om te ganzen worden. Dat is serieus. Dit is uur nummer 3 dus van Radio M. Pluk de middag. En de vraag is eigenlijk, wat heb jij, en er komen een mooie verhalen aan nog hoor. Heb jij vroeger wel eens op het podium gestaan, of nu? Op school, club, thuis, voor de spiegel. En wat deed je? Ik ben heel benieuwd. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M. Ik hoor je heel graag.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond van de nostalgie.

Alexander Curley bij Radio M Utrecht. En I'll never drink again. Nou, dankjewel voor de reacties. Even doornemen. Het is echt wel... Weet je, niet iedereen vindt het de rest van het leven leuk. Maar iedereen heeft het wel een keer meegemaakt. Hè? Klein was, ik weet niet hoe lang dat al is. Maar de eindmusical van de zesde klas. Dat is toch al heel lang. En iedereen moet er dan ook aan geloven. Maar het spannende maar is het ook weer leuk. Die hoort er ook wel een beetje bij. Maar heb jij vroeger wel eens op het podium gezeten? Op een school, bij een club of gewoon ergens waar je dacht van... ja, nou ja, vooruit dan maar. Al dan niet nuchter of hè, dat toch? Oké. Bianca Beugelaar was in de zesde klas. Dat was een songfestival of playbackshow. En zij dacht dus dat iedereen verplicht mee moest doen. En dat vind ik dan een lekkere vergissing. Dus haar favoriete single mee, Brenda Lee, Only You. En ze werd laatste. Maar dat vond ze nog niet eens het ergste. Een leraar had haar singeltje meegenomen en dat plaatje heeft ze nooit meer teruggevonden. Kijk, verliezen is één ding, maar je plaat ook nog gewoon kwijt. Dan ga je gewoon door met lege handen naar huis. Gerard Scheppingen die heeft één keer meegedaan aan een Sinterklaasvoorstelling. Hij moest Marina van Rocco Granata playbacken. Marina. En hij zegt, ik weet het nog als gisteren. Vreselijk. Geef mij maar het achtergrondkoor. Dat vind ik ook wel mooi. Sommige mensen ontdekken op zo'n podium hun talent. Gerard ontdekte vooral waar hij niet wilde staan. Gerda van Hek die deed op de basisschool met twee vriendinnetjes de Three Degrees na. Dirty Old Man. En dan schrijft ze de droog erachteraan. En er zaten best wel vieze oude mannetjes hoor, daar op die school. Gerda! Dat is informatie die je dan 50 jaar later nog even meekrijgt. En Jaap van Es die zat in de jaren 70 en 80 bij een amateur toneelclub in Maartsdijk. En volgens Jaap was het niveau echt topamateur. De regisseur die stond achter het gordijn te souffleren, omdat ze er op het podium weer een zootje van maakten. Maar zolang de zaal dacht dat het erbij hoorde, was er niks aan de hand. En op een gegeven moment kwamen ze zelfs met een tandem door de zaal naar het podium. Vrije invulling van een scenario, dat vind ik sterk. Hè? Als je je tekst kwijt bent, tandem erin. Ja, dat zou ik ook wel willen, maar dat is radio, daar heb je niks aan. Niemand die daarna nog vraagt wat er eigenlijk in het script stond, hè. En bij het grimeren deden ze talkpoeder in het haar om grijs te lijken. Even te hard je hoofd schudden en je stond gewoon in je eigen mistbank. Mooi, hè? Oh ja, en bij ons toneelstuk moest ik een dode spelen. Ik moest 5 minuten stil blijven liggen. En na 2 minuten kreeg ik de slappe lach. Ja, Peter, dan ben je als dode ook wel vrij snel door de mand. En dan nog even Annie Abby Bannek. Die had met vriendinnetjes een groepje, de Bobbeljaans. En waarom? Omdat ze een hoed had van Bobbejaanland. En prima reden. Ze gaven optredens in de huiskamer met publiek en entree. Alleen kreeg dat publiek dan ook limonade, koekjes en soms appels. Dus eigenlijk runden ze een cultureel centrum op kosten van haar moeder. Oh ja, en Abby had ook een cassetterecorder en microfoon en gebruikte die als versterker. Interviews deed ze er ook mee. En nu zingt ze nog steeds in een duo. En ze hebben zelfs een cd gemaakt. Kijk, en dat was het gedoe in de huiskamer. Uiteindelijk toch gewoon de generale repetitie.

Ja, dat gaat niet over een DSM-5, een psychische storing, borderline. Dat gaat over de grens. Madonna bij Radio M Utrecht. Heb je het al gehoord? Ja, natuurlijk wel. We hebben de Week van de Sixties komt eraan, hè? Vanaf zaterdag 17 oktober, sinds ik hier werk bij Radio M Utrecht. Dat is nu al, denk ik, 3 jaar of zo. De Sixties, ben helemaal opgevoed. Het is echt fantastisch. Het staat hier ook bij, hè? De Week van de mooiste muziek en herinneringen uit de jaren 60. En er is geen woord aan gelogen, vooral door jou, onze luisteraars. En dan natuurlijk, vrijdag 23 oktober, de top 100 van 1966. De lijst is bekend, maar kies je favoriete muziek uit die lijst in de app of via Radio M Utrecht. En maak kans op onze Sixties koffiemok. Het leukste zijn de herinneringen erbij, dus heel graag. Nou ja, ik hoef niet te zeggen, zet het in je agenda, want waarschijnlijk weet je het al je hoofd. En 23 oktober, de top 100 van 1966. Toen moest deze plaat nog gemaakt worden trouwens.

0: Elvis Presley en Teddy Bear. En zo meteen is hier Marije met het regennieuws.
1: Met daarin celstraffen voor het beschieten van een huis in Utrecht met een mitrailleur.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet.

0: maaltijdthuis.nl.
1: Kijk nou, serieus, het is nooit gebeurd. En volgens mij in die 3 jaar dat ik hier werk, dat ik zo...
2: Dat je weer op tijd bent met nieuws.
1: Ja, maar ook... Goed, Marije is hier. Marije, vertel.
2: Ja, het nieuws begint met forse celstraffen. Want justitie eist 8 en 7 jaar cel tegen 2 mannen... voor de beschieting van een huis in Utrecht. Dat was bijna 1 jaar geleden bij een woning aan de Schönberglaan. Toen werden op klaarlichte dag bijna 40 kogels afgevuurd met een machinegeweer. De 19-jarige bewoner was op dat moment thuis. 1 verdachte werd opgepakt met een mitrailleur in de kofferbak. 2 anderen werden later aangehouden. Eind deze maand doet de rechter uitspraak tegen de 2 mannen. De zaak tegen de 3e verdachte is achter gesloten deuren, omdat hij minderjarig is. 2 viaducten in Amersfoort die afgelopen week in het nieuws kwamen vanwege zorgen over de veiligheid zijn niet in acuut gevaar. Dat schrijft minister Vincent Karremans aan de Tweede Kamer. Deze week meldde journalistiek platform Follow the Money dat het dubbele viaduct van de A28 over de spoorlijn Amersfoort-Zwolle zonder waarschuwing zou kunnen instorten. Dat komt door het gebruikte materiaal. Ook 14 andere bruggen werden genoemd. De bruggen en viaducten worden wel verder onderzocht en actief in de gaten gehouden. Bij het Masters toernooi in Shanghai is Botik van de Zandschulp in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. De 31-jarige tennisser verloor samen met landgenoot Bart Stevens na een super tiebreak van het Duitse koppel Krawitz-Boets. Gisteren bereikte van de Zandschulp in Shanghai wel de 2e ronde van het enkelspel. En in Soest is een supermarkt aan de Wiardi Beckmanstraat voorlopig dicht. Er zijn muizen. Dat stelde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit donderdag vast na een inspectie. De supermarkt wordt helemaal schoongemaakt en gaat pas weer open na controle en goedkeuring van die inspectie. Volgens de website van de supermarkt blijft de winkel nog 10 dagen dicht. Tot zover. Meer nieuws en ook meer nieuws hierover op de app van RTV Utrecht. Het weer, er valt geregeld regen of motregen. Het is maximaal 16 graden. Ook vanavond meerdere buien. En komend weekend ook, maar morgen ook wat ruimte voor de zon. Het wordt beide dagen een graad of 15.
1: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie met... we zitten al vanaf 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Waardenburg. 33 minuten. De A12 Utrecht richting de Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Er staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en dat kost 12 minuten. De A27 dan Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagenstein 30. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar 22 minuten extra reistijd.
3: Dat is dan €250.
1: Betalen?
4: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
5: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
7: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
8: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
10: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
11: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Uptown Girl, Billy Joel. Of is het Billy Joel? Art, wat zeg je?
1: Ja,
0: wat zeg je?
1: Ik gebruik het een beetje door elkaar.
0: Gewoon een beetje dat het niet hoorbaar is.
1: Ik denk dat ik meestal Billy Joel zeg.
0: Billy Joel, ja. Billy Joel. Billy Joel. Ja.
1: Ja.
0: Luisteraar Femi weet het zeker. Femi die weet. We hebben luisteraar die heet Femi. En die weet precies. Die is echt gewoon. Ik had het net aan de telefoon, had het over de Macarena. Ja, 96, zei ze. Doe je dat nou uit je hoofd? En toen had ik net een borderline afkondigen van Madonna. Ik zei, wat voor jaar is dat dan? Ja, 1986. Dat klopt gewoon ook.
1: Oh,
0: ja, heel
1: die
0: goed.
1: Moet je meenemen voor een popquiz.
0: Ja, dan ben je alleen maar bier en drank aan het halen, want je hebt voor de rest geen functie. Maar prima. Ja, dat geloof ik wel. Dus Femi, als je even wil reageren, is Billy Joel, Billy Joel. Dit is Radio M Utrecht en u hoort hem zojuist al. Daar is hij voor de laatste keer. Allerlaatste keer deze week. Hij van Elk.
1: Goedemiddag.
0: Ik was hier gisteren ook. Ik heb je nooit zo vaak gezien. Gisteren was ik even hier en
1: ja,
0: zag ik je ook.
1: Straks worden we nog vrienden.
0: Mijn vrienden. Nou goed, even kijken. Oh, nou, niet amicaal worden. Aart, welkom natuurlijk.
1: Dank.
0: We doen om air, doet altijd heel aardig. De vraag is, heb je wel eens op het podium gestaan? Dat is de vraag die ik stel aan luisteraars. Nou, bij jou weet ik, daar heb ik beelden van regelmatig.
1: Ja. Ja.
0: Je doet dat graag.
1: Ja, maar ik vind het ook wel heel eng. Maar ik doe het één keer per jaar als het feestweek is in mijn dorp. Dan zingen we, dan maken we een lied, een eigen lied. En dan gaan dan 300 man naar luisteren. Dan...
0: Deed je het vroeger vaker?
1: Nee. De laatste keer was denk ik daarvoor de schoolmusical.
0: Nee, echt? Ja.
1: Ja, toen had ik de rol van politieagent in de prachtige musical Dr. Pompelmoes in Groente en Fruit. En ik weet nog dat ik was heel graag Dr. Pompelmoes geweest. Want die kreeg namelijk een zoen van het leukste meisje van de klas. Het werd erg. Was het Martin van Diest? Ik weet het nog. Die werd meester Pompelmoes. Ik was bloedjaloers.
0: En nog steeds, hè?
1: Werd afgescheept.
0: Hoe heet die musical? Hoe heet die nou?
1: Meester Pompelmoes in Groente en Fruit.
0: Fantastisch. Bestaat hij nog? Ik bedoel, kun je hem nog voor mij, die musicals? Oh. Die zijn ergens verzameld, hè, schoolmusicals.
1: Ja, het zal nog wel ergens te vinden zijn.
0: Maar ik heb van jou, oké, dan gaan we over tot de orde van de dag. Weer heel grappig, maar ik heb dingen van jou gezien. Maar jij maakt er heel personage van. Jij doet niet een half werk. Nee. Jij vindt het leuk om, jouw vrouw ook. Ja. Ook, het is zo grappig om te zien, maar jij bent overtuigend.
1: Wij vinden het wel leuk om uit te pakken. Met een goede tekst en een beetje choreografie eromheen.
0: Het klopt ook. Je maakt er werk van.
1: Ja.
0: Echt. Kunnen je boeken? Nee. Misschien wel. Aart van Eldik, zometeen Utrecht komt thuis om 5 uur. Waar gaat u het over hebben?
1: Nou, er was vandaag een rechtszaak. En dat had te maken met een werkelijk enorme schietpartij. Ongeveer een jaar geleden aan de Utrechtse Schönberglaan. Toen werden er meer dan 30 kogels op een pand afgevuurd. Oh. Ja, waarom dat nou was en wie daarachter zaten, dat hoop ik zometeen te horen van onze redacteur Eline Spit, die daarbij was. Ja, als er meer dan 30 kogels gewoon op één woning worden afgevuurd, dan heeft dat nogal impact daar. Dus daar horen we zo hopelijk meer van. En, ja, dat was wel een heel wonderlijk proefballonnetje van een raadslid in Utrecht. Mensen jonger dan 30, die zouden eigenlijk geen elektrische fiets moeten rijden. Want die kunnen prima rijden op een gewone ouderwetse fiets. En bovendien heb je dan niet al die jongeren op die fatbikes die van je fiets rijden.
0: Ja, even onder de 30 geen e-bike meer, weet je. Dan wordt accu leeg eindelijk gewoon weer gewoon moe, weet je wel. Zoiets. Ja, echt. Ja, daar schrik je van, hè. Geen elektrische fiets onder je 30ste. Dan moet je dus zelf gaan fietsen. Dat wordt even schrikken voor sommige benen.
1: Precies, ja. Het zou de verkeersveiligheid ten goede komen. Scheelt ongelukken door overmoedige fatbike-rijders. Nou, ik ben heel benieuwd wat onze luisteraars vinden van dit...
0: Je leeft het,
1: toch wilde plan.
0: Ja,
1: gaan we het over hebben. En we hebben het verder over FC Utrecht. Want de competitie begint weer. Ze moeten winnen van Willem II. En anders niks. Zeg ik hem maar even.
0: Ja, gaan we doen toch?
1: Ja.
0: Ze doen? Okay. Was dat alles?
1: Nou, nee, veel meer. Maar
0: nog veel meer. Wat hij niet verraadt. Dat zometeen. Om 5 uur. Utrecht komt thuis. Met...

ja, het is Lisa Sensuil bij Radio Emmendrecht. En Change, daarvoor de dubbel, want listen to the music. Het is vrijdagmiddag, je luistert naar Pluk. Dit middag, lekkere, regenachtige, herfstachtige vrijdagmiddag. En op de radio hoor je Stevie Wonder bij Radio Emmendrecht.

Is Mark Amba and Belong Together. Nog even, heel even iets anders. Hij heeft dus een liedje geschreven over een romantische avond. Niet zo'n avond waarop je na twee kopjes koffie zegt, nou, gezellig, tot volgende week. Nee, dit is duidelijk een avond waarop niemand haast heeft om naar huis te gaan. En hij heeft op dat moment een vriendin. Een heel mooie Zweedse actrice. En die wil die graag op de plaat hebben. Alleen niet om een duet te zingen. Hij bedenkt iets veel leukers. Aan het einde van het nummer moet ze nog een paar zinnen fluisteren in het Frans. En dat doet ze. En je hoort het en je denkt, oh, wacht even. Volgens mij ben ik hier ergens bij waar ik helemaal niet bij hoor. Het klinkt allemaal behoorlijk intiem. Maar juist daardoor ook spannend. En dan komt die plaat uit. En natuurlijk, ja hoor, bij de BBC bijvoorbeeld vinden ze veel te ver gaan. Andere radiostations die gaan zelfs in de opname zitten knippen. Dat gefluister eruit. En sommige zinnen ook. En dan denk je, ja jongens, het is toch een liefdesliedje. En bovendien is het Frans. Ik zou eerst even een woordenboek pakken voordat ik er zenuwachtig van werd. Maar goed, het publiek heeft daar kennelijk een stuk minder moeite mee. Want in Amerika blijft die plaat 8 weken op nummer 1 staan. Dus terwijl sommige radiostations proberen die romantische avond een beetje fatsoenlijk te houden, hè, zat de rest van de wereld gewoon mee te luisteren. En dat was met dit liedje. Lekker fluisteren. Veel plezier bij Aard.

0: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Ga je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
14: Een hele goede middag op deze regenachtige vrijdag. Blijf lekker binnen of in de auto luisteren naar Radio M Utrecht. En dan krijgen we de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio van Marije. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. In Harmelen woedt op dit moment een grote brand. Aan de Rijerskop staat een garage in brand. En daarbij komt dikke zwarte rook vrij die deels over de A12 trekt. Weggebruikers wordt gevraagd alert te zijn. Tegen 2 mannen zijn celstraffen van 7 en 8 jaar geëist voor de beschieting van een huis aan de Utrechtse Schönberglaan. Een jaar geleden werden bijna 40 kogels afgevuurd met een machinegeweer. De 19-jarige bewoner was op dat moment thuis. En de politie heeft een 33-jarige Utrechter opgepakt in een huis aan de Fausdreef op verdenking van het faciliteren van illegaal gokken. Agenten vielen de woning vorige week donderdag binnen. Er waren toen 8 mensen aanwezig. En in het huis vond de politie een groot geldbedrag, pokertafels, pokerfiches en pokerkaarten.
14: Zometeen meer daarover rond 5:30. 150 kilometer file op dit moment in onze regio. Het is hartstikke druk. Je krijgt de files met een vertraging van een kwartier of meer. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Een kwartier. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Een 30 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Beest. Een kwartier. En op diezelfde A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn 20 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 30 minuten vanwege een ongeluk. A27 dan Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein 30 minuten. En A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 30 minuten oponthoud. Zometeen de Jacksons.
4: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
17: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
19: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
17: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
20: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
21: Voordeelhaartjes.nl. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
22: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
21: Voordeeluitjes.nl. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
23: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Can You Feel It, The Jacksons op je radio.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goeiedag op deze regenachtige vrijdag, 9 oktober 2026. De dag dat een supermarkt in Soest voorlopig dicht blijft vanwege een muizenplaag. En de dag dat grote stakingen in het streekvervoer zijn aangekondigd. Buschauffeurs, trambestuurders, machinisten. Ze gaan 1 dag per week staken tot aan de kerst. Het is ook de dag dat de verdachten van de enorme schietpartij aan de Utrechtse Schoenberglaan voor de rechter stonden. Zometeen meer daarover van onze redacteur Eline Spit. Op deze ook historische dag. Het is de verjaardag van een oud-omroeper en presentator. We kondigen hem even aan.
2: En dan mag hij niet ontbreken in het Rad van Fortuin, uw presentator. Hier is hij weer, Hans van der Tocht.
0: Vandaag 79 jaar geworden. Terug naar vandaag, een bijzonder proefballonnetje van een raadslid in Utrecht. Als je jonger bent dan 30 jaar, dan zou je geen elektrische fiets mogen rijden. Zou de verkeersveiligheid dus enorm ten goede komen? Het scheelt veel ongelukken door overmoedige fatbike-rijders. En jongeren, ach, die zijn sterk zat om op een gewone fiets te rijden. Vind je ervan? Leuk plan? Of slaat het helemaal nergens op? Laat het maar weten en stuur me een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht-app. Je bent bij Radio M Utrecht. En dit is Neil Diamond.

0: Neil Diamond, Radio M Utrecht en het prachtige Sweet Caroline. 16:45 is het. Het Openbaar Ministerie eist 8 en 7 jaar cel tegen 2 mannen... voor het leegschieten van een machinegeweer op een woning aan de Utrechtse Schönberglaan. Het gebeurde 12 oktober vorig jaar. 36 kogels in totaal werden er afgevuurd. Nou, vandaag stonden die verdachten voor de rechter. Eline Spit, onze redacteur, die volgt die zaak, is nu hier. Goedemiddag, Eline.
1: Hey, hi.
0: Ja, dat gebeurde allemaal op klaarlichte dag, hè?
1: Ja, dat klopt. Rond 16:50 'smiddags stopte de grijze Alfa Romeo op de Bartoklaan. Dat ligt om de hoek van de Schönberglaan. En daar heb je ook de achterkant van die woningen waar het om ging. Nou, daar stapten 2 mannen uit, allebei met een automatisch wapen. Echt wel een groot ding ook. Nou, die hebben 4 seconden lang geschoten voor in totaal dus 36 kogels. En die zijn in 3 verschillende woningen terechtgekomen. Nou, daarna zijn de mannen weer ingestapt en is de bestuurder op hoge snelheid weggereden.
0: Ja, wat zijn die verdachten voor mannen?
1: Ja, dat zijn allebei mannen die al flink wat op hun kerfstok hebben staan. Een van de twee die heeft een strafblad van 13 pagina's. Hij heeft net een gevangenisstraf van 6 jaar uitgezeten voor een woning- en winkeloverval met vuurwapens. En de ander die is ook al meerdere keren veroordeeld. Bijvoorbeeld voor overvallen en voor mishandelingen. En toen hij vorig jaar het pand beschoot, zat hij nog in proeftijd voor 3 andere delicten. Dus als hij nu schuldig wordt bevonden, dan kan het dus zomaar zijn dat hij nog een extra jaar de bak in moet.
0: Ja, en wat zeggen die mannen zelf over hun betrokkenheid?
1: Nou, een van die mannen die heeft via Snapchat de opdracht voor de klus gekregen. Hij zou daar €10.000 voor krijgen en dat moest hij dan delen met de anderen die meededen. En volgens die verdachte wist hij eigenlijk niet precies wat hij moest gaan doen totdat de Kalashnikovs in Utrecht tevoorschijn kwamen. Nou, eigen zeggen kon hij toen eigenlijk niet meer terug. Maar daar stelden de rechters wel vragen over, want uit het chatgesprek met die opdrachtgever zou blijken dat de man zelf mocht bepalen hoe die klus ongeveer in zou richten. Hij zou ook zelf zijn team hebben mogen samenstellen en bepalen hoe ze dat geld dan onderling zouden verdelen. Nou ja, dat kwam er dus wel op neer dat ze op 12 oktober met z'n drieën naar Utrecht zijn gereden.
0: Ja, waar ze dus 36 kogels afvuurden op dat pand aan de Schönberglaan. Ongelooflijk, ook als je de foto's ziet.
1: Ja.
0: Enorme schade.
1: Ja, en bezaaid. Weet je, ze zetten dan met de politie allemaal van die dingetjes neer. Van die gele dingetjes bij de kogelhulzen. Nou, de hele straat stond vol.
0: Ja, niemand gewond geraakt trouwens. Hè?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Ja, wonder boven wonder. Zijn ze toen ook gelijk daar opgepakt?
1: Nee, ze zijn eerst gevlucht naar Amsterdam. Ondertussen werden ze achterna gezeten door de politie, ook met een helikopter, best wel grote inzet. En in Amsterdam hebben ze zichzelf klem gereden in een doodlopende straat. Dus daar zijn ze de auto uitgesprongen en allemaal andere kanten opgerend. En de chauffeur en een van de schutters zijn daar in de buurt gelijk opgepakt. Maar de derde verdachte is iets verder gekomen. Die is een woning ingegaan, is daar onder de douche gesprongen. Hij zou ook een broek en een paar crocs gejat hebben van de vrouw die daar woonde. En uiteindelijk heeft de politie hem daar in die woning weten op te pakken.
0: Ja, dus was in ieder geval fris gewassen toen hij werd gearresteerd.
1: Ja.
0: Ja, grote vraag blijft natuurlijk, waarom dat pand? Waarom moest daar nou op geschoten worden zo vaak?
1: Ja, dat blijft eigenlijk onduidelijk. De opdracht die de jongens hebben gekregen was wel het beschieten van 1 van die woningen. Met zoveel mogelijk patronen, zei de verdachte vandaag. Maar waarom precies dat pand en of er een doelwit was, of er iemand was die geïntimideerd moest worden, dat is eigenlijk tijdens het onderzoek niet duidelijk naar voren gekomen. Dat weten ook de mensen die in die panden wonen, zeggen echt geen idee te hebben op wie van hun het nou gemunt was.
0: Nee, nou, misschien wordt dat ooit nog duidelijk. Wanneer is de uitspraak in deze zaak?
1: Nou, de rechtbank gaat eerst zelf ook nog even met herfstvakantie. Dus de uitspraak volgt over 3 weken. Dat is op 30 oktober.
0: En de eisen van het Openbaar Ministerie dus 8 en 7 jaar cel tegen deze 2 mannen. Eline, dankjewel.

0: Met Frank Kramer, presentator in de gelederen. Standing on the inside hier op Radio M Utrecht. Ja, het is wel een wild plan. Geen elektrische fietsen voor mensen jonger dan 30 jaar. Dat zou goed zijn voor de verkeersveiligheid. Dat zegt een raadslid in Utrecht. Goede man is zelf trouwens 25. Ja, wat vind jij van dat proefballonnetje? Goed plan of totale onzin? Best veel reacties. Marianne zegt, nou, goed plan. Met uitzondering van chronisch zieke en minder valide mensen. En iedere elektrische rijder ook verplicht een WA-verzekering invoeren. Dus die vindt het een goed idee. Jorrit schrijft dan weer totale onzin. En Ineke zegt, nou, onder de 30 maximaal. Dat vind ik wel erg oud. Ik vind 16 jaar beter. Net als wij vroeger op de brommer mochten rijden. Wat vind jij? Laat het maar weten en stuur een berichtje via de RTV Utrecht app. Praten we straks na het regionieuws met Marije. Waar gaat het over?
1: Ik heb het zo over grote rookwolken in Harmelen die over de A12 trekken. En een tweede leven voor probleemwolf Bram.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry, bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
0: 6:30, het regionieuws met Marije. Je begint in Harmelen, daar woedt een grote brand.
1: Ja, daar is brand uitgebroken in een garage naast een huis aan de Reijerskop. De vlammen slaan uit het dak en daarbij komt dikke zwarte rook vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur...

0: affiches en pokerkaarten. De spullen zijn in beslag genomen. Reizigersorganisatie Rover uit Amersfoort wil dat vakbonden en werkgevers in het streekvervoer weer snel gaan onderhandelen om langdurige acties te voorkomen. Vandaag werd bekend dat buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer tot aan kerst 1 dag per week gaan staken. Ze willen minder werkdruk, betere roosters, een oudere regeling en meer loon. Rover waarschuwt dat terugkerende stakingen het openbaar vervoer schaden. Reizigers gaan dan naar alternatieven zoeken en keren niet meer snel terug naar het OV. En de Utrechtse probleemwolf, die vorig jaar werd doodgeschoten bij Leusden, wordt begin volgende maand opgezet in Leiden. Museum Naturalis laat bezoekers op zondag 1 november meekijken als de resten van het dier in elkaar worden gezet. Het was nog even de vraag of dat zou lukken. Nadat het dier in Utrecht werd ontleed, bleven er alleen nog botten en een vacht over. Door hem op te zetten wil het museum aandacht besteden aan de terugkeer van de wolf in Nederland. Het weer dan nog. Er valt geregeld regen of motregen. Het is zo'n 16 graden nog. Ook vanavond meerdere buien. Komend weekend ook, maar morgen is er ook wat ruimte voor de zon. Het wordt beide dagen een graad of 15.
1: Het is druk in de regio. Heeft natuurlijk te maken met de herfstvakantie en het regenachtige weer. De files vanaf een kwartier vertraging. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en knooppunt Ouderijn. 35 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. Een half uur vertraging op diezelfde A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden. Een kwartier. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Een half uur. En ook op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten op onthoud. Zometeen Kim Wilde en een Latin lover op leeftijd.
2: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
3: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
4: Dat is dan €250.
5: Betalen?
6: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
3: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
8: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
9: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
10: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: Ja, ik zei al, een Latin lover op leeftijd. Julio Iglesias met Quiero hier op Radio M Utrecht. Wij gaan praten over toch wel een wild proefballonnetje van een overigens 25-jarig raadslid uit Utrecht. Die zegt, een elektrische fiets voor mensen jonger dan 30, doe dat nou maar niet. Dat is goed voor de verkeersveiligheid. En het is bovendien bij dit soort deze mensen zo, die zijn sterk genoeg om gewoon lekker op de fiets te kunnen. Niet versterkt. Veel reacties. Wendy Snell die zegt, mijn fysiotherapeut die zegt dat elektrische fietsen en fatbikes voor jongeren heel slecht zijn voor de spierontwikkeling. Connie zegt dan weer, toen mijn chronisch zieke dochter 12 was, was een elektrische fiets wel een heel handig hulpmiddel. Jeroen die schrijft, vroeger mocht je ook geen snorfiets voor je 16e. Waarom mogen die debiele fatbikes dan wel? Ja, het gaat toch heel veel over die fatbikes. Ik ga eens eventjes praten met Lennart. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, wat dacht jij toen je dit voorstel hoorde? Geen elektrische fiets voor mensen jonger dan 30.
1: Ik dacht, je moet gewoon het bromfietssysteem doorvoeren naar de elektrische fietsen en de fatbikes. En het is wel een punt dat het slecht is voor de ontwikkeling van de spieren van de benen. Zonder meer, dat is zonder meer zo. Maar aan de andere kant zeg ik, als je dat weet, dan weet je of je ervoor wil kiezen of niet. En of je dan desnoods, als je een fatbike wil hebben, wil sporten of niet. Het is toch aan jou. Ik vind niet dat het... ik vind niet dat het... Dat de keuzevrijheid van de mensen ontnomen moet worden om te zeggen dat het voor kinderen niet goed is voor de spieren. Je zei net dat kind van 12 jaar die reuma had, was het wel een uitkomst voor. Maar ik vind dat je wel de vrijheid moet hebben als je toch zo'n elektrische fiets of een fatbike wil hebben op je 16e. Dat is met een brommer niet anders. Dan moet dat gewoon kunnen. Maar weet alleen wel dat je er wel... aandacht dat je wel moet zorgen dat je je spieren intact houdt. Ja. Snoepen is slecht voor je gebit, maar als je
0: verbied je ook niet.
1: Je tanden goed poetst en zo, is er niks aan de hand. Ja, je wordt hartstikke dik daarvan, snap ik wel.
0: Nou beklagen veel mensen zich ook in de reacties hier bij ons op Facebook en ook via de app. Gaat het altijd over fatbikes en asociale jongeren? Merk jij daar zelf eigenlijk ook wat van als je je in het verkeer begeeft?
1: Ja, ik merk het wel, want als ik naar het Rolfbaan en dan roest er weer zo'n fatbike langs, en het zijn allemaal van die opgeschoten jongeren die dat dan doen, die denken dat ze heel wat zijn op zo'n ding. En dat vind ik ook dat de fabrikanten moeten gewoon zorgen dat die fatbikes een beetje geluid maken, want dat is voor blinden en ze zien je wel veel fijner.
0: Ja.
1: Desnoods stoppen ze en desnoods kunnen ze de fatbikes die dat geluid niet maken voorzien van een band waar wat belletjes in zitten.
0: Ja,
1: want
0: je schrik je natuurlijk rot als iemand je...
1: Die dan lawaai maken.
0: Je schrik je natuurlijk rot als iemand je voorbij zoeft vanuit het niks. Ik zie nog wel een grappige reactie van Maris Perquin trouwens. Die zegt, ik rij op een fatbike en ik word vaak ingehaald door slingerende ouderen met mega brede fietstassen op het fietspad. En als ik niet op tijd aan de kant ga, dan zien ze maar één ding, namelijk die fatbike. En dan heb ik het gedaan, dan kan het voeteren beginnen. Ze zegt, leeftijdsgrens instellen zal beter zijn. En 60 plus verplicht op de fatbike. Want met dikke banden heb je meer grip en is het een stuk veiliger. Dat was denk ik een grapje op het eind, maar goed. Nou ja, ik ben benieuwd wat hiermee gebeurt. Het lijkt me een proefballonnetje wat misschien niet al te serieus genomen moet worden. Maar die discussie over die leeftijdsgrens, die zal wel gevoerd blijven worden. Denk je niet, Lennart?
1: Ja, ik denk het wel. Maar het is net alsof ze vergeten zijn hoe ze het met de brommer instelden. Want als je op een bromfiets reed vroeger, dan was dat ook niet goed voor de ontwikkeling van je spieren. Dat is hetzelfde verhaal. Nee. En waarom is het ineens voor een fatbike slecht en voor een bromfiets niet? Want de twee belangrijke punten vind ik inderdaad dat je de leeftijdsgrens moet instellen. Maar houd dat van de bromfiets aan van 16 jaar.
0: Helder.
1: Dat je het geluid Een fatbike moet je aan kunnen horen komen. Het hoeft niet zoveel lawaai te maken als een boor, maar er moet genoeg geluid zijn dat je hem aan hoort komen. Ja. Desnoods met banden, met belletjes. Als je je fatbike niet kunt voorzien van een ander soort geluid. Ja. En ten derde moet je gewoon zorgen dat de fatbike niet harder kan dan 45 km per uur, zoals dat met een bromfiets is.
0: Oké, okay. Helder.
1: En gewoon controleren en boetes geven als je zo'n ding opvoert.
0: Lennart, dank je wel voor je heldere verhaal.
1: Alsjeblieft.
0: En een fijn weekend, hè?
1: Dank je wel, jij ook.
0: Dag.
1: Dag.
0: Radio M Utrecht. Je kan nog reageren, hè? Dat kan op Facebook. En ik zie je appje ook wel tegemoet komen.

0: Radio M Utrecht. Ja, het is herfst. Hallo, Grita.
1: Het is zeker herfst.
0: Wind en regen.
1: Altijd tegen. Ja, het is inderdaad behoorlijk nat. Ook nog best wel opgewarmd. Het duurde een tijdje, want we zaten lange tijd op 12, 13 graden. Maar het is inmiddels opgewarmd uiteindelijk naar 17 graden op veel plekken toch wel. Dus ja, relatief mild, maar wel een heleboel aan neerslag vandaag.
0: Ja, hè? Nou ja, hoe ziet dat er dan voor de komende uren en het weekend uit?
1: Ja, morgen wordt met name een buiige dag. Ik denk dat hoe noordelijker je in Nederland gaat, hoe meer buien je gaat vangen. Als je nu op de Wadden zit of in de kop van Noord-Holland of het westen van Friesland, dan denk ik dat je morgen een hele partij buien over je heen krijgt. En hoe meer naar het zuiden, hoe minder buien. En die buien die vormen zich allemaal achter een koufront. En het koufront zelf ligt nog op de Noordzee. Een kilometertje of 150, 200 uit de westkust. En bij ons op dit moment nog wegtrekkende regen, motregen. Nou, dan is het denk ik eventjes soortement van droog of niet meer al te nat met een paar opklaringen. En ergens in de tweede avondhelft, halverwege de avond, komt dat koufront langs met een paar pittige buien. Stevige buien. Daarachteraan draait de wind van zuidwest naar west. En dan kan er ook later vanavond en vannacht nog eens een enkele bui vallen. Maar zijn de meeste buien voorbij? Alleen de buienmotor die begint gewoon morgen overdag opnieuw op te draaien. Ik denk dat morgenochtend tot een uurtje of 9 à 10 het wel meevalt. Het is ook wel een beetje rustig. Er zijn wat opklaringen. Maar daarna een aantal buien. Maar ook vrije opklaringen, dat zeker. En bij een bui zou lokaal een klap onweer voor kunnen komen. Al denk ik dat de meeste onweersklappen voor het noorden en noordwesten van het land zijn. Dus morgen nog een keer zo'n dag met het stempel herfst.
0: Ja, we gaan het ermee doen. Ook wel weer gezellig.
1: Ik heb toch?
0: Dat je van binnenuit naar buiten kijken waar het regent. Heerlijk.
1: Ja, dat het begint ook echt goed naar herfst eruit.
0: Zeker. Grita, dankjewel. Tot over
1: tot
0: de
1: zo.
0: Hoi.

Drake en Don't You. De lekkerste muziek hoor je hier op Radio M Utrecht. Met Sars Cunningham en Tina Turner. En ik praat met Olga Ekelenkamp, onze boswachter. Nou, die heeft toch een bijzondere vogel in de aanbieding. De koereiger. Yo.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Volido. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht en de hoofdpunten van het nieuws uit onze provincie met Marije.
11: In Harmelen is vanmiddag brand uitgebroken in een schuur aan de Rijerskop. Daarbij kwam dikke zwarte rook vrij die deels over de A12 trok. Het vuur is niet overgeslagen naar het naastgelegen huis. Het Amersfoortse bakfietsmerk Baboe maakt toch een doorstart. De fietsenfabrikant waar Baboe onder valt heeft de rechter verkocht. Daardoor kunnen bekende merken als Baboe en Batavus blijven bestaan. En inwoners van Soest kunnen voorlopig geen boodschappen doen aan de Wiardi Beckmanstraat, want de supermarkt die daar zit heeft last van ongedierte. Hoe dat zit, vertel ik om 6:30.
10: De files met een vertraging vanaf 10 minuten. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 10 minuten. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum een kwartier. Er zijn daar bergingswerkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is dicht. A2 dan, Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel een half uur. A27 Gorkum-Utrecht tussen Nieuwegein en knooppunt Lunette 10 minuten. Twee meldingen vanaf de A27 nog. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20 minuten. En tussen Lexmond en Werkendam nog eens een kwartier. Zometeen Cunningham en Tina Turner.
7: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is...
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
15: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Cunningham en Norma Jean.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het tragische verhaal van Marilyn Monroe, bezongen dus door Cunningham. Veel meer fijne muziek, zoals je dat van ons gewend bent, hè? Hier op Radio M Utrecht. Ga je horen, Tina Turner komt voorbij, Roy Orbison, Jennifer Lopez. En nu we het toch over muziek hebben, wij hebben er zin in. Nog iets meer dan een week. En dan beginnen we met de week van de 60's. Zaterdag 17 oktober trappen we af met de mooiste muziek en herinneringen uit die jaren 60. En op vrijdag 23 oktober hebben we dan de top 100 van 1966. Die lijst die kan je al vinden in onze app en op onze site radio.m.nl. Kies je favoriete muziek uit die lijst in de app of de site. En dan maak je ook nog eens kans op een prachtige 60's koffiemok. Ja, en deel even jouw herinneringen aan die muziek met ons. Dat vinden we leuk en daar kunnen we dan in die week op terugkomen. Goed, dat is allemaal voor over een week. Straks gaan we kletsen over een zeer bijzondere vogel. Daar hebben we de boswachter voor. En we blikken vooruit op FC Utrecht, Willem II.

0: Thunderdome. Geweldige film ook. We Don't Need Another Hero. Tina Turner. Het is 6:15. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ja, ze vertelt altijd geweldige verhalen over alles wat in de natuur voorkomt. Olga Ekelenkamp, onze boswachter. Goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, we hadden het vorige week over de witwangstern. Hè? Bijzondere soort die bij ons in de provincie hebben gebroed.
1: Maar klopt.
0: Je hebt alweer een nieuwe leuke vogel in de aanbieding.
1: Ja, want je zou denken van dat er vooral leuke broedvogels in onze gebieden komen. Maar dat hangt dus helemaal niet van het broedseizoen af. Want we hebben weer een buitengewoon dier in ons gebied. En dat is de koereiger.
0: De koereiger. Ik vind het sowieso een geweldige naam. Maar wat is dat voor vogel?
1: De koereiger, dat is een witte reiger met een korte gele snavel en lichtgele poten. Nou, en als je die beschrijving zo hoort en je hebt een beetje verstand van reigers, dan moet je misschien aan een grote zilverreiger denken. Maar de koereiger lijkt qua postuur daar helemaal niet op, want hij is veel kleiner en hij heeft veel kortere poten. En hij zit als hij zit in het land, dan zit hij een beetje met zijn kop tussen zijn schouders. Alsof hij een flinke regenbui over zich heen heeft gekregen en geen regenjas heeft meegenomen. En het is eigenlijk een beetje jammer dat de koereiger nu op dit moment in onze gebieden zit en niet in de zomer. Want in de zomer is deze vogel echt heel erg mooi. Echt een beauty. Want dan is hij niet alleen wit, maar dan heeft hij dus ook nog een oranje-gele borst en in dezelfde mooie kleur ook nog een kuif op zijn kop en sierveren op zijn rug.
0: Waar moeten we naartoe als je dit wel zou willen zien? Zeg maar de koereiger in zijn volle glorie.
1: Ja, in zijn zomerkleed inderdaad. Ja, dan moet je nu een zomervakantie boeken naar Zuid-Europa. Want daar broeden die koereigers volop. Hè. Bijvoorbeeld in Spanje of in Griekenland of in Zuid-Frankrijk. Maar je mag ook zuidelijker gaan, naar Afrika. Want daar komt die koereiger oorspronkelijk dus vandaan. Maar er broeden bijvoorbeeld ook koereigers in Nederland. Vorig jaar 87 paar.
0: Doe maar.
1: Ja, doe maar. Nou goed, het is nog steeds een zeldzame broedvogel in ons land. Maar het is een nog zeldzamere overwinteraar. Want dat zijn er maar hooguit 15 per jaar. En als je dan bedenkt dat er op dit moment 42 koereigers op een fort van natuurmonumenten blijven, dan snap je dat dat best wel uniek is.
0: Ja, dus het zijn er weinig. Dus de kans dat je er een ziet is al klein. En dan begrijp ik dat ze overdag ook nog eens niet te zien zijn.
1: Nou, ze zijn in ieder geval niet te zien op het fort, want dan zijn ze voedsel aan het zoeken in de weilanden eromheen. Maar als het flink gaat schemeren, dan trekken ze dus weer naar dat fort. En dat gezamenlijk trekken naar de slaapplaats, dat noem je dan invallen. En dat is echt wel een spectaculair gezicht. Hè. Je moet je een beetje voorstellen, al die silhouetten van die koereigers die aankomen vliegen tegen een donkerblauw of juist een roze, oranje lucht. Echt supermooi. En ze slapen met z'n allen in een boom bij het fort. En in de ochtend zijn ze weer vertrokken, want dan gaan ze weer op pad.
0: Ja, je hebt het over het fort. Maar welk fort hebben we het over?
1: Ja, dat hou ik eventjes geheim. Okay. Omdat we gewoon toch bang zijn zeg maar, dat veel mensen gaan komen en die koereigers gaan verstoren.
0: Okay, ik snap het. Een fort ergens in de provincie?
1: Ja, inderdaad.
0: Okay. Houden we even geheim. Blijven ze hier de hele winter?
1: Nou, dat weten we eigenlijk niet. Het kan zomaar zo zijn dat ze de temperaturen op een gegeven moment niet meer zo aangenaam vinden en dan alsnog vertrekken. En tot die tijd proberen wij er stiekem in dit geval maar even van te genieten. En dat is niet zo heel moeilijk, want het is echt wel een geinig dier. Een van de grappige eigenschappen van een koereiger is dat hij graag meelift. In Afrika lift hij bijvoorbeeld mee op de rug van een olifant of van een zebra. Maar in Nederland kun je hem dus soms ook op een rug van een schaap of op een koe zien zitten.
0: Okay, dat zie je gewoon voor je. En waarom heet hij dan koereiger?
1: Ja, dat is niet zomaar. Want hij scharrelt vaak in de buurt van grote grazers, zoals koeien. En dat doet hij om een reden. Want als koeien of paarden of schapen of wat dan ook door de wei lopen, dan jagen ze met hun poten insecten en kikkers uit het gras. En die koereiger, ja, die hoeft er dan alleen nog maar achteraan te lopen om die opgejaagde dieren op te pikken.
0: Ja. Een buitenbeintje, de koereiger.
1: Een beetje wel, inderdaad. Hij lust heus wel een visje, maar hij jaagt vooral in de weide. En in Nederland kennen we eigenlijk alleen maar reigers die vooral langs de waterkant te vinden zijn. Hè. Je kent ze wel, de blauwe reiger en de kleine en de grote zilverreiger en de purperreiger. Maar ook de roerdomp en de woudaap, dat zijn ook reigers. En die zitten ook allemaal langs de waterkant, behalve dus die koereiger.
0: Juist.
1: En wat ook wel leuk is, de koereiger is echt een wereldreiziger. In eerste instantie kwam dit soort alleen maar voor in Afrika en in Azië. Maar hij is dus eigenhandig die Atlantische Oceaan overgestoken naar Zuid-Amerika. En nu komt de koereiger eigenlijk in alle continenten voor, behalve in Antarctica.
0: Juist. Dus het is een gewone vogel als we kijken over de hele wereld. Maar voor hier is het echt wel bijzonder.
1: Absoluut, ja. Ja, en als je zeg maar een beetje rond de forten van natuurmonumenten gaat fietsen, dan kom je er vast wel eentje tegen.
0: Oké. Olga Ekerenkamp, leuk om daar wat meer over te horen, over die bijzondere koereiger. Dankjewel, hè. Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: J-Lo.
1: Jennifer Lopez dus. Waiting for Tonight hier op Radio M Utrecht. Op je vrije vrijdagavond. Ik hoop althans dat hij vrij is. Zometeen het regionieuws met Marije. Wat zit erin?
2: Ik heb het zo over de aanhouding van een Utrechter vanwege illegale gokavondjes. En ik heb een update over de brand in Harmelen.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
1: Half 7, het regionieuws met Marije. Ja, wij willen weten, hoe zit het met die grote brand in Harmelen?
2: Die is inmiddels geblust. Het vuur ontstond vanmiddag in een schuur aan de Reijerskop. De vlammen sloegen uit het dak en daarbij kwam dikke zwarte rook vrij die deels over de A12 trok. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naastgelegen huis. De brand was in de wijde omgeving van Harmelen ook te ruiken, waaronder in Utrecht. Een man van 33 uit Utrecht is aangehouden op verdenking van...

0: Volgens de website van de supermarkt blijft de winkel nog zeker 10 dagen dicht. Het weer dan nog. Er vallen vanavond meerdere buien. Komend weekend ook. Maar morgen is er ook wat ruimte voor de zon. Het wordt bij de dagen een graad of 15.
1: Zometeen het uitgebreide weer met Greta. Kijken we ook even de volgende week in. Nu de files met een vertraging van 10 minuten of meer. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 10. A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest. Vanwege wegwerkzaamheden is daar de linkerrijstrook dicht. Kost je 20 minuten extra. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10. A27 dan, Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Een kwartier op onthoud. En de laatste melding komt vanaf de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar 10 minuten op onthoud. T-set hoor je zo meteen en onze nationale nieuwe Acta en de Munnik.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
3: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
3: Voordeelhaartjes.nl.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
8: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Acta en de Munnik. Onze nationale nieuwe niets doen. Hij is weer lekker hoor. Het is weer ouderwets Acta en de Munnik. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ja, we hebben 2 weken zonder moeten doen. Eredivisie voetbal. Maar FC Utrecht mag weer zondag thuis tegen Willem II. Een wedstrijd waar veel druk op staat. Het slecht gestarte FC Utrecht treft met Willem II de hekkensluiter van de Eredivisie. Ja, daar moet je eigenlijk wel van winnen. Het grote probleem van FC Utrecht zit hem in het verdedigen. 24 tegendoelpunten in 7 wedstrijden. Dat is de afgelopen weken ook voor trainer Anthony Correa een punt van aandacht geweest.
1: Ja, dus dat hebben we zeker besproken, benoemd, erop getraind. Hoe houden we het huis beter dicht? Maar ook gewoon, hoe gaan we beter aanvallen? Dus, want ook daarin, ja, voor mij zijn het er 11, mogen wel meer zijn.
2: Gaan wij andere dingen zien dan dat we gezien hebben de afgelopen wedstrijden?
1: Ik hoop echt dat we als team in die zin wat dichter bij elkaar over het veld heen gaan vliegen. Dat we verdedigend zeker wat stabieler voor de dag gaan komen. Maar ook dat we aanvallend meer gaan creëren. En dat is uiteindelijk wat het leukste is om te doen. En wat het mooiste is om naar te kijken. Dus niet alleen maar op het verdedigen hameren. Hoe meer we de bal hebben, hoe minder we hoeven te verdedigen. Dus het is een en-en.
2: Waar leg je dan als het om verdedigen gaat, zometeen kom ik ook bij aanvallen hoor, maar waar leg je als het om verdedigen gaat de nadruk op?
1: Duels winnen.
2: Is dat het enige?
1: Daar hebben we wel de nadruk op gelegd, ja. Hoe gaan we duels winnen? En daar zijn we mee begonnen. En later kom je dan in het tactische gedeelte. Hoe schuiven we beter met elkaar mee? Maar ik denk dat het eerste, het simpele, oké, hoe gaan wij minder tegengoals krijgen? Hoe gaan wij al die duels winnen? En dat is wel waar we mee zijn begonnen. En dat is natuurlijk in de loop der dagen heeft dat zich ontwikkeld.
2: En hoe ga je middelpunt maken?
1: Door beter te aanvallen. Dus wat we ook hebben gedaan hè, in het aanvalsspel. Waar schort het aan? Waar kunnen we beter in? Nou, als voorbeeld, om 1 voorbeeld te geven. Ja, diepgang. Diepgang zonder bal. Dus wil je er komen? Ja, dan moet je er eerst zien te komen door middel van beweging. En ja, dat stukje daar hebben we wel veel aandacht aan besteed.
2: Maar met alle Colin en Kathleen zou je toch die diepgang wel hebben? Of bleek?
1: Kijk, dat ze op papier diep kunnen gaan, betekent niet dat ze genoeg diep gaan. Dus ze moeten meer diep gaan.
2: Iedereen zegt, en jij zegt dat voor iedere wedstrijd, tegen Willem II, daar moet je van winnen. Wij zijn dan geneigd om te zeggen, de druk is extra groot. Voelt dat voor jou ook zo?
1: Bij mij is de druk altijd groot. En elke wedstrijd vind ik dat we moeten winnen. Alleen hoe gaan we winnen? Ik denk dat daar de sleutel ligt.
2: Maar hoe maakt toch in dit geval niet uit, als je maar wint?
1: Nee, daar zit echt wel een hoe in elke speelwijze, in elke hoe we samen over het veld gaan vliegen. Dus die gasten moeten wel echt doorhebben van oké, hoe gaan we winnen? En hoe moet het eruit komen te zien? En ik wil vooral dat ze zich heel vrij voelen in het aanvallen. En dat ze zich heel erg gedreven voelen in het samen verdedigen. En daar zit het hoe vooral in.
0: FC Utrecht trainer Anthony Correa. FC Utrecht Willem II. Aanstaande zondag aftrap 12:15. Een half uur eerder, 12:15 dus. Dan beginnen we met onze livestream. Dan hoor je de analyses vooraf. En waar vind je die livestream? Natuurlijk via onze website rtvutrecht.nl of de app.

0: The Baby. The Hollies. 7:10 Radio M Utrecht. Rita, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Na een dag met genoeg water.
1: Ja, echt zo'n natte dag. Ik hoop dat alle putjes overal een beetje open waren en niet dicht waren geslipt met allerlei troep zo in de loop van de maanden, zodat al het water wel een beetje heeft af kunnen vloeien, zeg maar. Er zitten nog wel eens regenpijpen vol na een lange droge periode natuurlijk.
0: Ja. Hoe fris is het geworden?
1: Het is, het is nog best wel mild. We hebben 16,7, 17,3 graden nog gehaald als maximumtemperatuur. Een laat maximum, dat wel. Temperatuur is nog steeds op veel plekken zo rond de 17 graden. Het is dus niet koud. En je ziet dat nu eigenlijk de bewolking iets lichter begint te worden. Op de meeste plekken is het nu op een paar motspatten na droog. En halverwege de avond komt een builijn langs. Daar trekt nog even de wind wat op aan. Draait van zuidwest naar west. En dan gaat hij later vanavond en vannacht een beetje luwen. Het wordt een beetje rustiger voor de nacht. Ja. Om morgenochtend weer aangezwengeld te worden.
0: Oké, want hoe zien de zaterdag en de zondag eruit?
1: Ja, met een paar buien. Ik denk voor ons de zaterdag wat meer buien dan de zondag. De zaterdag is ook wat windrijker. Morgenochtend mogelijk eerst nog zo goed als droog met een lokale bui. En dan in de loop van de ochtend wat meer buien. Kan ook onweer bij voorkomen. Zeer lokaal, zei het wel. Maar toch kunnen een paar hoosbuien zijn. Maar ook opklaringen, fraaie opklaringen. Alleen de buiigheid lijkt morgen best wel lang door te gaan. Dus niet alleen in de tweede ochtendhelft, maar ook morgenmiddag, morgenavond en ook deels nog in de nacht naar zondag. En dan zondag overdag nog een paar buien om het geheel echt helemaal tot het eind uit te zitten. Er kan ook een wat langere buienzone ontstaan, omdat wat buien gaan clusteren. Dat zou dan wat tegenvallend kunnen zijn. En de temperaturen zitten beide dagen op 14 of 15 graden.
0: Oké, een korte blik op de volgende week. Want volgens mij gaat het kwik weer stijgen, toch?
1: Ja, we gaan weer omhoog. Wind uit het zuiden. De rust keert weer naar deze paar echte herfstdagen. En maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Een lokale bui kan best. Maar vooral omhoog of stijgende temperaturen. Ergens in de tweede helft van de week 18, 19 graden.
0: Toe maar. Dankjewel, Grita.
1: Alsjeblieft.
0: Fijn weekend waarin je denk ik niet gaat kanoën. Hè?
1: Zelfs als mensen op de lijn komen van we gaan kanoën, ga ik niet kanoën. Nee.
0: Oké. Tot volgende week.
1: Tot de volgende week.

Sway, nou, ik laat je niet zomaar achter natuurlijk. Ik laat je achter met de lekkerste muziek in de avond van de nostalgie. Cat Stevens ga je horen. Cliff Richard, Phil Collins, Julien Clerc. Kortom, je komt muzikaal niks tekort. Hier op Radio M Utrecht. En dit is Middle of the Road. Ik wens je een fijne avond en een prachtig weekend.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Volido. Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
11: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
10: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
12: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
10: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten. Radio M Utrecht.
5: She's crazy like a fool.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En dan kijk ik even in de verte. De verte van de liedjes die ik allemaal ga draaien. En dan weet ik al dat jij een heerlijk uurtje gaat hebben hier op Radio M Utrecht. Want zeg nou eerlijk, beginnen met Coming Around Again van Carly Simon is al geweldig. Maar er komen nog een heleboel andere mooie liedjes voorbij. Zoals 7 Seconds van Houston Adour en Nene Cherry. De Haagse band Sommieux is er vandaag bij met het liedje Have a Little Faith. En wat heel grappig is, vind ik dan weer leuk, dat ik ook John Hyatt draai met Have a Little Faith in Me. Twee prachtige liedjes. Dat is zomaar even een kleine greep uit wat jou te wachten staat. En nu ga ik voor jou draaien de Commodores met Easy. En je weet misschien wel dat daar die legendarische Ew in zit. Probeer die maar eens mee te doen op het juiste moment. Dan kan je jezelf op je schouder kloppen als je het goed doet. En je mag ook gewoon lekker genieten hoor van dit liedje. Want wat is hij fijn.

Nou, het blok dat ontspanning heet, dat is wel aan je voorbij gekomen, hè? Met de Walker Brothers, Make It Easy On Yourself, The Road Ahead, City to City en Easy van de Commodores. En dan nu gaan we het hebben over pijn en over verdriet. En ook dat komt weer goed hoor, verderop in deze uitzending. Zometeen hoor je Rolls Royce en Love Don't Live Here Anymore. En dit liedje gaat over het verdriet dat Christina Aguilera had toen haar vader overleed. En het heet Hurt.

een van de favoriete liedjes van Ilse de Lange dit. John Hiatt en Have a Little Faith in Me. Je luistert naar Radio M Utrecht, het programma The Love Songs. Allemaal mooie liedjes over de liefde. Liefde die eindeloos duurt. En liefde die in 7 seconden beslecht is.

De kracht van de liefde, die je natuurlijk nooit moet onderschatten, die is nog veel sterker dan water, wind en vuur bij elkaar. Jennifer Rush hoorde je met The Power of Love.

liedje, hein? John Rawls. En If I Only Had Time. Gisteren zei ik het rond deze tijd. En vandaag zeg ik het weer. Er mag gedanst worden, hoor, in de Love Songs. Met iemand die je bij je denkt. Of iemand die dicht bij je is. Yeah. Dit is Gregory Abbott op Radio 1 nu.

0: de liefdesbetuiging van Sharif Dean op Radio M Utrecht. Gevolgd door een ode aan de helden.
1: Let me be your hero.
0: Dit is Enrique Iglesias.
2: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: echt. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

better listen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische